De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 33. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn geweten waarborgt het mij in de Heilige Geest. In mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn, als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen. Ik bedoel de Israëlieten. Hun behoort het kindschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de belofte. En van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus lijfelijk voort. Hij die God is, boven alles verheven en geprezen tot in de eeuwigheid. Amen. Toch is het niet zo dat Gods woord heeft gefaald. Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël. En niet allen zijn kinderen van Abraham, omdat ze nakomelingen zijn van Abraham. Maar alleen zij die van Isaac afstammen, zullen als uw nakomelingen gelden. Dat betekent, niet de lijfelijke kinderen zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nakomelingen beschouwd. Want dit woord... Het volgend jaar rond deze tijd kom ik terug en dan zal Sara een zoon hebben, was een belofte. Sterker nog, Rebecca droeg in haar schoot twee kinderen van één en dezelfde man, onze vader Isaac. En reeds voor ze waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd: de oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van hem die roept. Er staat dan ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. Moeten we hieruit besluiten dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet. Tegen Mozes zegt hij: ik schenk genade aan wie ik wil en barmhartigheid aan wie ik wil. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. En tegen de farao zegt de schrift: daarom juist heb ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nu zul je mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Wie immers kan zijn wil weerstaan? O mens, wie ben jij dat je God zou willen weerspreken? Zegt het beeld soms tegen zijn boetseerder: waarom hebt u mij zo gemaakt? Natuurlijk staat het de pottenbakker vrij van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik. En als God nu is om zijn toorn te tonen en zijn macht te laten kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote langmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn ontferming, voor hen die hij tot heerlijkheid heeft bestemd. Het voorwerp van zijn ontferming zijn wij, die hij heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken. Zoals hij zegt bij Hosea: wat niet mijn volk heette, zal ik mijn volk noemen, en haar die niet geliefd was, mijn welbeminde. Op dezelfde plaats waar hun was gezegd: u bent mijn volk niet, zullen zij kinderen van de levende God heten. En omtrent Israël roept Jesaja uit: al waren de Israëlieten talrijk als het zand van de zee, slechts het overschot zal gered worden. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, volledig en snel. Reeds eerder had Jesaja gezegd: als de Heer van de Heerscharen niet wat zaaikoren voor ons had achtergelaten, waren we gelijk geworden aan Sodom en Gomorra. Hieruit volgt dat heidenen, die de gerechtigheid niet nastreefden, haar toch hebben verworven, de gerechtigheid namelijk door het geloof. Maar Israël, met al zijn ijver voor de wet van de gerechtigheid, heeft het doel van de wet niet bereikt. En waarom? Omdat ze meenden te kunnen steunen op hun daden en niet op het geloof.
Ze hebben zich gestoten aan de steen waaraan men zich stoot, volgens het woord van de schrift. Zie, ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot, een struikelblok. Wie in hem gelooft, zal niet worden teleurgesteld.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 21. Broeders en zusters, het is mijn vurige wens en ik bid tot God dat zij gered worden. Ik getuig dat zij godsdienstige ijver hebben, maar het is ijver zonder inzicht. Met hun miskenning van Gods gerechtigheid en hun pogen een eigen gerechtigheid op te richten, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Zeker, over de gerechtigheid door de wet schrijft Mozes: de mens die haar volbrengt, vindt door haar het leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: zeg niet bij uzelf, wie zal opstijgen naar de hemel? Dat is, Christus laten afdalen. Of, wie zal neerdalen in de onderwereld? Dat is, Christus uit het dodenrijk laten opstijgen. Nee, zegt de schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart, het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo zegt de schrift het. Niemand die in hem gelooft zal worden teleurgesteld. Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken. Zij hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die hem aanroepen. Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kunnen ze iemand aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen als niemand hem verkondigt? En hoe kunnen ze verkondigen als ze niet zijn gezonden? Het is zoals de schrift zegt: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen. Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap? Het geloof komt dus voort uit de boodschap en de boodschap geschiedt in opdracht van Christus. Maar zo vraag ik, hebben ze haar misschien niet gehoord? Toch wel. Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid, hun woorden weer klonken tot aan de uiteinden van de wereld. Maar, vraag ik weer, heeft Israël het misschien niet begrepen? Als eerste is er Mozes die zegt: ik zal u naijverig maken op een volk dat geen volk is en kwaad op een volk zonder inzicht. En Jesaja durft zich zo uit te drukken: ik liet mij vinden door wie mij niet zochten. Ik heb mij vertoond aan mensen die niet naar mij gevraagd hebben. Maar met betrekking tot Israël zegt hij: de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 36. De vraag is nu, heeft God zijn volk verstoten? Helemaal niet. Ik ben zelf een Israëliet, een afstammeling van Abraham uit de stam Benjamin. Nee, God heeft zijn volk, dat hij tevoren heeft gekend, niet verstoten. Weet u niet wat de schrift zegt in het verhaal van Elia, hoe hij Israël aanklaagt bij God? Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergehaald. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat geeft de godspraak hem ten antwoord? 7000 man heb ik overgehouden die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Zo is het ook in deze tijd. Een rest is overgebleven dankzij een genadige uitverkiezing. Is het echter uit genade, dan is het niet vanwege verdienstelijke daden. Anders zou de genade geen genade meer zijn. We zien dus dat Israël niet heeft bereikt wat het nastreeft. Alleen het uitverkoren deel heeft zijn doel bereikt. De overigen zijn versteend, volgens het woord van de schrift. God heeft hun geest verdoofd. Hij gaf hun ogen die niet zien en oren die niet horen tot op de dag van vandaag. En David zegt, laat hun tafel voor hen een strik worden, een val, een struikelblok, een bestraffing. Mogen hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien. Krom hun ruggen zonder ophouden. De volgende vraag is, hebben zij zich dan zo gestoten dat ze ten val zijn gekomen? Volstrekt niet. Maar als gevolg van hun misstap werden de heidenen gered om hen jaloers te maken. Als hun misstap de wereld verrijkt heeft en hun falen voor de heidenen rijkdom betekent, wat mogen wij dan niet verwachten als zij hun tekort zullen aanvullen? Nu richt ik me tot u die uit het heidendom gekomen bent. Ik ben apostel van de heidenen, en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog, omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen en er althans enkele van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen van het meel geheiligd, dan ook het deeg? Is de wortel heilig, dan ook de takken? Als nu sommige van die takken zijn weggebroken en jij, wilde loot, daartussen bent geënt en deel hebt gekregen aan het sap van de olijf, verhef je dan niet boven de takken. Wil je je verheffen, bedenk dan dat de wortel jou draagt en niet jij de wortel. Je zult zeggen, er zijn toch takken weggebroken, zodat ik kon worden geënt. Heel juist. Zij zijn weggekapt vanwege hun ongeloof, en jij dankt je plaats aan het geloof. Maar neem je in acht, wees niet overmoedig. Als God de takken die aan de boom thuis hoorden niet heeft ontzien, zal hij ook jou niet sparen. Houd daarom Gods goedheid voor ogen, maar ook zijn strengheid. Zijn strengheid voor de takken die zijn afgevallen en zijn goedheid jegens jou, als jij tenminste zijn goedheid trouw blijft. Anders wordt ook jij weggekapt. En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Jij bent van de wilde olijfboom, waartoe je van nature behoort, afgebroken, en tegen je natuur ingeënt op de edele olijf. Hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen, weer op hun eigen stam worden geënt. Overschat uzelf niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim. De verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de schrift. Uit Sion zal de redder komen en hij zal de goddeloosheid uit Jacob verwijderen. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten wanneer ik hun zonde heb weggenomen. Al staan ze vijandig tegenover het evangelie omwille van u, toch blijven het Gods geliefde krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders. Want God kent geen berouw over zijn genadegave of zijn roeping. Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest, maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden, zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden ten gevolge van de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming zouden vinden. Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachten van de Heer? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 21. En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave, hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u: acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Denk over uzelf met bedachtzaamheid, ieder naar de maat van het geloof dat God aan hem heeft toebedeeld. Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij alle tezamen in Christus één lichaam. En ieder afzonderlijk zijn we elkaars leden.

lidmaten. De geestelijke gaven die we bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver. Als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig. Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede. Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gastvrijheid. Zegen hen die u vervolgen, u moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken. Wees verheugd met hen die zich verheugen en huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Leef, voor zover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toorn. Er staat immers geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 14. Ieder mens moet zich schikken naar de gezagdragers die boven hem staan. Want alle gezag komt van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening. En wie dit doet, roept een vonnis over zich af. Voor de overheid hoef je niet bang te zijn bij een goede daad, maar wel bij een slechte. Wilt u zonder vrees voor het gezag leven, doe dan het goede en het gezag zal u prijzen. Want de overheid staat in dienst van God voor uw welzijn. Doet u echter het kwade, dan moet u vrezen. Zij draagt het zwaard niet voor niets. Ze staat in dienst van God om aan de boosdoeners een verdiende straf te geven. Daarom is het nodig dat u zich naar haar schikt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook ter wille van een goed geweten. Om dezelfde reden betaalt u ook belasting. De beambten staan in dienst van God en wijden daaraan al hun aandacht. Geef ieder wat hem toekomt. Belasting en tol aan wie u belasting en tol verschuldigd bent. Ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen. Zorg dat u niemand iets schuldig bent. Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven. Wie anderen lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet. U weet trouwens hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Nu is onze redding dichterbij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten we ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten we ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroeter uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 23. Aanvaard ieder die zwak is in het geloof, zonder zijn opvattingen te betwisten. De een is ervan overtuigd dat hij alles mag eten, terwijl een zwakke alleen maar plantaardig voedsel eet. Wie vlees eet, moet iemand die dat niet doet, niet minachten. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet, niet veroordelen. God zelf heeft die ander immers als de zijne aanvaard. Wie ben jij, dat je jezelf een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn heer aan. Hij zal trouwens staande blijven, want zijn heer is bij machte hem staande te houden. De een maakt onderscheid tussen de dagen, voor de ander zijn ze alle gelijk. Gun ieder zijn eigen overtuiging. Wie aan een bepaalde dag waarde hecht, doet het om de Heer. En wie eet, eet ter ere van de Heer, want hij dankt God. Wie iets niet eet, laat het ter ere van de Heer, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf alleen en niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang we leven, leven we voor de Heer en sterven we, dan sterven we voor de Heer. Of we leven of sterven, hem behoren we toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden. Met welk recht veroordeel jij je broeder? En jij, waarom kleineer je je broeder? We zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en ieder tong zal God bejubelen. Zo zal dan ieder van ons tegenover God rekenschap moeten afleggen van zichzelf. Laten we dus voortaan elkaar niet veroordelen. Neem u liever voor uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet, ik ben ervan overtuigd door mijn verbondenheid met onze Heer Jezus, dat niets onrein is uit zichzelf. Iets is alleen onrein voor hem die het als zodanig beschouwt. Maar als jij je broeder grieft door een bepaalde spijs te gebruiken, handel je niet meer volgens de liefde. Stort met je eten niet iemand in het verderf voor wie Christus is gestorven. Bezorg je goede zaak geen slechte naam. Het koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie op deze wijze Christus dient, is God welgevallig en geacht bij de mensen. Laten we dus nastreven wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert. Breek Gods werk niet af ter wille van voedsel. Zeker, alles is rein, maar het wordt slecht wanneer men door zijn eten aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te gebruiken, geen wijn of wat ook, wanneer je broeder daardoor geërgerd wordt. Behoud intussen je eigen overtuiging ten overstaan van God. Gelukkig is hij die zich bij zijn beslissing niets heeft te verwijten. Maar wie twijfelt en toch eet, is al veroordeeld, omdat hij niet volgens zijn geloofsovertuiging handelt. Alles wat niet steunt op die overtuiging, is zondig.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Onze Heer Jezus Christus heeft zijn lijden aanvaard en opgenomen, biddend in doodsangst in de Hof van Olijven, werd gearresteerd en vervolgens gegeeseld. Uiteindelijk zal hij ter dood veroordeeld worden om te sterven, de meest schandelijke dood die in die tijd gekend was, namelijk aan het kruis. Jezus sterft voor ons heil, voor de vergeving van onze zonden, voor de bevrijding van de dood en de gevolgen van de zonde. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden we samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. Uit dankbaarheid voor het offer van Jezus Christus, en we leggen al onze intenties bij hem neer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsuur mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Wellicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brand. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer van de Minderbroeders Conventuelen. We leren dus het leven van Maximiliaan Kolbe, de heilige Maximiliaan Kolbe, beter kennen en waren ondertussen aangekomen op het moment dat hij eigenlijk in Rome verblijft en waarbij hij de ridderschap der onbevlekte zou stichten. We spreken over het jaar 1917. Dat in Rome, nog niet zo heel lang geleden hoofdstad van Italië geworden, de vrijmetselarij triomfeerde en er de baas speelde, is heus geen geheim. Een buitenlander die als pelgrim in Rome kwam, in het middelpunt van het christendom, waar de plaatsbekleder van Christus woonde, zag zich geplaatst voor onbeschrijfelijke tegenstellingen en was getuige van de meest duivelse propaganda tegen het katholicisme en de godsdienst. Wie kent niet het uitbundige onthaal dat de vuilspuiter en godslasteraar Émile Zola door het stadsbestuur van Rome in november 1918 ten deel viel. En zo zijn er ook uit de jongere geschiedenis van de Italiaanse hoofdstad honderden feiten welke blijk geven van haat tegen God en de kerk. Men hoeft slechts te denken aan de hardnekkige oppositie van de kant van de regering tegen de Bedevaartskerk van Maria te Pompei, die uitgevoerd werd door de dienaar Gods Don Bartolo Longo. Konden de godslasterlijke aanvallen tegen de paus vanaf Pius de IX tot Benedictus de XV onopgemerkt blijven? Wat te zeggen van de weerzinwekkende feesten in 1917 bij de 200ste verjaardag van de terechtstelling van Jordaan Bruno, toen een optocht met godslasterlijke afbeeldingen op touw werd gezet? Zo was er bijvoorbeeld een afbeelding van een overwinnende Satan met de verslagen aartsengel Michael aan zijn voeten. En droeg men afschuwelijke leuzen mee als Satan zal heersen over het Vaticaan, de paus zal zijn dienaar worden. Had men zelfs niet het bouwde en onbeschaamde plan ten uitvoer gebracht de hoofdzetel van de vrijmetselarij op te richten vlak tegenover het pauselijk paleis? Er was voor frater Maximiliaan waarachtig geen geschiedkundige of wijsgerige kennis van de vrijmetselarij en haar meest duistere bronnen nodig om de diepste oorzaak van al deze dingen te zien. Met scherp inzicht doorzag hij deze beweging als een politiek monster met duizenden klauwen dat geleidelijk de regeringen der verschillende staten naar zich toetrok. Hij begreep dat de internationale loge niet enkel een inrichting was welke aan haar leden door het opklimmen in hogere functies gelegenheid gaf om vooruit te komen in het openbaar leven, nog een toevallig ontstane beweging, geboren uit politieke noodzakelijkheid van een historisch tijdperk, ook niet de weldoende inrichting tot wederzijdse steunverlening aan de broeders, maar wel de onbuigzame, sluipende, slopende sekte wier hoofdprogramma haat en vervolging tegen Christus en zijn kerk voorschreef. Opeens was hem alles duidelijk. In de historische samenhang en de aaneenschakeling der feiten uit het verleden zag hij de strijd tussen God en de Satan, welke zich vertakt tot in de verre dagen van de scheppingsgeschiedenis tot aan de vloek van het paradijs. Duidelijk zag hij nu de voorspelling van het boek der schepping. God sprak tot de slang: ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw geslacht en het hare. Zij zal u de schedel verpletteren en gij zult haar hiel belagen. In deze voorspelling van de strijd tussen het geslacht van de vrouwen van genaden en het geslacht van de slang, waarin de duivel schuilt, zag de jonge godgeleerde, zoals er reeds vroeger de kerkvaders het deden, de verdeling der wereld in twee kampen: zonen van het licht
en kinderen der duisternis. De stad Gods en de stad van Satan, de kerk en de antikerk. En in de vrijmetselarij herkende hij de voortdurende incarnatie der helse krachten, welke onverpoost de kerk aanvallen, niet tegenstaande het krachtig verweer van de kinderen van het licht, die de rechten van God over het gevallen en verloste mensdom verdedigen. Voor hem rees Maria, de paradijsvrouw, schoon als de zon en helder als de maan, als een visioen van de paradijsbelofte. Maria, die uit kracht van haar onbevlekte ontvangenis werd aangeduid als de overwinnares van Satan. Haar begroette hij als de triomferende banierdraagster die de nieuwe schare apostelen immer naar de eindzegepraal voert. In deze periode, en in heel zijn verder leven, valt er niet aan te twijfelen dat de geest van frater Maximiliaan grote invloed ondergaan heeft door de opvoeding die hij ontvangen heeft in de Serafijnse orde, die eeuwenlang een felle verdedigster was van het dogma der onbevlekte ontvangenis. Wij mogen echter ook niet verheimelijken dat het was alsof diezelfde Serafijnse orde bij de dogmaverklaring van 8 december 1854 ook de wapens neerlegde voor de troon van paus Pius IX. In werkelijkheid scheen de Franciscaanse traditie voortaan enkel nog geschiedenis te zijn, niettegenstaande de grote vereering en grootsere plechtigheden ter ere van de onbevlekte. Het lag blijkbaar in de plannen van Gods voorzienigheid dat frater Maximiliaan een nieuw elan zou geven aan de Serafijnse orde en tegelijk aan andere mensen en instituten. Later, toen zijn plannen zich gingen verwezenlijken, schreef hij: 7 eeuwen lang hebben wij gevochten voor de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis. Deze strijd werd gewonnen en bekroond met de verschijningen te Lourdes. En nu begint het tweede deel van de geschiedenis. Dit zaad van de waarheid zaaien in de zielen, ervoor zorgen dat het ontkiemt en vruchten van heiligheid voortbrengt, en dat in alle mensen die nu bestaan en die nog zullen bestaan tot het einde der wereld. Het eerste deel van de geschiedenis, namelijk die 7 eeuwen, was maar een voorbereiding en goedkeuring van het plan. Nu is het nodig dat wij overgaan tot de uitvoering, de dogmatische waarheid beleven, de onbevlekte bekendmaken aan alle mensen, haar geven aan al de mensen met alle weldoende gevolgen van dien. Maar laten we terugkeren naar het begin. Frater Maximiliaan begon geleidelijk zijn gedachten en gevoelens mee te delen aan enkelen van zijn medestudenten. En zo ontstond langzaamaan een duidelijk beeld van zijn plan. Er moest een ridderschap der onbevlekte komen. Een godvruchtige vereniging van leden die niet alleen zouden bidden, maar ook vechten. Er werden enkele bijeenkomsten gehouden op het college om het doel en het wezen van deze Militia Immaculatae nog nader te bepalen. Die Militia Immaculatae is dus de Latijnse naam van het ridderschap van de onbevlekte. Het hoofddoel moest in elk geval zijn een dam opwerpen tegen de voortschrijdende goddeloosheid en tegen alle duistere krachten welke de kerk bestreden. Was het geen bedroevend schouwspel te zien dat in Italië toen heviger werd gestreden tegen de kerk dan tegen de vijanden van het oorlogvoerende vaderland? Op een deze vergaderingen zei frater Maximiliaan: "Is het mogelijk dat wij lijdelijk toezien dat onze tegenstanders zoveel moeite en inspanning aan de dag leggen voor het kwade, terwijl wij ons tevreden stellen met enkel maar wat meer te bidden? Wij moeten daden stellen, omdat wij sterkere wapens hebben dan zij. Wij vertrouwen op Maria, de onbevlekte, die al de ketterijen heeft overwonnen." Geleidelijk kreeg nu het plan voor de verwezenlijking van het nieuwe mariale apostolaat vastere vorm. Voor Maximiliaan werd het een obsessie die hem niet meer losliet.
Hij bad en vroeg zijn gezellen, aan wie hij zijn plan had meegedeeld, om zonder ophouden te bidden. Hij gaf hun een eerste schets van zijn plannen. Ziet, om vruchtbaar werk te kunnen verrichten, moeten de leden zich aansluiten in een godvruchtige vereniging, een soort heilige kruistocht, en ten strijde trekken onder de banier en de bescherming der onbevlekte. Pater Pignalberi vertelt dat de naam van de Ridderschap der Onbevlekte op een van deze vergaderingen gekozen werd. Pater Maximiliaan sprak hen toe met al het vuur van zijn ziel. De strofen van het bekende Lourdeslied werden gezongen en dan was het alsof zijn apostelziel in lichterlaaien stond, als hij ons overtuigde dat niet alleen Polen, maar heel Europa, China, Japan en heel de wereld deze beweging nodig had. Wij weten heel goed dat onze lieve vrouw ons eigenlijk niet nodig heeft, maar als zij zich nu wil gewaardigen ons als werktuig te gebruiken om haar glorie te verbreiden, dan moeten wij, juist omdat zij zo'n arme mensenkinderen uitkiest tot verwezenlijking van haar doel, ons geheel aan haar geven en alle geoorloofde middelen gebruiken. Woord en daad, voorbeeld en vooral de pers. Wie zal ooit kunnen zeggen hoeveel deze jonge apostel gebeden heeft om licht en sterkte, om altijd nieuwe en betere vormen te vinden tot heel zijn plan klaar lag?

De aangehaalde getuigenissen van pater Pignalberi en frater Glowinski, twee van de 7 eerste leden van de Militia Immaculatae, laten ons frater Maximiliaan, nog geen priester, reeds zien als een vurige apostel van de ridderschap der onbevlekte ontvangenis te midden van zijn confraters. In een korte samenvatting stellen zij een goed vast programma voor dat gedurende de eerste 10 maanden vervolmaakt wordt. Het is een karaktertrek van heilige zielen dat ze gedwee en vol ijver de inspraken volgen van de genade. Een gedachte, een woord, een wenk kan soms voor hen een hel licht werpen op hun levensweg en hen een klaar beeld geven van wat hun te doen staat. Dan laait hun ijver durvend op en maakt hen bereid tot bijna vermetele daden, omdat zij in deze wenken de stem van God erkennen. Zo gebeurde het in de vroege morgen van 20 januari 1917. Zoals altijd waren de studenten met de professoren in de kapel voor het koorgebed en de meditatie. Pater Rector las iets voor naar aanleiding van het feest van die dag, een overwinning van de onbevlekte. Na een kleine pauze hield hij, welbespraakt als hij was, met warme woorden en diepe gedachten nog een korte toespraak. Het was die dag, 75 jaar geleden, dat de onbevlekte maagd in de kerk van Sint Andreas de la Frate aan een ongelovige Jood verscheen, Alphonse Ratisbon, die toevallig een wonderdadige medaille bij zich droeg. In zijn toespraak had de rector het over de grote invloed van die medaille op de bekering van Ratisbon. Toen, ineens, was alles duidelijk voor frater Maximiliaan. Het plan waarmee hij al maandenlang bezig was, stond klaar voor zijn ogen. Voor zijn geest stond stralend de onbevlekte, zoals hij op 27 november 1830 aan de heilige Catharina Labouret moest zijn verschenen. De ridderschap der onbevlekte kwam tot stand en het wapenschild der leden zou geen andere zijn dan deze wonderdadige medaille. Van dat ogenblik af, getuigt pater Paul, sprak hij over niets anders meer dan over de macht van de onbevlekte om de dwaling te bestrijden en de bekering der afgedwaalden te bewerken. Zijn gezicht straalde van vreugde als hij het had over de macht van de onbevlekte bij de bekering van Ratisbon, en dan voegde hij er glimlachend aan toe: nu moeten wij bidden, omdat de heilige maagd alle ketterijen en vooral de vrijmetselarij neerslaat. Van januari tot de grote vakantie van datzelfde jaar kwam hij dikwijls op dat onderwerp terug. Met de andere studenten brachten wij onze vakantie door op de Vigna Antoniana. Frater Maximiliaan ging echter naar Amelia, waar monsignor Berti bisschop was en die hem tot subdiaken wijde. Toen hij zich weer bij ons voegde, zei hij meerdere malen: een bisschop van ons heeft mij gezegd dat onze lieve vrouw grote dingen zal doen door middel van een medebroeder. Zij zal de religieuze geest in velen van onze orde en van anderen vernieuwen. Ja, zij zal ook de christelijke geest doen ontwaken bij de gelovigen van veel landen. Ik, die hem al lang kende en hem voor een heilige hield, was overtuigd dat hij de man was die het instrument van onze lieve vrouw zou worden en dat de bisschop monseigneur Berti was. Onder de wandelingen die wij alleen maakten in de omgeving van de Vigna, omdat wij alle twee een beetje ziek waren, spraken wij steeds over hetzelfde onderwerp. Tot hier pater Joseph Paul. We moeten eraan toevoegen dat vanaf die tijd de mooie en stemmige kerk van de heilige Andreas della Frate aan de straat Capolecase het meest geliefde heiligdom werd voor frater Maximiliaan, waar hij dikwijls heen ging en waar hij, zoals wij reeds zagen, ook de eerste heilige mis deed na zijn priesterwijding. Een gevolg van die meditatie van 20 januari 1917 was dat het plan van de stichting van de ridderschap der onbevlekte toen eigenlijk ontworpen was en klaar voor de uitvoering.
Wat nu nog volgde was slechts een voorbereiding op de kerkrechtelijke instelling en de goedkeuring van het kerkelijk gezag. Dat wij nu zo rijk zijn aan getuigen van de stichting van dit grootse mariale apostolaat, komt omdat frater Maximiliaan vanaf het begin zijn stoutmoedig plan toevertrouwde aan 6 van zijn vertrouwelingen, gekozen uit de beste van zijn medestudenten, zodat deze 6 zich medestichters zouden kunnen noemen. In werkelijkheid waren zij de eerste ridders der onbevlekte en ook de vurigste voorvechters van de Medici Immaculati. Over dit 6-tal zou heel veel te vertellen zijn, maar we zullen ons beperken tot enkele gegevens. Het waren pater Jozef Pal, een Roemeen. Hij stierf als provinciaal van zijn provincie op 21 juni 1947 aan tyfus, in het plaatselijk ziekenhuis opgelopen toen hij er de talloze zieken hielp verplegen. Pater Quiricus Pinalberi van de Romeinse provincie, nog in leven. Frater Antonius Glowinski, eveneens Roemeen, zeer jong gestorven in Assisi op 18 oktober 1918. Aan een bekeerde Jood en zeer bekend muzikus, Emilio Norsa, vertelde hij van zijn engelbewaarder te weten op welke dag hij zou sterven. De dood kwam op de voorspelde dag. Frater Antonius Manzi, een in Londen geboren Italiaan van de Napolitaanse provincie. Hij stierf op 31 oktober 1918 onder het zingen van een Marialied. Frater Hieronymus Biasi van de Paduaanse provincie, gestorven in geur van heiligheid op 20 juni 1929. Pater Henricus Granata, eveneens van de Napolitaanse provincie, stierf op 24 januari 1964 te Rome. Blij, opgeruimd karakter, deed veel voor de ridderschap van de onbevlekte. Deze 6 knielden samen met frater Maximiliaan Kolbe op de avond van 16 oktober 1917 voor het altaar van de onbevlekte ontvangenis in de kapel van het Internationaal College en wijden zich toe aan Maria. Zo werd officieel de ridderschap der onbevlekte gesticht. Het is misschien goed deze plechtigheid, die doet denken aan de investituur van de middeleeuwse ridders, met de woorden weer te geven van pater Jozef Pal, de enige priester die erbij was. Op de avond van de 16 oktober 1917, vigilie van het feest van de heilige Margaretha Maria Alacoque, riep frater Maximiliaan ons samen op zijn kamer, die naast de kamer van de rector lag. Van een klein stukje papier las hij ons het door hemzelf opgestelde programma voor van de ridderschap. Hij vroeg daarna onze instemming. Nadat wij alles hadden goedgekeurd, vroeg hij ons te ondertekenen. Omdat ik de oudste was en reeds priester, tekende ik het eerst. Ik meen dat frater Maximiliaan het laatste tekende. Ik weet niet of dat stukje papier in het archief van de hoofdzetel van de ridderschap van de onbevlekte nog te vinden is. Het zou interessant zijn, want dan ziet men dat hij zich niet bekommerde om uiterlijke dingen. Hij gebruikte een 1/8 gedeelte van een folio vel papier om zo'n geweldig apostolaatswerk op te richten. Van zijn kamer zijn wij toen naar de kapel gegaan en zonder dat anderen het wisten, heb ik de medailles gezegend en ze de eerste ridders opgelegd, ook mijzelf en frater Maximiliaan. Daarna zijn we stilletjes naar onze cellen teruggekeerd. Dit gebeurde allemaal in het diepste geheim. De enige die het ook wist was pater rector, maar die was er niet bij tegenwoordig. De fundamenten van de ridderschap van de onbevlekte waren gelegd. Na de avond van de 16 oktober viel een grote stilte over de ridderschap. Frater Maximiliaan, waarvan wij nog zullen zien dat hij verteerd werd door het verlangen geen tijd te verliezen en zonder pauze te werken voor de glorie van de onbevlekte,
moest geduldig elke aandrang om voorgoed te beginnen onderdrukken, in afwachting van de goedkeuring van de oversten. Men krijgt de indruk dat deze de stichting alleen maar zagen als een goed voornemen om de heilige maagd vuriger te vereren, dat enkel tot uiting zou komen in het interne leven van het college, zonder te denken aan het geweldige apostolaat onder alle mensen, zoals Maximiliaan bedoelde. Zinspelend op die periode zal pater Maximiliaan later dan ook schrijven: die bijeenkomst van 16 oktober was de eerste en de laatste van die tijd. Er volgde een heel jaar vol met moeilijkheden, waardoor men zelfs niet durfde te spreken over deze zaak, niet eens met degenen die op de hoogte waren van de stichting. Buiten de moeilijkheden die voortkwamen uit de toen heersende Spaanse griep en andere, welke veroorzaakt werden door de oorlog, waardoor veel studenten onder de wapenen geroepen werden, waaronder ook pater Pignalberi, doen de woorden van pater Maximiliaan dat men zelfs niet durfde te spreken, denken, zo niet aan een verbod van de oversten, dan toch tenminste aan beslissingen waardoor de zaak op de lange baan geschoven werd. Maar in oktober 1918, na de dood van frater Glowinski en frater Mansi, twee van de eerste zeven ridders, kwam er schot in de zaak. Pater Maximiliaan schrijft: ik geloof dat deze twee confraters hard gewerkt hebben in de hemel voor de ridderschap van de onbevlekte. Want na hun dood verdwenen alle moeilijkheden. Zijn heiligheid, de paus, zond door middel van monseigneur Jacquet, titulair aartsbisschop van Salamina en professor in de kerkelijke geschiedenis aan de theologische faculteit van het Serafijns College, zijn zegen en aanmoediging, en eindelijk begon het aantal leden te groeien. Het is duidelijk dat de aartsbisschop, akkoord met de rector, pater Inudi, door zijn heiligheid de paus Benedictus XV persoonlijk in te lichten, hem de zegen over de stichting te vragen, de bedoeling had elk getalm te doorbreken en de ridderschap de mogelijkheid te geven uit de stilte van de collegemuren naar buiten te treden. Men kon weliswaar nog niet spreken van een officiële goedkeuring, maar dit troostende gebaar van de paus en van degenen die erachter stonden had toch tot gevolg dat vele studenten van het college zich aansloten. Er zouden nog 3 jaren voorbij gaan voordat de ridderschap de definitieve kerkelijke goedkeuring ontving. Deze werd verkregen op 2 januari 1922 door een decreet van kardinaal Basilius Pompili, vicaris-generaal van zijn heiligheid in Rome. Aldus werd de ridderschap kerkrechtelijk een pia unio, of godvruchtige vereniging. Zij kon daardoor naar buiten treden en iedere gelovige die maar wilde als lid inschrijven. Pater Maximiliaan, die intussen weer in Polen was, zond hele lijsten naar het bestuur van de ridderschap in Rome. Later verhief paus Pius XI op 23 april 1927 de zetel van het internationaal college tot pia unio primaria, tot hoofdzetel. Dat wilde zeggen dat men ook elders een afdeling kon oprichten die met de hoofdzetel verbonden werd. En zo

kon de ridderschap haar zilveren bestaansfeest vieren. Vele kardinalen en bisschoppen zonden hun gelukwensen. Ook paus Pius XII zond met zijn felicitatiebrief de apostolische zegen.

Zoals wij weten uit het verslag van pater Jozef Pal, schreef frater Maximiliaan het eerste statuut op een klein stukje papier. Hij gebruikte daarvoor een achtste gedeelte van een foliovel om zo'n geweldig apostolaatswerk op te richten. Maar het stukje papier werd niet in het archief van de ridderschap teruggevonden.

0: toen pater Ricciardi als postulator van de orde voor de zaligverklaring van pater Maximiliaan eens bij pater Pignalberi op bezoek was, kwam het gesprek op het feit dat men nergens in het archief van de ridderschap het oorspronkelijk statuut kon vinden. Glunderend kwam pater Pignalberi toen met het gezochte document voor de dag. Wat een verrassing! Hij had dit samen met een briefkaart bewaard als een soort van reliquie van de hem zo dierbare medebroeder. We geven hier een letterlijke vertaling van dit eerste statuut, zoals frater Maximiliaan het geschreven heeft. Het tegenwoordige statuut bestaat uit 5 hoofdstukken met in het geheel 24 artikelen, maar is fundamenteel hetzelfde als het eerste dat nu volgt. Ridderschap der Onbevlekte. Zij zal uw kop verpletteren, staat er in het boek Genesis. Gij hebt alleen alle ketterijen in de hele wereld overwonnen, afkomstig uit het officie van onze lieve vrouw. 1. Doel. Het nastreven van de bekering der zondaars, ketters, scheurmakers, joden enzovoort en vooral van de vrijmetselaars. En de heiliging van allen onder de bescherming en door middel van de heilige onbevlekte maagd Maria. 2. Voorwaarden. Totale gave van zichzelf aan de heilige onbevlekte maagd Maria als werktuig in haar onbevlekte handen. Ten tweede, het dragen van de wonderdadige medaille. 3. Middelen. Ten eerste, zo mogelijk dagelijks het schietgebed bidden tot de onbevlekte. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen en voor allen die niet tot u komen en in het bijzonder voor de vrijmetselaars. Ten tweede, elk wettig middel volgens de mogelijkheid van staat, omstandigheden en gelegenheden, dit wordt aanbevolen en overgelaten aan de ijver en de voorzichtigheid van ieder lid afzonderlijk, en vooral het dragen van de wonderdadige medaille. Dit is alles. Eenvoudiger kon het niet. Dit is de hele grondwet van de ridderschap der onbevlekten, doordacht en zakelijk. Hoogstwaarschijnlijk heeft frater Maximiliaan in 1917 niet kunnen dromen van de overweldigende vlucht van zijn ridderschap. Later heeft hij er veel van gezien, maar ook ervaren dat bij de liefde het lijden hoort. Wij zagen reeds dat pater Pignalberi ook een briefkaart van zijn vriend zorgvuldig bewaarde. Deze werd geschreven op 27 november 1918. Op die briefkaart herhaalt hij het statuut van de ridderschap zoals wij dit boven vertaalden. Maar dan volgt deze categorische bevestiging. Onze onbevlekte koningin heeft zich gewaardigd na een jaar afwachten en twijfels en onzekerheden van onze kant het reglement van haar ridders vast te stellen. Om te voorkomen dat zijn vriend begrijpelijkerwijze onthutst raakte bij het lezen van deze boude uitspraak, voegde hij er onmiddellijk aan toe: u zult mij misschien vragen, of niet, waar ik van weet dat juist onze liefste koningin dit zo wil. Waar ik het van weet? Door het veiligste middel waarmee men de wil van God kan kennen en bij gevolg de wil van onze koningin en tederste moeder. Door de gehoorzaamheid in foro interno. En dit is genoeg. Niet alleen dit, maar ik weet uit diezelfde bron ook dat onze ridderschap zich moet verbreiden. We moeten eerlijk bekennen dat bij het lezen van deze briefkaart de woorden van pater Maximiliaan ons ook zeer verbaasd hebben. Want wat bedoelt hij met dat beroep op de gehoorzaamheid in foro interno? Het gaat dan immers over de gehoorzaamheid aan de biechtvader of geestelijke leidsman in de biecht. Hij bedoelt niet het verlof van de oversten, dat reeds uitdrukkelijk door de rector, pater Injudi, gegeven was bij de stichting zelf in 1917. Hier had pater Pignalberi weet van. Ook kan hij niet de definitieve goedkeuring door het kerkelijk gezag bedoeld hebben, Deze werd immers pas in 1922 verleend, zoals we al gezien hebben. Men moet dan wel denken dat te midden van de onzekerheden en twijfels Pater Maximiliaan raad en hulp gevraagd heeft, zoals iedere rechtgeaarde ziel om hulp zal vragen, aan een biechtvader om zodoende Gods wil te leren kennen. Dit lijkt wel de meest voor de hand liggende verklaring die wij aan zijn woorden in foro interno kunnen geven. En toch, krachtens wat en met welk argument, kon de biechtvader, die op de hoogte was van de remmende houding der oversten, overigens begrijpelijk, categorisch bevestigen dat de ridderschap en haar reglement geheel in overeenstemming was met de wil van God, en dus ook van de onbevlekte. Tenzij andere en meer nauwkeurige gegevens aanwezig waren die de biechtvader in de biechtstoel vernomen had, lijkt ons dat hij nooit een oordeel dat zo bevorderlijk was voor de ontwikkeling van de ridderschap had kunnen geven op het moment dat zij zo omstreden werd. Daarom geloven wij niet te ver van de waarheid te zijn als wij aannemen dat Pater Maximiliaan gedurende het jaar van beproeving, dus vanaf 16 oktober 1917 tot 27 november 1918, en al eerder begenadigd met het visioen van de twee kransen, in datzelfde jaar een nieuw buitengewoon teken ontvangen heeft. De nieuwe tussenkomst van de onbevlekte, misschien in de vorm van een aanmoediging en aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg, heeft hij dan voorzichtig aan de biechtvader bekendgemaakt en werd door deze bekrachtigd. Volgen wij deze veronderstelling, dan wordt ook het onderscheid duidelijk dat Pater Maximiliaan suggereert tussen het forum internum en het ontvangen verlof in foro externo. Ook de bevestiging dat de ridderschap zich moet verbreiden, zoals hij schrijft aan zijn vriend, wordt dan begrijpelijker. Er zijn drie redenen waarop onze veronderstelling zou kunnen steunen. De eerste is een brief van september aan zijn moeder. De dag van september is niet aangegeven. Deze brief is dus 2 maanden eerder geschreven dan de bovenvermelde briefkaart. In de brief aan zijn moeder vertelt hij over zijn priesterwijding die op 28 april van datzelfde jaar plaatsvond. Als hij klaar is met de beschrijving van dit gebeuren, schrijft hij dat hij zijn priesterwijding als een gave van Maria erkent en voegt daaraan toe: hoe vaak in het leven heb ik, vooral in de moeilijkste momenten, de bijzondere hulp ervaren van de onbevlekte. Wij geloven niet dat de priesterwijding een moeilijk moment is voor een priesterkandidaat, maar eerder een gelukkig eindpunt van voorbereiding en studie. Maar wat zijn dan die moeilijkste momenten waarover hij aan zijn moeder schrijft? Zouden het niet juist de moeilijkheden zijn die hij omwille van de ridderschap moest doormaken? En in dat geval is de bijzondere hulp van de onbevlekte te plaatsen. De tweede reden is het feit dat Pater Maximiliaan die briefkaart schrijft aan Pater Pignalberi als de intiemste vriend en medestichter van de ridderschap, waaraan hij dingen vertelde die hij aan niemand anders kwijt wilde en die hij iedere keer dat hij in Italië kwam weer opzocht. De derde reden is het slot van zijn redenering: en dit is genoeg. Het is overduidelijk dat er voor een apostolaatswerk in de schoot van onze moeder, de Heilige Kerk, met andere woorden, als het gaat om een nieuwe instelling in die kerk, de goedkeuring van een biechtvader niet voldoende is. Vandaar dat deze zinsnede een andere betekenis moet hebben. Later zullen wij deze woorden nog eens tegenkomen, wanneer hij kort voor zijn dood aan zijn beste Poolse vrienden, de ridders, die het apostolaat van de ridderschap moesten voortzetten, enkele bijzondere dingen zegt. Dan zal dit is genoeg betekenen: wees nu niet onbescheiden, vraagt mij niet meer te zeggen, ik heb al te veel gezegd. Overigens weten wij dat andere stichters dezelfde woorden gebruikten als ze het hadden over het eenmaal begonnen werk. Het werk moet zich verbreiden, Sint Franciscus tegenover zijn orde. De heilige Jozef Cottolengo, tegenover zijn klein huis van de voorzienigheid. De heilige Don Bosco ten aanzien van de uitbreiding van de Salesiaanse sociëteit. Misschien kunnen vandaag alleen reeds de 3 miljoen leden van de ridderschap, verspreid over de hele wereld en vol zorg bezig met verschillende soorten van apostolaatswerk, in naam en ter ere van de hemelse koningin de ware betekenis van deze woorden geven. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien dus wat meer hoe dat die stichting van de Ridderschap der Onbevlekte tot stand is gekomen. En de volgende keer gaan we verder in het levensverhaal van pater Maximiliaan Kolbe en leren we meer over deze stichting en het verdere verloop ervan. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is. dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen, aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots. Zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk, waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen, is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat een 12-tal onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte, een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd, van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden, en van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn, wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden, maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die,
als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de handelingen van de apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht

ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden. Of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil. En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man, die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen, die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit

zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heendringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt, tot elke mens. Daarom leerde Sint-Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. "Ik ben de timmerman van het klooster," antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. "Wat scheelt eraan?" begon de man. "Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is," antwoordde de zuster met grote nederigheid. "Vertrouw op God," zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond, terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. "De timmerman van het klooster is net even langs geweest," antwoordde de zieke zuster. "De timmerman?" vroeg de verpleegster verbaasd. "Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis." "Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen." Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op 1 van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de 2 stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. "Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten." Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God
omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaresse van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het instituut van het mens geworden woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriteiten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag. van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

Beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus, de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degene die lijden, degene die bidden, degene die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid, mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van

Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Maar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan, om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij. Bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht. En waak, ik nader ten gericht. O, dat de lichte stralen gloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slaap belet. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht, alleluia. Verheerlijk mijn ziel de Heer, wat zijt gij groot, Heer, mijn God. Met glorie en luister zijt gij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. De hemel hebt gij als een tentdoek gespannen. En boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen. Gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt. De bliksemflitsen uw dienaars. Je hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Je hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg. Verjaagd door uw grommen.

de stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrenkt worden ook de bomen van God, de Libanon-ceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben hun hol in de rots. Gij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt gij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, de goddelozen niet blijven bestaan. Verheerlijk mijn ziel de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. Alleluia. Gelukkig uw ogen omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Uit de profetie van Obadja. Het visioen van Obadja. Zo spreekt God de Heer tegen Edom. Wij hebben een boodschap van de Heer gehoord, een bode is onder de volkeren rondgezonden. Vooruit, laat ons tegen Edom ten strijde trekken. Luister, ik maak u klein onder de volkeren, diep veracht zult gij zijn. De trots van uw hart heeft u misleid, u die in de rotskloven woont. Hij vestigt zijn woonplaats in de hoogte en zegt in zijn hart, wie haalt mij omlaag naar de aarde? Al vliegt gij zo hoog als de arend, en al bouwt gij tussen de sterren uw nest, ik haal u nog naar omlaag, zo luidt de Godspraak van de Heer. Als de dieven bij u binnendringen, of rovers bij nacht, wat zult gij dan te gronde gericht worden? Zij nemen immers alles mee wat hun te pas komt. En als de druivenplukkers bij u binnendringen, laten die meer dan de napluk over? Wat zal Esau doorzocht worden? Wat zal men speuren naar zijn verborgen schatten? Tot aan de grens wordt gij voortgedreven, bedrogen door al uw bondgenoten, degenen met wie gij in vrede leefde en met wie gij uw brood deelde. Zij overweldigen u en zij leggen u strikken. Er is geen verstand meer in Edom. O die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, doe ik de wijzen uit Edom verdwijnen, het verstand uit Esaus bergland. Uw helden, Teman, zullen de moed verliezen, zodat uit Esaus bergland de mensen worden uitgeroeid. Vanwege de moord, vanwege het geweld uw broeder Jacob aangedaan, zult gij met schande overladen worden, zult gij eens en voorgoed worden uitgeroeid. Op die dag dat gij u afzijdig hield, toen vreemdelingen het leger van Jeruzalem gevankelijk wegvoerden, toen buitenlanders zijn poorten binnendrongen, om over Jeruzalem het lot te werpen, hebt gij u gedragen als een van hen. Nee, gij moet de dag van uw broeder, de dag van zijn tegenspoed, niet met leedvermaak bezien. Nee, gij moet u niet vrolijk maken over de zonen van Juda op de dag van hun ondergang. Gij moet geen grote mond opzetten op de dag van hun nood. Nee, gij moet de poort van mijn volk niet binnengaan op de dag van zijn ongeluk. Gij moet zijn rampspoed niet met leedvermaak bezien. Gij zeker niet, op de dag van zijn ongeluk, gij moet u niet werpen op zijn rijkdommen. Gij vrouwen, op de dag van zijn ongeluk. Nee, gij moet niet gaan staan bij de bressen om de vluchtelingen van mijn volk af te slachten, en hen die ontsnappen, moet gij niet uitleveren op de dag van zijn nood. Want weet wel, de dag van de Heer is nabij. Die komt over alle volken. Wat gij anderen doet, wordt u gedaan. Uw daden komen neer op uw eigen hoofd. Zoals gij, mijn volk, op mijn heilige berg eens mijn toren hebt gedronken, zo zullen alle volken er altijd van drinken. Drinken en wartaal uitslaan, en worden als hadden zij nimmer bestaan. Maar op de berg Sion is er dan redding. Hij zal de heilige grond zijn, en het huis Jacob krijgt zijn eigendom terug. Dan is het huis Jacob een vuur, het huis Jozef een vlam en het huis Esau het stoppelveld. Jacob en Jozef steken er de brand in en verteren het, zodat niemand van Esau ontsnapt, want de Heer heeft gesproken. Zij zullen de Negeb bezetten,
het bergland van Esau en de Sifela, het gebied van de Filistijnen. Zij zullen het gebied van Efraïm bezetten en het gebied van Samaria, en Benjamin zal Gilead bezetten. Israëls ballingen, een legermacht geworden, zullen Kanaans grond bezetten tot Sarefat toe. De ballingen van Jeruzalem, die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negeb bezetten. Op de berg Sion komen dan de redders om recht te spreken over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren.

De trots van uw hart heeft u misleid. Al vliegt gij zo hoog als de arend, ik haal u naar beneden. Niemand zal ontsnappen, niemand zal vluchten en ontkomen. Al vliegt gij zo hoog als de arend, ik haal u naar beneden. Uit een brief van Hadewijk, gestorven in het jaar 1260. Gedenk wat de profeet Obadja zegt. Het huis van Jacob zal een vuur zijn. Het huis van Jozef zal een vlam zijn. Het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn. Jacob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jacob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jacob gewond en sedertien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij kreupel was geslagen, werd hem de zegen ook gegeven. Zo moet het hem vergaan die als Jacob worden zal en die Gods zegen zal ontvangen. Wie strijden wil met God, moet zich inspannen om zo te overwinnen dat hij overwonnen wordt. Gij moet uzelf zo al geheel om hem verloochenen dat gij geheel en al in lichterlaaie staat bij alles wat gij zijt en doet, zozeer dat niets voor u bestaat dan God alleen, lief nog leed, zwaar nog licht. Als gij voortdurend in die toestand blijft, dan is het huis van Jacob vuur. Het huis van Jozef zal een vlam zijn. Zoals Jozef een verlosser was, een rechter voor zijn volk en broeders, zo moeten ook gij en zij die als Jozef werden steeds leiding geven en bescherming bieden aan de anderen die dit nog niet voldoende zijn en die gebukt gaan onder onvolwassenheid in minne. Men zal ze met de grote vurigheid van een unieke minnebrand ontsteken en ze verlichten met de vlammen van een innige naastenliefde. De overige medemensen zijn de Esaus. Hun woningen zijn de stoppels die zeer vlug in vuur en vlam gaan. Aldus zullen de gewone lieden door u tot liefde worden aangestoken, als gij u zo gedraagt. Ook dit behoort tot uw leidend ambt, dat gij de dorre stoppels zult ontsteken met goede voorbeelden en een fraaie levenswijze, met gebed, met raadgevingen en zelfs ook met vermaningen. En gij moet uw broeders voorgaan in oprechte liefde en hen helpen zo te minnen dat hun liefde uitgaat naar God, naar een rechtvaardig handelen voor hem en naar de ware deugd. Gedenk steeds wat de schrift zegt. Laat ons bezonnen, rechtvaardig en vroom leven in deze tijd. Dit hoort bij uw bediening.

sterk als de dood is de liefde. Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de Heer. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen. En laten wij dan allen dierbare luisteraars God loven en prijzen, en bidden we samen het Te Deum Laudamus.

en laat ons bidden. Heer, wees uw dienaren nabij en blijf uw goedheid tonen aan hen die tot u bidden. Verhef uw schepping en bevestig in genade allen die in u hun schepper eren en roemen op uw voorzienigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Theo bracht Carilinee naar het huis van Vitruvia en Galerius, voordat hij op weg ging naar het paleis. De beambte daar had hem gevraagd aanwezig te zijn wanneer later die ochtend de volledige zending bij het pakhuis werd afgeleverd. Theo beloofde rond lunchtijd terug te zijn om haar op te halen in een ander overdekt rijtuig. Carilinee werd binnengelaten in Galerius Tablinum, waar haar gastheer en gastvrouw met een stapeltje rollen voor zich aan de enorme marmeren tafel zaten. Vitruvia had vandaag niet de moeite genomen om haar blonde pruik op te zetten. Haar eigen donkerbruine met zilver doorschoten haar was in een bezadigd kapsel bovenop haar hoofd vastgezet. Maar een paar lokken waren eraan ontsnapt en hingen voor haar gezicht. Ze stond op om Carilinee welkom te heten en duwde met een ongeduldig gebaar wat pieken uit haar ogen. Galerius wierp één blik op zijn echtgenote en excuseerde zich, waarna hij de vrouwen alleen liet. Dankbaar voor dit moment met Vitruvio alleen, keek Carilinee naar de gevonden schat aan brieven die Vitruvia 25 jaar lang had bewaard. Aan elke brief bungelde een leren labeltje met daarop de datum waarop Vitruvio de brief had ontvangen. Ik had ze opgeborgen tussen de boeken die ik van mijn grootvader heb geërfd, legde Vitruvia uit. Daarom kon ik ze niet vinden. Mijn grootvader heeft genoeg boeken nagelaten om de straten van Rome mee te plaveien. Oh, wat heb je veel brieven, zei Carilinee verrast. Ze bezat maar 4 van Vitruvius' boodschappen aan haar moeder. Haar grootvader had vast een deel van de brieven gevonden die haar moeder minder doeltreffend had verborgen en die had hij dan ongetwijfeld vernietigd. Ik heb al Gemina's brieven die ze door de jaren heen heeft gestuurd bewaard. Vitruvia zocht in de berg op de tafel. Het spijt me, Carilinee, maar ik ben nog geen brief tegengekomen waarin de naam van je vader wordt genoemd. Maar ik moet bekennen dat ik telkens als ik er een open, begin te lezen en hem niet kan wegleggen. Ik doe er veel te lang over. Carilinee glimlachte. Ik weet in elk geval zeker dat ik de naam ken die genoemd zal worden. Neem alle tijd die je nodig hebt. Vitruvia haalde een korte rol tevoorschijn en hield hem enthousiast omhoog. Dit is de villa die ze voor me ontworpen heeft in het jaar dat we elkaar ontmoeten. Carilinee en Vitruvia bogen zich over de tekening. Die leek op jongere leeftijd gemaakt, want hij was minder verfijnd dan die van de domus, maar droeg niettemin al de kenmerken van een opmerkelijk talent. Ze was pas 19 toen ze dit tekende, legde Vitruvia uit. Ik had haar de eerste 2 boeken van mijn grootvaders collectie toegezonden en als dank ontwierp ze deze villa voor me. Carilinee glimlachte verlegen. Ik bezit 7 boeken van je grootvader. Ik heb ze door de jaren heen bestudeerd. Vitruvia richtte zich zo abrupt op dat een aantal rollen op de grond viel. Heb je architectuur bestudeerd? Carilinee knikte. Heb je ontwerpen? Een paar. Ze reikte naar de stoffen tas die ze had meegebracht. Ik vergat je dit te geven toen we kwamen eten. Een klein geschenk. Ze overhandigde de rol aan Vitruvia. Vitruvia trok de rol uit zijn stoffen koker en legde hem voor zich. Haar ogen werden groot. Ze spreidde het stuk papyrus uit over de tafel en zette op de ene kant een zwaar zegel om het vast te zetten en een marmeren buste van Claudius op de andere kant. Lange tijd bestudeerde ze het ontwerp en onderzocht Carilinee's keuze van materialen en berekeningen van belasting. Bij Jupiter, mompelde ze, bij

Jupiter! Ze keek met een ruk op en keek Karinine met open mond aan. Mijn grootvader had niets beters kunnen ontwerpen. Karinine lachte en ze wuifde het compliment weg. Karinine, ik overdrijf niet. Dit is veelbelovend. Meer dan dat, het toont genialiteit, kind. Vitruvia schudde haar hoofd. Heb je nog meer? Niet bij me. Ik wil alles zien, elke tekening, iedere lijn, alle bouwkundige ontwerpen. Karinine glunderde. Je krijgt ze. Je moeder zou trots op je zijn geweest. Trots dat je gewerkt hebt aan je talent, je erin geoefend hebt. Als ik het geld had om een perceel in landelijk gebied te kopen, dan liet ik vandaag nog die villa bouwen. Ze typte nadrukkelijk op het vel papyrus. Nu ik dat niet heb, zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om iemand te vinden die het wel kan. Ze grinnikte. We vertellen ze je niet dat je een vrouw bent. Toch niet meteen. Nadat het fundament is gelegd misschien. Karinine trok sceptisch een wenkbrauw op. Niemand zal plannen willen hebben zonder te weten wie de architect is. Ze zullen verwachten dat ik persoonlijk toezicht hou op het project. En ik kan mijn geslacht niet verbergen, Vitruvia. Dat gaat waar ik ga. Haar gastvrouw lachte. Je moeder en ik hadden hetzelfde probleem. Ben je wel eens aangenomen om een van je eigen ontwerpen te bouwen? Vitruvia knikte. Een paar. Maar niet zoveel als ik graag had gewild. Mijn naam hielp om deuren te openen. Ik ben de enige telg uit Vitruvius geslacht die zich nog met architectuur bezighoudt. Mijn leeftijd helpt ook. En Galerius natuurlijk. Die is een grote steun. Mensen denken dat een getrouwde vrouw op de een of andere manier bekwamer is. Alsof Galerius toezicht op me houdt en ervoor zorgt dat ik geen technische fouten maak. De arme schat kan nauwelijks een platte grond lezen, laat staan een huis ontwerpen. Ze haalde haar schouders op. Maar het doet er weinig toe. Het is genoeg dat hij aan mijn zijde is. Karinine zuchtte. Ik ben een vrouw, ik ben jong, ik ben ongetrouwd en ik draag de naam Vitruvius niet. Het klinkt niet erg veelbelovend. Je mag het niet opgeven voordat je begonnen bent. Vitruvia veegde een lok uit haar ogen. Bovendien, je mag dan geen Vitruvius zijn, maar je hebt er eentje achter je staan. Ze deed een stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef hangen achter een van de rollen die eerder op de grond waren beland. Ze bukte om hem op te rapen en slaakte een gesmoord gilletje toen ze hem weer op tafel legde. Ik geloof dat dit hem is. Ze wees naar een inktvlek op de rol. Ik herinner me die vlek. Je moeder had dit in haast geschreven en die vlek gemaakt. Zo niets voor haar. Ze was onberispelijk. Daarom viel mijn oog erop. Ze rolde het stuk papyrus uit. Laat eens zien. Op zangerige toon las ze hardop terwijl haar ogen over de brief gleden. Mijn hart stroomt over van geluk. Als ik bij hem ben, voel het alsof ik eindelijk ben thuisgekomen. We horen bij elkaar, Vitruvia. Hij is geestig, intelligent, knap. Vitruvia zweeg even en ging een paar zinnen verder. Ongewoon vriendelijk, bemoedigend. Ah, daar hebben we het. Karinine boog zich met fonkelende ogen naar haar toe. Zijn naam is Natemahar. Karinine schoot naar achteren alsof ze een klap had gekregen. Wat? Haar stem klonk hoog, scherp, onherkenbaar in haar eigen oren.
Wat zei je? Vitruvia keek op en bevroor toen ze Carilinees gezicht zag. Is er iets? Carilinee probeerde haar droge lippen te likken. Dat kan ik niet goed gehoord hebben. Hoe zei je dat zijn naam was? Vitruvia keek weer naar Gemina's brief en begon te lezen. Zijn naam is Nathemahar. De koningin bereidt hem voor om schatbewaarder te worden. En hij is de man die ik altijd zal liefhebben. Nathemahar! Carilinee kwam met bibberende benen overeind. Nathemahar! Maar dat is onmogelijk. Nathemahar is een eunuch. Hij kan niet trouwen of kinderen krijgen. Vitruvia trok haar wenkbrauwen op. Is hij geboren als eunuch? Nou, nee. Hoe oud was hij toen hij eunuch werd? Jong. Hij was jong. Hoe jong? 12? 21? Tja, ik heb het hem nooit gevraagd. Ze was er altijd van uitgegaan dat hij een jongen was geweest toen het gebeurde, zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk was. Maar nu besefte ze dat hij dat nooit had gezegd. Het was niet bepaald een onderwerp van gesprek tussen hen. Nathemahar had er een keer in bedekte termen op gezinspeeld toen hij het over zijn slechte gezondheid had. Het was een gevoelig onderwerp, wist ze, en ze paste op om er nooit over te beginnen. Ze bracht haar hand naar haar mond. Als Nathemahar later dan ze had aangenomen een eunuch was geworden, kon hij haar vader zijn. Ze voelde zich als door de bliksem getroffen tot in het diepst van haar wezen geschokt. Haar geest wentelde met onbegrijpelijke snelheid door een tiental emoties die amper tot haar doordrongen. Verwarring, smart, boosheid stroomde door haar heen in een steeds heviger wordende wervelwind die haar naar adem deed snakken. 17 jaar lang had hij tegen haar gelogen. Zichzelf een vriend genoemd. Haar in de waan gelaten dat haar vader dood was. Hij had haar zelfs beloofd te helpen om hem te vinden. Hem te vinden, wat een farse! Plotseling herinnerde ze zich Nathemahars gezicht toen ze hem voor het eerst de tekeningen van haar moeder had laten zien. Herinnerde zich dat hij met zoveel tederheid over de tekening had gestreken. Carilinee had gedacht dat hij ontroerd was, omdat ze zo op haar eigen stijl leken. Nu wist ze beter. Hij herinnerde zich zijn vrouw. De vrouw die hij in al die jaren niet één keer had gesproken. Hij was een bedrieger, een leugenaar, een verrader. Zijn verraad ging verder dan het bedrog van haar grootvader. Grootvader had tenminste niet gedaan alsof hij van haar hield. Carilinee, wie is Nathemahar? Vroeg Vitruvia. Een slang, siste Carilinee, een leugenachtige, misleidende, valse huichelaar. Ik begrijp dat je hem niet zo graag mag. Nee, ik hou van hem en ik ga hem vermoorden. Theo strekte zijn benen zo ver als het krappe rijtuig toeliet. Je moet hem uitleg laten geven, Carilinee. Uit alles wat je me over hem verteld hebt, heb ik begrepen dat Nathemahar altijd voor je gezorgd heeft. Carilinee keerde zich naar hem toe. Het was duidelijk allemaal een leugen. Misschien, zei Theo kalm. Of misschien houdt hij echt van je. Hij schoof dichter naar haar toe, tot ze zich vastgepind voelde door zijn blik.
De man die ik zag, grauw van bezorgdheid, uitgeput door zijn poging om je te vinden en te beschermen, deed niet alsof hij van je houdt. Natemahar had er misschien een reden voor om te denken dat je beter af was als je niet wist wie je vader was. Karine sloeg haar armen over elkaar. Haar rug voelde zo stijf dat het pijn deed. Probeer hem maar niet te verdedigen, Theo. Waarom zou ik hem verdedigen? Ik ken hem niet eens. Ik probeer jou te beschermen. Daar is het een beetje laat voor, snauwde ze. Ik ontken niet dat je gekwetst bent. Maar je zou het nog erger kunnen maken als je die man uit woede simpelweg uit je leven schopt. Je moet hem de gelegenheid geven om het uit te leggen. Natemahar moet hebben geloofd dat hij een goede reden had om tegen je te liegen. Karinine zat heel stil. Ze voelde zich een vulkaan die op het punt stond uit te barsten. Een deel van haar wilde niets liever dan op hoge poten naar het vertrek lopen waar Natemahar lag te slapen en hem bittere beschuldigingen naar zijn hoofd te slingeren. Of meubels, wat het eerst voor het grijpen lag. Een ander deel van haar wilde zijn slaap niet verstoren. Hij had er zo broos uitgezien. Ze vond het vreselijk om hem van streek te maken. Karinine uitte een bittere lach. Hoe kon ze zich daar nog druk over maken? Kennelijk kon de 17 jaar van genegenheid niet simpelweg in een uur worden weggevaagd. Zelfs nu, terwijl ze wist wat hij had gedaan, voelde ze de behoefte om die leugenige nachtige slang die haar verwekt had te beschermen. Toen ze bij het huis aankwamen, sprong Karinine uit het rijtuig en liep naar binnen met de bedoeling naar boven te gaan op zoek naar Natemahar. Op de blindenplaats bleef ze abrupt stilstaan. Het voorwerp van haar interne kwelling zat op de bank en klemde het briefje tegen zich aan dat ze voor hem geschreven had, voordat ze naar Vitruvius' huis was vertrokken. Ze had de korte boodschap met een opgewekt gemoed geschreven en hem ervan verzekerd dat ze gauw zou terugkomen met de naam van haar vader. Natemahar schoot overeind en keek haar aan. De donkere ogen hadden iets gekwelds in zich. Ze waren bloed doorlopen. Ik wilde het je vertellen voordat je wegging. Karinine verhardde haar hart tegen de smeekbeden in zijn stem. Heb je het altijd geweten? Snauwde ze. Sinds mijn geboorte? Nee, Karinine. Ik heb nooit brieven van Gemina mogen ontvangen nadat we gedwongen werden gescheiden. Niemand had me over je bestaan verteld. Pas op de dag dat ik je ontmoette bij Philippus thuis, toen je 7 was, begreep ik wie je was. Karinine dacht terug aan die eerste ontmoeting. Ze haalde elke zin terug, elke nuance van Atemahars reactie. Ze dacht aan zijn geschoktheid toen hij de naam van haar moeder hoorde. De onvaste stap die hij zette toen hij ontdekte wie haar grootvader was. Ze had nooit iets gezocht achter de verbazing op zijn gezicht die dag. Ze had aangenomen dat hij gewoon verrast was om een familielid van Quintus Blandinus bij Philippus thuis aan te treffen. Nu wist ze beter. Laten we eerst eens een rekensommetje maken. We laten de emotie weg en laten alleen de vredescijfers spreken. Je ontdekte dat ik je dochter was toen ik 7 was. En nu ben ik 24.
Ze deed alsof ze op haar vingers telde. 17 jaar. Je had 17 jaar de tijd. 6.205 dagen, schrikkeljaren niet meegeteld, waarin je me de waarheid had kunnen vertellen. Een briefje had kunnen schrijven. Karoline, ik ben je vader. In enkele ogenblikken had je de situatie van jaren recht kunnen zetten. Haar keel deed pijn toen ze een opkomende jammerklacht onderdrukte. Kon je jezelf er niet toe aanzetten om het te erkennen? Is dat het? Me te erkennen tegenover anderen? Haar stem beefde. Schaamde je zo voor me dat je me niet eens kon vertellen dat ik je dochter was? Natemahar zette een wankelende stap naar haar toe. Nee, Karoline. Je begrijpt het verkeerd. Hij schudde verdwaasd zijn hoofd alsof hij geen woorden kon bedenken. Karoline, 25 jaar lang heb ik als schatbewaarder gediend. Ik heb de leiding gehad over goud en zilver, juwelen en munten en ivoor, over de beroemde topaasmijnen van Kush, smederijen vol ijzer en rivieren van weefsel. 25 jaar was het mijn taak om toezicht te houden op de kostbaarste schatten van Kush. Zijn blik verzachtte en zijn ogen vulden zich met tranen. Maar pas toen ik jou zag op de binnenplaats van Philippus, besefte ik wat een schat werkelijk is. Het schattigste kleine meisje dat ik ooit had gezien. En als door een wonder was je van mij. Mijn eigen edelsteen. Je bent 17 jaar lang mijn schat geweest, Karoline. De eerste naam in al mijn gebeden. De laatste naam in mijn voorbeden. Afgezien van Jezus is er niets in deze wereld me dierbaarder. Karoline draaide zich met een ruk om. Waarom dan? Waarom heb je dan al die tijd tegen mij gelogen?

0: En we lezen opnieuw in een roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afschaar, hoofdstuk 26. Psalm 55. Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Nadine Hamar sloeg zijn ogen neer. Caroline, je kunt niet begrijpen hoe diep je grootvader mij verafschuwt. Je moeder was verloofd toen we elkaar ontmoetten. Niet met de eerste de beste, maar met de zoon van een Romeinse quaestor, met banden in Egypte. Hij had je grootvader promotie beloofd nadat hun kinderen waren getrouwd. Quintus Blandinus was niet zomaar in verlegenheid gebracht toen wij er samen vandoor zijn gegaan. Het benam hem de kans om vooruit te komen. Daar geeft hij mij de schuld van. Van de jaren dat hij vastgezeten heeft in Kush. En hij verwijt mij de dood van je moeder. Als ik haar niet zwanger had gemaakt, zou ze nu nog leven. Als je grootvader had ontdekt dat ik zelfs van jouw bestaan afwist, zou hij je verstopt hebben in een hol dat ik nooit had kunnen vinden. Hij is Romeins staatsburger, ik niet. Ik heb geen rechten of status ten aanzien van jou. Als Blandinus zich tegen me keert, hij zou zich zeker tegen me keren. Hij zou je nooit opgeven en aan mij afstaan. Ik durfde het je niet te vertellen. Je was een kind. Als je je versprak tegen je tante Blandina, zou ze te bang zijn geweest om je voor haar vader te verstoppen. Dat weten we allebei. Hij zou je van mij hebben afgescheurd. Caroline dacht aan het feit dat haar grootvader elke manier om achterna Temahars identiteit te komen had verhinderd. Dat hij zijn bestaan uit haar leven had gewist. En ze moest toegeven dat hij gelijk had. Je had me kunnen meenemen, weg uit Caesarea, uit Kush, weg van hem. We hadden elkaar kunnen hebben, ergens verborgen in een hoekje van het Rijk. Dat was mijn plan met je moeder. En dat is niet goed afgelopen. Met jou zou het nog erger zijn geweest. Bedenk eens, Caroline. Je grootvader had ons kunnen achtervolgen tot de einde der aarde. Niet omdat hij van je houdt, maar omdat hij een hartgrondige hekel aan mij heeft. Wat voor leven zou dat zijn geweest voor een klein meisje? Nooit ergens rust, vluchten van stad naar stad. Ik zou geen fatsoenlijke baan hebben kunnen krijgen. We zouden in armoede leven, in angst, altijd over onze schouders kijken. Hoe kon ik je dat aandoen? Ze trok een wenkbrauw op. Dus daarom liet je me achter bij een vrouw die het amper kon verdragen om mijn hand aan te raken. Amper mijn naam kon uitspreken zonder te huiveren. Je hebt me verlaten, Natemahar. Me achtergelaten in een eenzaam leven. Je hebt me in de steek gelaten. Hoezo is dat beter? Ik had mijn vader kunnen hebben. Ze snikte. Ik had omhelzingen kunnen krijgen en kusjes en alles waar een klein meisje naar verlangt. Je had me kunnen koesteren. De tranen stroomden over Natemahars wangen. Ik heb je gekoesterd, Caroline, met mijn hele hart. Ja, 3 of 4 weken per jaar, middels een berg brieven en aantekeningen. Denk je dat ik me daardoor gekoesterd voel? Denk je dat dat een beter leven was? Natemahar deed een wankele stap naar haar toe. Er is geen dag geweest dat ik niet naar je verlangd heb, kind. Elk uur van die 17 jaar heb ik je met smart gemist. Ze deed een stap naar achteren. Niet genoeg om de waarheid bekend te maken, kennelijk. Je had me later kunnen vertellen, Nathema Har, toen ik ouder was. Toen je wist dat je erop kan vertrouwen dat ik ons geheim zou bewaren. Ik was op mijn hoede voor de Kandake. Zolang je grootvader een invloedrijke positie had in Kush, zou ze iedere connectie tussen ons hebben afgekeurd. Je grootvader mocht dan een lagere beambte zijn, maar als de enige Romeinse autoriteit in Kush wordt er door machtige mensen naar hem geluisterd. Hij zou zich kunnen hebben mengen in het Romeinse beleid ten aanzien van onze natie. Onze semi-onafhankelijkheid hangt toch al aan een zijden draadje. De koningin zou de natie niet laten lijden vanwege mijn persoonlijke gevoelens. Een ader op Nathemahars voorhoofd klopte. Dat was haar bezwaar tegen mijn huwelijk met Gemina. En het zou haar bezwaar zijn geweest als wij openlijk als vader en dochter hadden willen leven. Ze zou het nooit toestaan, niet zolang Quintus Blandinus Kush moeilijkheden kon bezorgen. Carinine glimlachte, een klein bitter lachje dat ze niet kon verbergen. Ik heb haar altijd kunnen ontlopen, dat heb je me wel geleerd. Nathema haar knikte. Carinine, en plotseling wankelde hij, zijn knieën knikten en hij viel op de grond. Nathema haar, riep ze uit en ze haastte zich naar hem toe. Voor even vergat ze zijn verraad en het feit dat hij haar in de steek had gelaten. Ze viel op haar knieën en sloeg een arm om zijn schouder. Theo, die zich in de keuken had teruggetrokken om hem privacy te geven, rende naar Nathema haar toe en hees hem overeind. Ik zal een arts laten komen, zei hij. Hoeft niet. Nathema haar veegde zijn voorhoofd af met een klein vierkant stukje katoen. Ik lijd soms aan die aanvallen. Wat ik nodig heb is een paar uur rust. Ik zou graag teruggaan naar mijn herberg. Daar voel ik me comfortabeler. Natuurlijk, zei Theo. De Harka en ik zullen je wel brengen. Carinine keek hem ontsteld aan. Ze had hem nog nooit zo ziek gezien. Het spijt me, zei ze, terwijl ze haar armen over elkaar sloeg. Ze had hem de kans moeten geven om bij te komen van zijn reis, voordat ze tegen hem uitvoer. Zijn ogen waren vochtig. Kind, ik ben degene die spijt heeft. De schuld ligt geheel en al bij mij, evenals de wroeging. Jij hebt niets om je voor te verontschuldigen. Kom, zei Theo, ga even bij de fontein zitten. Carinine, breng Nathema haar een beker zoete wijn, dan laat ik een draagstoel komen. Carinine volgde Theo's bevel op met een hart dat verdeeld leek in twee dikke knopen, één van bezorgdheid en één van verraad, pijn en woede. Ze zaten naast elkaar, Nathema haar en zij, terwijl ze de beker naar Nathema haar's mond bracht en zijn voorhoofd afveegde met water uit de kleine vijver. Er school een vreemde intimiteit in het moment. Hadden ze geleefd als vader en dochter, dan hadden ze meer van zulke ervaringen kunnen hebben. In ziekte, in zwakheid, in vreugde, in de dagelijkse vertrouwdheid van een leven samen. Ze veegde Nathema haar's bezweten nek af, veegde het straaltje wijn uit zijn mondhoek en het trof haar in een flits het pijnlijke besef dat ze haar vader aanraakte. Theo stond erop een arts te laten komen toen ze aankwamen in Nathema haar's tijdelijk onderkomen. De Harka voegden er wat aansporende woorden aan toe in het Meroïtisch die Theo niet kon verstaan. En met een zucht ging de schatbewaarder overstag. Wil je bidden? Vroeg Theo toen de Harka was vertrokken om de dokter te halen. Dat zou een zegen zijn, zei Nathema haar met zijn zachte stem. Maar ik heb je genoeg overlast bezorgd. Je hebt vast iets beters te doen dan je tijd te verspillen aan een vreemde. Niets wat niet later ook nog kan. Theo knielde neer naast Nathema haars bed. Je bent niet bepaald een vreemde voor me, Nathehamar. Je roem is je vooruitgesneld. Zelfs in de kerk in Korinthe had ik al over jou horen praten. Ik had even tijd nodig om te beseffen dat de vriend over wie Carilene zo vaak sprak niemand minder was dan de hoofdschatbewaarder van Ethiopië, zoals de Grieken je land noemen, en de man die tot geloof kwam op de weg van Jeruzalem naar Gaza. Nathema haar glimlachte flauwtjes. Ik las een rol van de profeet Jesaja in mijn wagen, en Filippus kwam ernaast lopen om te vragen of ik begreep wat ik las. Ik vroeg hem bij me in de wagen te komen zitten en me de betekenis van de schrift uit te leggen. Ik dacht dat hij zou weigeren. Theo fronste zijn voorhoofd. Waarom? Nathema haar wendde zijn blik af. Vanwege wat ik ben. In Jeruzalem werd ik niet eens in de tempel toegelaten, hoewel ik God vrees en mijn vertrouwen op de Heer had gesteld. De fariseërs keken op me neer. De leraren van de wet gingen me uit de weg. Maar Filippus klom in mijn wagen en kwam naast me zitten alsof we oude vrienden waren. Hoe ben je een godvrezende geworden? Vroeg Theo, omdat hij zich afvroeg hoe een man uit Koesh van de Hebreeuwse God had gehoord. Zelfs Taharka aanbad nog steeds de Egyptische goden, hoewel hij door de jaren heen een gezond respect voor de Heer had verworven. Dat heb ik aan de Kandake te danken, veronderstel ik. Is je koningin een volgeling van de Heer? Nathema haars mondhoek ging omhoog. Niet bepaald, maar toen ze Gemina en mij onderschepte op onze vlucht uit Koesh, besloot ze dat ik een straf nodig had die een onuitwisbaar merkteken in mijn geheugen zou achterlaten. Ze stuurde me naar haar martelkamer. Theo's hart miste een slag. Wat erg, Nathema haar. Dat vond zij later ook, zo bleek. Haar beul had niet de bekwaamheid die de Kandake veronderstelde. Het was haar bedoeling geweest om een lesje te leren. De koningin wilde zich ervan verzekeren dat ik nooit meer achter Gemina aan zou gaan. Ze verwachtte dat ik volledig zou herstellen nadat ik flink bang was gemaakt. Alleen ging haar beul veel te ver. Later vertelde mijn arts me dat de koningin razend was geweest toen ze ontdekte hoe erg de schade was die aan mijn lichaam was toegebracht. Destijds was ik te ziek om iets anders te voelen dan pijn. Ik weet nog dat ik tijdens de lange uren van eindeloze foltering wenste dat ik dood was. Om te proberen mijn leven te redden, liet de Kandake de beste arts komen die ze kon vinden, een Hebreeuwer die Konya heette. En Konya sleurde mijn gebroken botten weg voor de poort van de dood. Maar zelfs zijn deskundigheid kon me niet volledig doen herstellen. Toen ik opstond van mijn ziekbed, was ik, zoals je me nu ziet, een eunuch, bedoelde hij. Hij kon het woord niet eens uitspreken, besefte Theo. Ik had maanden nodig om weer gezond te worden. Tijdens mijn herstel vertelde Konya me over de Heer. Hij was goed thuis in de schrift. Tegen de tijd dat ik beter was, had ik me afgekeerd van de goden van Koesh. En uiteindelijk gaf de Kandake mij toestemming naar Jeruzalem te gaan en mijn God te aanbidden. Hij wierp Theo een zijdelingse blik toe. Maar ik merkte dat ik niet bepaald welkom was. Ik had een exemplaar gekocht van de rol van Jesaja in de hoop meer te leren over God. Het was die rol die ik las toen Filippus me vond en me begon te onderwijzen over de Messias. Is het waar dat je voor jullie aankomst in Gaza vroeg om gedoopt te worden? Zeker. Waarom zou ik tijd verloren laten gaan? Ik ben opgeleid om een schat te herkennen als ik er een zie. Er zijn 2 decennia voorbij gegaan sinds die dag en ik herinner me de gebeurtenis alsof die vanochtend plaatsvond. Het meest glorieuze moment in mijn leven. Even maakte de holle, opgejaagde blik op Nathema Hars gezicht plaats voor een gloed die niet van deze aarde was. Theo staarde hem met stomme verwondering aan. Nathema Hars geloof was als een levend vuur, een brandende kracht die de kamer verwarmde. Ik heb altijd bewondering gehad voor je bekeringsverhaal, Nathema Hars, zei hij. De manier waarop je zo snel tot geloof gekomen bent. Ik had nooit gedacht je op een dag te ontmoeten. De schatbewaarder sloeg zijn ogen neer. Het spijt me dat ik een teleurstelling voor je ben, jongeman. Theo legde een hand op de schouder van de schatbewaarder. Integendeel, ik zie een man die zijn dochter tot zijn beste vermogen wilde beschermen. Theo probeerde zijn stem neutraal te houden. Geloof me, als ik je zeg dat ik graag een vader als jij zou willen hebben. Theo had 4 uur nodig om terug te keren van Nathema Hars herberg. Tegen die tijd beende Carilene heen en weer over Priscilla's binnenplaats en trok een groef in de oude mozaïeken. Waar bleef je zo lang? Zei ze buiten adem toen Theo en Taharka eindelijk door de poort binnenkwamen lopen. Ik heb een arts laten komen. Theo wreef zijn nek. Hij zal voor Nathema Hars zorgen tot hij weer op krachten is. Omdat het een terugkerende kwaal is, lijkt de arts niet al te bezorgd. Carilene blies opgelucht uit. Ze greep haar hoofd vast en liet haar kin op haar borst zakken. Ik dacht dat ik hem had gedood. Nee, hij is niet sterk zoals je weet, maar hij zal herstellen. Carilene ging abrupt op de vochtige vloer zitten naast een pot met rozemarijn. Theo, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik wilde was mijn vader vinden. En nu ik hem gevonden heb, denk ik dat mijn hart zal breken. Theo liet zich aan de andere kant van de pot op de vloer zakken. Afwezig plukte hij een takje rozemarijn en wreef de naaldjes tussen zijn handpalmen tot de kruidige geur opsteeg. Weet je nog wat ik tegen je gezegd heb, zei hij. Weken geleden, op het schip, herinnerde ik je eraan dat de Heer met je is. Altijd. Dit is het moment waarop je moet denken aan die belofte. Dat is jouw altijd moment. Je bent niet alleen nu je door deze woestijn heen trekt. Nathema Har heeft me in de steek gelaten, Theo. Maar Yeshua zal je niet in de steek laten. Theo's blik gleed van haar weg. Je moet naar Nathema Har toe gaan. Angst verspreidde zich als een 1000 poot in haar borst. En wat moet ik dan zeggen? Dat alles goed is tussen ons? Dat is het niet. Dat ik hem vergeef? Dat doe ik niet. Hij wil niet dat je liegt. Daar worden jullie geen van beiden beter van. Ja, de vorige keer dat ik hem de waarheid wilde zeggen, zakte hij in elkaar. Ja, ik weet het. Maar hij was wekenlang op reis geweest. Hij was oververmoeid en bezorgd. Jarenlang heeft hij zijn geheim verborgen gehouden voor jou, verzwegen, de last ervan gedragen. En eindelijk is de waarheid aan het licht gekomen. Daar zou iedereen van in elkaar zakken. Nu moet je afmaken wat je begonnen bent.
1: Wat?
0: Het geschreeuw tegen hem afmaken? Als het moet. Maar net zo belangrijk, het luisteren naar hem afmaken. Niets van wat hij ooit kan zeggen zal een excuus zijn voor wat hij heeft gedaan. Misschien niet. Maar het kan wel een paar dingen verklaren. Dingen die je moet weten. Ik zag hoe je naar hem toerende toen hij in elkaar zakte. Ik zag de verschrikte blik in jouw ogen. Ik zag hoe je voor hem zorgde. Ondanks je woede en razernij bood je hem toch tederheid. Ik weet dat je alle vertrouwen in Atemahar hebt verloren. Maar liefde kan een brug zijn om de weg naar hem terug te vinden. Hij dempte zijn stem totdat ze zich moesten inspannen om hem te horen. Er zijn heel wat zoons en dochters die nooit door een vader geliefd zijn, zoals Natemahar jou lief heeft. Kariline sloeg haar armen om haar middel om zichzelf bij elkaar te houden, om niet in te storten van ellende. Theo wrikte haar hand los en hield hem vast. Ze staarde naar zijn vingers, lang, taps toelopend en sterk naar haar eigen vingers, verdwenen in zijn greep. De warmte van zijn handen leek in haar pols te kruipen door haar arm, haar hals, tot haar gezicht warm werd als een kookpot van Lolia. Luister, zei Theo, en Kariline trok haar blik los van zijn handen om hem aan te kijken. Je hebt al 24 jaar verloren. 24 jaar van gewone momenten, van samenhorigheid en gekend zijn. Laat niet toe, nog eens 24 jaar verloren gaan door woede.

0: We luisterden naar hoofdstuk 26 uit het boek Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 18e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697. Bladzijde 697. Gevolgd door de psalmen. En die kan u terugvinden op bladzijde 887. 887. Vervolgens de korte schriftlezing. Die vindt u op bladzijde 890. Bladzijde 890. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer, alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank U dat Gij mij verhoord hebt en dat Gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen Hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt Gij en ik dank U. Mijn God, ik verkondig Uw roem. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is Zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie.

U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt. Tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Uit het boek van de profeet Ezechiël. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij, en wij prijzen uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Hij nam de broden en de vissen, sloeg de ogen ten hemel op, sprak de zegen uit, brak de broden en liet ze uitdelen door zijn leerlingen.

hij nam de broden en de vissen, sloeg de ogen ten hemel op, sprak de zegen uit, brak de broden en liet ze uitdelen door zijn leerlingen. Danken wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn, en roepen wij Hem aan. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Heer Jezus Christus, Gij gaat voor ons op als de nieuwe dag en Gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons U volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Geef dat wij in alle schepselen Uw goedheid zien en dat wij overal Uw heerlijkheid kunnen aanschouwen. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Gij zijt in de Jordaan gedoopt en door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. En laten wij dan allen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Heer. Wees uw dienaren nabij en blijf uw goedheid tonen aan hen die tot u bidden. Verhef uw schepping en bevestig in genade allen die in u hun schepper eren en roemen op uw voorzienigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, staan jullie al klaar voor een volgende begeleide excursie voor jullie, georganiseerd gedurende deze twee zomermaanden?
2: En ons afspraakpunt was al telkens op onze rots in de branding.
1: En ook vandaag.
2: Onze radio wil toch aan de luisteraars die niet meer kunnen reizen de kans geven toch even weg te dromen in een of ander verland.
1: En zo bezochten we reeds in drie grote uitstappende Filipijnen, gevolgd door een kortere bezoek aan de Democratische Republiek Congo, en we eindigden in het kleine Afrikaanse land Burundi. Maar ook vandaag blijven we op het Afrikaanse continent en bezoeken er terug twee landen.
2: En Jos, je verklapte vorige keer al dat we Ethiopië zouden gaan bezoeken, met een heel bijzondere geschiedenis, welke zelfs teruggaat naar het Oude Testament.
1: Ja, Lut, dat gaan we zeker doen. Maar als we het een beetje logischer en praktischer bekijken, passeren we eerst vanuit Burundi, Kenia en daarna Ethiopië.
2: Oké, dan starten we vandaag in Kenia. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
1: Kenia, officieel genoemd als de Republiek Kenia, ligt ten oosten van Afrika. Ten noorden bevindt zich Ethiopië, ten oosten grenst het aan Somalië en in het zuidoosten aan de Indische Oceaan. Ten zuiden bevindt zich Tanzania en ten westen Oeganda en een stukje Zuid-Soedan. Ten zuidwesten bevindt zich tevens het enorme Victoriameer, waarvan een klein stukje in Kenia. De officiële taal in Kenia is het Engels en het Swahili. De hoofdplaats, Nairobi, ligt meer in het zuiden.
2: Het land telt een 53 miljoen inwoners en is een 19 keer groter dan ons België. Het christendom wordt beleden door een 70% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. De islam vertegenwoordigt een 11%.
1: De eerste menselijke bewoners van Kenia waren jagersgroepen. Vanaf 2000 voor Christus begonnen vanuit het noorden volken de regio binnen te trekken die een Afro-Aziatische taal spraken. In de eerste eeuw voor en de eerste eeuwen na Christus bereikten Bantu-sprekende groepen deze regio.
2: Maar de moderne geschiedenis van het gebied begint in de 8e eeuw, toen Arabieren zich aan de oostkust vestigden. We komen daar straks even op terug.
1: In 1498 bereikte de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama Kenia via de havenstad Mombasa in het uiterste zuidoosten, waarna Portugese handelaren zich vestigden aan de Keniaanse kust en het land stilaan een Portugese kolonie werd.
2: In 1720 werden de Portugezen dan verdreven door de moslims. En voor een volgende periode moeten we naar 1885, toen de Duitsers er zich vestigden en Kenia een protectoraat werd.
1: Maar dit duurde niet lang, want 3 jaar later arriveerde er de British East Africa Company. De Duitsers zagen af van een oorlog en droegen hun bezittingen aan de kust in 1890 over aan het Verenigd Koninkrijk. En zo werd het gebied een Britse kroonkolonie.
2: Er werden spoorwegen aangelegd, waardoor ook het binnenland beter bereikbaar werd. Vele Europeanen trokken naar het gebied, van wie velen een plantage begonnen, meestal koffieplantages.
1: Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog dienden veel Kenianen in het Britse leger. Maar dit droeg bij aan een toenemend nationalisme. En zo ontstond de nationalistische beweging en de roep om onafhankelijkheid met als hoogtepunt in de jaren 50 van de vorige eeuw de zogenaamde Mau-Mau-opstand.
2: In 1957 kwamen er dan toch vrije verkiezingen, gewonnen door de Kenya African National Union van Jomo Kenyatta.
1: Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef bestaan en zo werd in 1963 Kenia een onafhankelijke monarchie met de Britse koningin als staatshoofd. Maar reeds na een jaar werd de republiek uitgeroepen en werd Kenyatta de eerste president, dus los van Engeland.
2: Na zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Daniel Arap Moi, die in totaal 4 keer werd verkozen. Maar er heerste veel corruptie, vriendjespolitiek en verkiezingsfraudes enzovoort, waarbij tevens de oppositiebewegingen en de media werden onderdrukt.
1: Zo braken er onrusten uit, zoals in 2007 met zeer vele doden en honderdduizenden Kenianen die op de vlucht sloegen. De huidige verkozen president vandaag is William Ruto. Hij is evangelisch christen en het is geweten dat hij en zijn vrouw op het terrein van hun woonplaats een kapel lieten bouwen. Tot zover deze heel korte weergave van de geschiedenis van het land.
2: We gaan luisteren naar een loflied tot God door een Keniaans katholiek koor, om daarna over te gaan naar de christelijke geschiedenis van dit grote land.

0: Beste luisteraars, laat ons een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis van Kenia. Het christendom wordt beleden door een 70%, sommige bronnen vermelden zelfs 85% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. En de anderen zijn voornamelijk presbyterianen, anglikanen, baptisten, methodisten en kwekers. En zo bekeken betekent de katholieke kerk dan toch wel de belangrijkste groep.
1: Voor het echte verschijnen van het christendom in Kenia wordt eigenlijk het jaar 1844 vermeld. Toen kwamen in de havenstad Mombasa de eerste zendelingen toe.
0: Maar voor wat de katholieke kerk betreft was een belangrijke missionaris de Franse pater Alexandre Leroy van de Congregatie van de Heilige Geest of van de Spiritijnen. En dit vanaf 1881.
1: Pater Alexandre Leroy werd geboren in Frankrijk in 1854. Eerst trok hij naar India en daarna vanaf 1881 reisde hij 15 jaar door Somalië, Mozambique, Zanzibar, Tanzania en Kenia.
0: En bijzonder interessant is toch te vermelden. Hij was ook botanicus en antropoloog, zoals blijkt uit de uitgebreide beschrijvingen die hij noteerde van de flora, de fauna, taal, cultuur en de religie van de volkeren die hij tegenkwam. Zo bestaat van hem een fascinerend verslag over het geloof in deze streken, waar hij tevens de kenmerken besprak die het christelijk geloof en de praktijk belemmerden. Dit competente verslag van de Afrikaanse samenleving voor de komst van de missionarissen is dus van onschatbare waarde voor studenten van missie en Afrikaanse geschiedenis, cultuur en religie.
1: Pater Alexandre Leroy ligt dus aan de basis van de eerste katholieke missie in Kenia. De residentie en de kapel van de eerste missionarissen bevonden zich in Ndiaku, het oude stadsgedeelte van de stad Mombasa. Maar reeds na enkele jaren moest men er al een groter gebouw neerzetten. En in januari 1898 kochten de missionarissen een groot stuk grond waar een grotere kerk kwam.
0: Maar ook deze kerk werd stilaan te klein om ruimte te bieden aan het groeiend aantal gelovigen. In 1919 werden dan plannen gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen, die dan klaar kwam in 1923. Deze werd dan later in mei 1955 tot kathedraal verheven, wat dan samenviel met de oprichting van het bisdom Mombasa en Zanzibar. Trouwens, vandaag bestaan er in Kenia 4 aartsbisdommen met in het totaal 24 bisdommen.
1: En zo vierde de kerk er in 2023 de 100ste verjaardag van het bestaan van deze Heilige Geestkathedraal in Mombasa.
0: We gaan nu even luisteren naar een lied gezongen door meisjes van een katholieke school nabij de zuidwestelijke stad Kizi. En ik vond het op YouTube, waarbij vele commentaren werden geschreven, zoals deze.
1: Heel erg bedankt aan de meisjes, dienaren van de Heer, voor het goede werk van de missie. Mogen God jullie zegenen en beschermen en jullie de kracht geven van de Heilige Geest om Hem alle dagen van jullie leven te dienen. Amen.

0: Graag nog wat enkele info over Kenia en de grote uitdagingen. 11% van de bevolking behoort dus tot de islam. Zoals reeds vermeld, arriveerden in de 8e eeuw islamitische kooplieden aan de Swahili-kust. Dit is de oostkust van Afrika, ter hoogte van Tanzania, Mozambique en dus ook Kenia. Archeologisch bewijs getuigt van een bloeiende moslimstad op het eiland Manda aan de Keniaanse kust in de 10e eeuw na Christus. Er ontstonden huwelijken met de inwoners en zo ontstonden nieuwe Afro-Arabische moslimgemeenschappen.
1: Maar er was steeds een sterk verzet tegen de islam door de meerderheid van de gemeenschappen die meer in het binnenland woonden, waardoor de islam meer beperkt bleef tot de kustgebieden.
0: Maar later, in de 19e eeuw, bij de komst van de Europeanen, die moslimarbeiders nodig hadden voor de oprichting van hun koloniale structuren, kwam de islam meer en meer ook in het binnenland. En zoals in vele andere Afrikaanse landen, wordt ook het land Kenia geteisterd door islamitische terroristische aanslagen. Trouwens, de moslimpopulatie is in de laatste decennia verdubbeld. En zij behoren vooral tot de orthodoxe soenieten en zijn nog zeer strikt in de islamitische leer.
1: Maar er is nog een andere uitdaging voor de katholieke kerk.
0: De Kenianen zijn dus een bijzonder gelovig volk. Uit een peiling blijkt dat 80% zegt dat ze minstens één keer per week naar één of andere kerk gaan. Een percentage die bijzonder hoog scoort. De belangrijkste zijn dus wel de katholieken, protestanten en anglikanen en ook de bijzondere levendige evangelische pinksterkerken.
1: Dit betekent dus een grote uitdaging voor de katholieke kerk. Vele Kenianen doen, zoals men zegt, aan kerkhoppen, regelmatig veranderen van kerkgemeenschap.
0: Of men spreekt ook van kerkzappen. Zo heeft men via de televisie toegang tot verschillende christelijke televisieprogramma's, maar ook tot de virtuele, als het ware, kruistochten van de tele-evangelisten.
1: En tenslotte is er nog een andere uitdaging, de grote armoede.
0: Meer dan de helft van de Keniaanse bevolking leeft onder de armoedegrens en wonen noodgedwongen in sloppenwijken, zoals in de havenstad Mombasa, wat een zeer ongezonde en onhygiënische plek is om te wonen. Deze groep mensen, waarvan ongeveer 60.000 kinderen, worden gezien als een van de armste en meest ondervoede bevolkingsgroepen in Afrika.
1: Beste luisteraars, tot zover deze korte christelijke geschiedenis en uitdagingen in het land. We gaan luisteren naar een zangeres, Florence Andenie. En zij zingt: Vader, hou me vast, zodat ik niet val. Ik verlang ernaar bij u te blijven, gans mijn leven. Als ik zing, mogen uw aanwezigheid komen. U bent goed.

0: Beste luisteraars, volgen jullie ons verder?
1: We verlaten nu het land Kenia richting het noorden, steken de grens over en komen alzo in het land Ethiopië.
0: Ja, zo eenvoudig gaat dat met onze radio.
1: En nog iets, beste Lut, jij kan nu eventjes uitblazen, want we gaan luisteren naar een opname waarbij ik zelf met Mark van Klassikuur ooit voor onze luisteraars samen de geschiedenis van Ethiopië hebben doorgenomen.
0: Inderdaad, dat zal ik zeker doen. Beste luisteraars, geniet maar volop van de volgende excursie in Ethiopië. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: En Mark, welgekomen. Je bent dan toch op tijd toegekomen.
2: Zeker.
1: Juist 5 minuten geleden. Goed. Ethiopië, of officieel genoemd de Federale Democratische Republiek Ethiopië, is een land in het noordoosten van Afrika, omringd door Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Het is een 36 keer groter dan ons België en telt een 108 miljoen inwoners. De 5 officiële talen zijn inheemse talen. De hoofdplaats is Addis Abeba, gelegen in het midden van het land.
3: En wat hier opvalt is dat een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij de Ethiopische Orthodoxe Kerk. De islam vertegenwoordigt dan 35%, het protestantisme 19% en het katholicisme juist geen 1%.
1: Reeds in zeer oude reisverslagen uit het oude Egypte wordt melding gemaakt van het land Punt. En dat gaat dan terug tot een 2500 jaar voor Christus. Het omvatte Eritrea, het zuidoostelijke deel van de Rode Zeekust, van Soedan en Ethiopië. Trouwens, Ethiopië wordt beschouwd als de plaats van het ontstaan van de mensheid.
3: Het begin van een echte staat in dit gebied kwam in 980 voor Christus. De naam was ook Abyssinië. Er waren koninkrijken of keizerrijken met als de belangrijkste dynastie de Salomo-dynastie, die beweerde af te stammen van koning Salomo, waarover spraken in het Oude Testament als de zoon van koning David.
1: En deze dynastie bleef bestaan tot in de late 20e eeuw. We komen daar straks op terug. Denken we aan keizer Haile Selassie, die regeerde tot 1975, ook de Negus genoemd, of zelfs de Negus Negesti, de koning der koningen.
3: Vanaf 1880, tijdens de massale kolonisatie van Afrika, de wedloop om Afrika genoemd, ontstond wel een modernisering van Ethiopië. Maar het land zelf bleef onafhankelijk. Zo werd in de slag bij Adwa in 1896, tot verrassing van de hele wereld, de Italianen verslagen.
1: Maar bij een volgende poging viel Italië in 1935 opnieuw Ethiopië binnen. En na een oorlog van 7 maanden, waarin trouwens door Italië verboden wapens, als onder andere mosterdgas, werd gebruikt. Toen werd het Ethiopische leger wel verslagen, alhoewel deze invasie steeds werd veroordeeld door de Volkenbond, werd Ethiopië toch een deel van het Italiaans Oost-Afrika.
3: 6 jaar later, in 1941, werd het land dan toch bevrijd door de geallieerden, komende vanuit Noord-Afrika. Na Wereldoorlog II bekwam Ethiopië het land Eritrea erbij.
1: In januari 1974 werd keizer Haile Selassie van de nog steeds gevestigde Salomo-dynastie afgezet door een militaire communistische staatsgreep. De keizer, als ook de patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, overleden onder verdachte omstandigheden. Met de nieuwe machthebber, kolonel Mengistu, die de steun bekwam van de Sovjet-Unie en Cuba, volgde er de Rode Terreur.
3: Terzelfde tijd doken er verzetsbewegingen op. Voor eerst het Ethiopische Volksrevolutionaire Democratisch Front tegen het communistisch bewind. En tevens ontvlamde zich een burgeroorlog met Eritrese verzetsbewegingen die naar een onafhankelijk Eritrea streefden. Aan dat laatste kwam een einde in 1993 met de onafhankelijkheid van Eritrea, waardoor Ethiopië dan wel geen kustlijn meer bezat.
1: Om een verhaal wat kort te maken, na de val van de Sovjet-Unie eind jaren 80 viel deze steun voor het communistische bewind onder Mengistu weg en werd in 1991 de hoofdstad ingenomen door dat Ethiopisch Democratisch Front, die de macht in handen nam en waarna kolonel Mengistu in ballingschap ging in Zimbabwe.
3: In november 2020 brak dan weer de oorlog in Tigré uit in de noordelijke regio. Een oorlog tussen een volksbevrijdingsfront voor dit noordelijk deel, maar ook met Eritrese militairen tegen de regeringstroepen. En rapporten vermelden massamoorden en executies voornamelijk op Ethiopische jongens en mannen in de regio, met uiteraard een humanitaire crisis met een massale vluchtelingenstroom.
1: Begin november 2022 bereikten de strijdkrachten in Tigré en de Ethiopische regering een akkoord over een staakt het vuren.
3: Vandaag is het land een federale staat met vanaf 1994 een nieuwe grondwet met een parlement, een staatshoofd en premier.
1: En vandaag is de premier, ja, een vrouw, de eerste vrouw die deze positie bekleedt, Saleh Work Saudi.
3: Beste luisteraars, we gaan toch even onderbreken.
1: En jij weet iets van composities, hè, Mark?
3: Bescheiden gezegd, ik weet er iets van composities.
1: We gaan over naar een stukje uit een Ethiopisch katholiek lied, getiteld God is daar, om daarna een woordje te plaatsen over de toch wel heel bijzondere, eigenlijk joods-christelijke geschiedenis van het land. Dus met roots in het Oude en Nieuwe Testament.

0: En zo kunnen we uren verder gaan. Voor de christelijke geschiedenis van Ethiopië moeten we eigenlijk eerst teruggaan naar het Oude Testament. En we spraken al van de Salomo-dynastie. Volgens de Bijbel, in het boek Koningen, en ook volgens de Ethiopische overleveringen, bezocht de koningin van Sheba, koning Salomo, de zoon van koning David, in Jeruzalem, om zijn wijsheid te leren kennen. Sheba behoorde toen zeer vermoedelijk tot Ethiopië.
1: Maar die koningin van Sheba, waarvan Händel een mooi muziekstuk schreef trouwens, ontving niet alleen lessen in wijsheid, maar beviel in haar land enkele maanden later van Menelik, een zoon van koning Salomo.
0: En toen de jongen 22 jaar oud was, bezocht hij zijn vader Salomo en leerde hij het Jodendom kennen. En op de terugweg naar huis bracht hij, volgens de overlevering, de Ark van het Verbond mee naar zijn land. We bevinden ons in de 10e eeuw voor Christus.
1: En deze prins Menelik stichtte deze Salomo-dynastie, die duurde tot de afzetting van de laatste keizer Haile Selassie in 1974, als de 225ste keizer.
0: De Ark van het Verbond bevindt zich vandaag onder strenge bewaking in een kerk in Aksum. Aksum is de vroegere hoofdstad in het uiterste noorden, gelegen aan de grens met Eritrea. Op datzelfde terrein staan eigenlijk drie kerken. Het kerkje met de Ark van het Verbond, de kathedraal van Ons Lieve Vrouw van de Zon uit de jaren 50 van de vorige eeuw en de oude kathedraal uit de 4e eeuw. En alles behoort tot de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Tot zover de band met het Oude Testament.
1: Voor de heel vroege introductie van het christendom moeten we gaan naar de Handelingen der Apostelen. Daarin wordt verhaald hoe de apostel Filippus de hoogste ambtenaar doopte van het hof van koningin Candace van Ethiopië. Maar meer weten we daar niet over.
0: Een duidelijke evangelisatie gebeurde dan in de 4e eeuw door de christelijke broers Frumentius en Edesius uit Tyrus, het huidige Libanon.
1: Als kinderen waren zij met hun oom op reis met de boot naar Ethiopië. Bij een van de havens aan de Rode Zee werd de ganse bemanning uitgemoord en de twee jongens als slaven meegenomen naar het hof van de keizer van Ethiopië in het noordelijke

0: Berg vond Frumentius eigenlijk de meest geschikte kandidaat en wijde de jongeman tot priester en bisschop. Om een verhaal kort te maken, bisschop Frumentius werd dan de eerste bisschop van Ethiopië en bekwam ook de toestemming om de ondertussen keizer Ezena te dopen.
1: Bisschop Frumentius richtte in Aksum dan ook het eerste bisdom op met de bouw van vele kerken, waardoor het christendom zich verspreidde in gans Ethiopië.
0: De heilige Frumentius van Aksum, ook de apostel van Ethiopië genoemd, overleed in 383. Zeer bijzonder is dat het christendom de officiële godsdienst van het land Ethiopië werd in 334 na Christus. Dit is zeer opvallend, daar in het Romeinse Rijk het pas werd beslist door keizer Theodosius in 381.
1: De Ethiopische Orthodoxe Kerk is daardoor een van de eerste christelijke kerken op het Afrikaanse continent.
0: Maar u hoort wel, Orthodoxe Kerk. Omdat in 451 de kerk van Ethiopië het Concilie van Chalcedon verwierp, waarin beschreven wordt dat Jezus met twee naturen, de menselijke en goddelijke, wordt erkend. Eigenlijk spreekt men van de Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Maar ik stel voor dat we daar niet dieper op ingaan. Maar het verklaart waarom een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij deze Ethiopische Orthodoxe Kerk.
1: En beste vrienden, beste luisteraars, na deze bijzondere geschiedenis gaan we toch eerst terugluisteren naar een stukje van een katholiek Ethiopisch lied getiteld Maria is vol vrede. Daarna gaan we het even hebben over de Rooms-Katholieke Kerk aldaar.
0: En daar gaan we.

0: En dat was een Ethiopisch Marialied.
1: Maar Jos, hoe zit dat nu met die katholieke kerk in Ethiopië na deze breuk met Rome?
0: Wel, deze heilige Frumentius, dus de eerste bisschop van Ethiopië, was dus nog verbonden met Rome. De volledige benaming van de katholieke kerk aldaar is de Oosterse Ritus Katholieke Kerk. Ze hebben dezelfde liturgie zoals de Ethiopische Orthodoxe Kerk, maar aangepast om in eenheid te zijn met Rome. Vergeten we niet dat, hoewel gescheiden van de bisschop van Rome, deze Ethiopische, zoals ook de andere orthodoxe kerken, wel voor ons katholieken geldige sacramenten en liturgie bezitten. Het is omdat zij de eerste concilies wel aanvaarden.
1: En vanaf de 13e eeuw stuurde de Rooms-Katholieke Kerk wel verschillende missies naar Ethiopië, zoals ook met de komst van de Portugese ontdekkingsreizen aan het einde van de 15e eeuw. Maar veel succes was er niet vanwege de gehechtheid van de meeste Ethiopiërs aan deze Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, die tevens sterk verbonden is met de nationale identiteit.
0: Halverwege de 16e eeuw lieten sommige Ethiopische leiders de Jezuïten toe, waarna enkele van hen zich bekeerden tot het Rooms-Katholicisme. Zo was er in de 17e eeuw een Portugese Jezuïet, katholiek patriarch van het land. Maar dat alles leidde tot opstanden, en de keizer van toen verdreef alle Europese katholieke missionarissen in 1636.
1: En het is pas 200 jaar later dat de katholieke missionaire activiteiten konden hervatten onder het krachtig werk van Monseigneur Justin de Jacobi en kardinaal Guglielmo Massaia.
0: Pater Justin de Jacobus kwam uit Italië en behoorde tot de congregatie van de Vincentianen. Hij vertrok in 1839, hij was toen 39 jaar oud, naar Ethiopië. En zijn opdracht was bijzonder, omdat hij eigenlijk in een land terechtkwam die reeds christelijk was, van in de 4e eeuw, maar losgekomen van Rome. Maar de pater zat met een probleem.
1: Hij had een aantal seminaristen, maar er was geen bisschop om hen tot priester te wijden. De voorzienigheid zorgde voor een oplossing. De Romeinse congregatie voor de verspreiding van het geloof beval een zekere kapucijn bisschop Massaia om een stop te maken op een eiland aan de toen Ethiopische havenstad Massawa en daar alle kandidaten te wijden die pater Justin klaar had gestaan.
0: Maar monseigneur Massaia realiseerde zich dat dit slechts een tijdelijke oplossing was, aangezien pater Justin in de toekomst nog meer kandidaatpriesters had om te wijden. En de logische oplossing lag eigenlijk voor de hand: deze pater zelf wijden tot bisschop. En na wat tegenopwerpingen van de pater werd hij dan toch in januari 1849 in het geheim tot bisschop gewijd in de havenstad Massawa.
1: Maar gedurende de resterende 11 jaar, tot aan zijn dood in 1860, was het leven van monseigneur Justin de Jacobi een aaneenschakeling van problemen, intimidatie, vervolging, met zelfs een periode van gevangenisstraf, allemaal voortkomend vanuit een oppositie van de orthodoxe Ethiopische kerk.
0: Monseigneur Justin de Jacobus werd beschouwd als de grondlegger van de Ethiopische katholieke missie. En op 25 juli 1939 werd hij zalig verklaard en op 26 oktober 1975 heilig.
1: Het zal nog duren tot in 1961, alvorens paus Paulus VI een katholieke metropoliet kon benoemen in de hoofdstad Addis Abeba. Er zijn vandaag 3 bisdommen en 8 apostolische vicariaten, bisdommen in wording.
0: Ook al is het christendom de hoofdreligie in Ethiopië, worden toch christenen vervolgd. Want wie de traditionele Ethiopische orthodoxe kerk verlaat, en overstap naar de katholieke kerk ondervindt toch een zekere onderdrukking.
1: Tevens lopen christenen met een moslimachtergrond ook de kans te worden gediscrimineerd en vervolgd door familieleden en dorpsgenoten. Ze kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen.
0: Nog een klein woordje over de islam in het land. Het centrum van de islam in Ethiopië is de oostelijk gelegen stad en regio genaamd Harar. En dit reeds van in de 10e, 11e eeuw. De stad Harar wordt trouwens beschouwd als de vierde heiligste stad van de islam na Mekka, Medina en Jeruzalem, met 82 moskeeën, tientallen islamitische scholen en 100 heiligdommen.
1: En beste luisteraars, tot zover wat informatie over het Afrikaanse land Ethiopië, met toch wel een merkwaardige begingeschiedenis. We laten terug een christelijk Ethiopisch lied horen ter ere van Maria, meesteres van de gezinnen.

0: En beste vrienden luisteraars, dit was toch wel een goed gevulde en vooral interessante uitleg over het land Ethiopië.
1: Inderdaad en vooral verrassend is die band met het Oude Testament en tevens met het prille begin van het Nieuwe Testament met de handelingen der apostelen.
0: Zo, we moeten nu gaan afsluiten en spreken af voor een volgende excursie nog steeds in het Afrikaanse continent. En welke twee landen gaan we bezoeken, Lut?
1: Wel, dat worden Nigeria en Mozambique.
0: Dus afspraak, terug op onze rots.
1: In de branding.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Jezus is op een eenzame plaats. Hij wil met zijn Vader even alleen zijn. Maar de mensen volgen hem. En hij voedt ze naar lichaam en ziel. Hij vermenigvuldigt voor hen zelfs brood en vis. Laten we op Jezus vertrouwen. Hij zorgt voor alles, ook als we alleen zijn en bidden. Laten we het water zegenen en binnengaan in Gods stilte en rust. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Hij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwige leven. We bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, wees uw dienaren nabij en blijf uw goedheid tonen aan hen die tot u bidden. Verhef uw schepping en bevestig in genade alle die in u hun schepper eren en roemen op uw voorzienigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer: komt naar het water, gij allen die dorst lijdt. Ook gij die geen held hebt, kom toch. Komt kopen, eet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar mij. Dan eet gij wat goed is. Dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar mij. En luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga ik sluiten met u. De trouwe gunst bewijzen aan David verleend. Woord van de Heer.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog wat is of wat, nog wat zijn zal, en geen krachten, geen hoogte, geen diepte, nog ene ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. Woord van de Heer.

In die tijd, toen Jezus van de dood van Johannes de Doper had gehoord, week hij vandaar in een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar toen de menigte dit hoorde, volgden zij hem te voet vanuit hun steden. Toen hij uitstapte, zag hij een grote menigte. Hij werd door medelijden voor hen bewogen en hij genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam. De dag is al voorbij. Stuur de menigte weg om in de dorpen voor zichzelf eten te gaan kopen. Maar Jezus zei hen: ze hoeven niet weg te gaan. Geef gij hen te eten. Maar ze zeiden hem: wij hebben hier niets behalve 5 broden en 2 vissen. Hij zei: breng die hier bij mij. En hij beval de menigte op het gras plaats te nemen. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de menigte. Alle aten en werden verzadigd. En aan overgebleven brokken haalden ze 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die gegeten hadden, afgezien van vrouwen en kinderen. Dit is het woord van de Heer.

Tussen Jezus en zijn volk is er een diepe en mysterievolle band gegroeid. Het volk kan zonder Jezus niet meer leven. En Jezus is, om zo te zeggen, niet meer in staat zich van zijn volk los te maken. Zelfs wanneer Jezus een ogenblik op adem wil komen en een eenzame plek opzoekt om de dood van zijn voorloper Johannes de Doper wat te verwerken, lopen de mensen hem achterna. Jezus is niet verwonderd als de mensen hem niet met rust laten. En nog minder is hij teleurgesteld. Het zien van de menigte vervult hem met medelijden en in hem komt er een nieuwe energie vrij. Hij begint weer het woord te verkondigen en de zieken te genezen. Jezus en het volk hebben elkaar teruggevonden en beiden zijn daar blij om. De andere evangelisten zijn meer expliciet over wat Jezus eigenlijk komt zoeken in de eenzaamheid. Hij wil rustig bij zijn hemelse vader zijn om te bidden en zich aan hem te laven. Wie zich door Jezus mee laat trekken naar de woestijn, zal vroeg of laat op dezelfde wijze geconfronteerd worden met Jezus en zijn gebed. Eens zal ook hij zich alleen voelen met de Vader. Aanvankelijk kan zulke ervaring ons helemaal opeisen, zonder dat wij denken aan wat volgen zal. Maar dit blijft niet duren, want deze plek voor het gebed van aanschijn tot aanschijn met de Vader behoort in feite tot de woestijn. Maar voor je het beseft loopt de dag ten einde en valt de avond. Vrij vlug komt dan een ogenblik waarop we geneigd zijn de raad van de apostelen te volgen om stilletjes onze bagage gereed te maken om Jezus in de woestijn achter te laten en onszelf terug te plooien op de bewoonde wereld om er proviant te kopen en een bed te vinden voor de komende nacht. Nog Jezus, nog ons gebed schijnen ons dan nog te kunnen helpen, want de materiële nood is nu een absolute prioriteit geworden. Het uur is gekomen om weer naar huis te gaan. Maar ondertussen is er zo'n diepe intimiteit gegroeid tussen Jezus en zijn volk dat een afscheid niet meer nodig is. In de ogen van Jezus is een afscheid zelfs ondenkbaar geworden. De intimiteit is nu prioriteit geworden. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles zal u erbij worden gegeven. Matthäus 6, vers 33. Nu de leerling Jezus gevolgd is tot in de woestijn, zal hij nooit meer alleen zijn. Hij is steeds verbonden met een dichte menigte van gelovigen in het hart van de kerk, waar alle mensen broeders en zusters zijn geworden van elkaar. Nu hij bij Jezus is gebleven tot in de nacht, zal het licht hem niet meer ontbreken. Want Jezus zal zelf zijn licht zijn, hij die het licht der wereld is en de lamp van het hemelse Jeruzalem. Nu de leerling bij Jezus gebleven is en nu hij aanvaard heeft alles alleen van hem te ontvangen, zal hij zelfs door Jezus gespijzigd worden, veel meer dan hij het had kunnen voorzien. Voortaan is de intimiteit tussen Jezus en zijn volk zo innig geworden dat zelfs in de woestijn niets of niemand nog zou kunnen scheiden wat God hier verenigd heeft. Niets kan ons nog aan de liefde van Jezus onttrekken. Nog eenzaamheid, nog duisternis, nog honger of dorst, nog enige bekoring van deze wereld. Daarom kan Jezus rustig antwoorden aan de leerlingen die vrezen dat ze niets zullen vinden om de menigte te spijzigen. Ze hoeven niet weg te gaan, geef gij hen maar te eten. Wat er ook gebeuren mag,
het zal inderdaad nooit nodig zijn Jezus los te laten om terug te keren naar vroegere zekerheden die ons zusten en rustig hielden voor we Jezus ontmoet hadden en door hem mee werden gesleept tot in het hartje van de woestijn. Voortaan is Jezus genoeg. Hij draagt zorg voor de gehele mens. Niet alleen legt hij beslag op de harten, maar hij geeft ook voedsel aan het lichaam. Hij is zozeer de bruidegom van zijn volk geworden dat vasten niet meer nodig is, dat het feest niet meer ophoudt. Een overweldigende vreugde overvalt de leerling dan ook die Jezus gevolgd is tot diep in de woestijn. En zelfs het mirakel van de vermenigvuldiging van de broden is daarvan nog maar een bescheiden teken. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Wie Jezus volgt, hem ontbreekt het dan niets. Nooit meer.

0: God is nabij voor elk die hem aanroept, bidden wij oprecht tot hem.
1: Voor de vervolgde christenen, dat verdrukking nog nood hen zal scheiden van Gods liefde. Laat ons bidden.

voor allen die lijden onder honger en armoede, dat zij Gods bijstand en die van hun naasten mogen ervaren. Laat ons bidden.

voor ons allen hier aanwezig. Dat wij met onze gaven ook onszelf aanbieden als een offer dat God welgevallig is. Laat ons bidden.

voor de intenties van onze gemeenschap, voor de intenties van onze Heilige Vader en voor de noden van kerk en wereld. En voor onze overleden broeders en zusters, dat zij voor altijd mogen aanzitten aan het hemels gastmaal. Laat ons bidden.

0: Almachtige en barmhartige God, wie dorst hebben, geeft gij te drinken. En wie gebrek lijden, schenkt gij voedsel in overvloed. Verhoor welwillend ons gebed. Doe ons met een dankbaar hart aanzitten aan de tafel van uw Zoon. En laat ons steeds ondervinden dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Die is in Christus Jezus onze Heer. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, heilig deze gave in uw goedheid, aanvaard dit geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat ze bevat. Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt gij aan hem onderworpen. In uw naam mag hij over alles heersen en u altijd prijzen om het werk van uw handen. Door Christus onze Heer, daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u aan wordt geboden. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij, heilig onze haven, die hier voor u neer zijn gelegd, maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, het altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. U mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met de heilige Petrus Julianus Zijmaar en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen. Ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. En verhoor ons gebed voor de intenties van onze heilige vader Paus Leo en voor alle noden van kerk en wereld. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die nog gebed nodig hebben, die nog vertoeven in het vagevuur, om aan uw gerechtigheid te voldoen. We bidden voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt hij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

God, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid van zonde vrij worden en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, het neemt weg de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laten wij tot slot nog bidden. Heer, blijf alle begeleiden en beschermen die gij door uw goddelijke gave hebt vernieuwd. Onthoud ons uw genade niet, maar maak ons uw blijvende verlossing waardig. Door Christus onze Heer. Amen.

Deze namiddag is er om 3 uur ons maandelijks gebedsuur voor roepingen. Deze namiddag om 3 uur, zoals elke eerste zondag van de maand.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we enkele verzen van het boek Genesis, namelijk hoofdstuk 1, versen 4 en 5. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag, en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

Vandaag hebben we slechts twee versen gelezen uit het eerste scheppingsverhaal in het boek Genesis. Die twee eerste versen handelen over de eerste dag van de schepping. Het was al aangekondigd in het allereerste vers van het boek Genesis, namelijk dat God in het begin de hemel en de aarde schept. We weten al dat God de schepper is. We weten ook dat de aarde woest en leeg was en duisternis lag over de diepte. We hebben dus al gesproken over de duisternis, maar we hebben zeker niet gezien dat God dat heeft geschapen. De duisternis is eigenlijk een niet-schepping. Het gaat hier natuurlijk als een symbool over de niet-aanwezigheid van God. Want die is mogelijk, omdat God, wanneer hij schept, altijd vrijlaat. Hij verplicht niemand. En natuurlijk hebben we het hier over de mensen. Maar de mensen zullen in staat zijn om te kunnen kiezen. Maar het gaat eigenlijk over alle levende wezens. Denken we ook maar aan de engelen. Wanneer we vers 1, 2 en 3 hebben besproken van dit hoofdstuk in Genesis, hebben we het ook gehad over het kwade en over de duivel die persoonlijk is. Ook de engelen hebben een keuze. En die keuze wordt gemaakt bij het begin van hun schepping. De duivel heeft echter gekozen om niet bij God te zijn. Om ver weg te leven van hem en dus in de duisternis of ook nog in de diepte. Maar God heeft het zo niet geschapen. Maar wat hij wel heeft geschapen is de vrijheid. En die vrijheid zit hem al in die eerste versen van het boek Genesis bij het begin van de schepping. En nu heeft God gezegd dat er licht moest zijn. Dat is een werkelijke schepping. God zei er moet licht zijn en er was licht. Dat lazen we reeds in vers 3. Maar vandaag zien we in vers 4 en 5 dat God met dat licht iets zal doen. Ten eerste, God ziet dat het licht goed is. De schepping is altijd goed. Maar als het gaat over iets dat niet geschapen is, niet gewild door God, dan is er ook geen sprake van goedheid. En zie daar dus de scheiding tussen goed en kwaad. Het kwaad dat niet geschapen is, maar wel afkomstig en een realiteit vanuit een vrije keuze. Maar als men kiest voor God, dan weet men dat men voor het goede kiest. En God zag dat het licht goed was. De eerste scheppingsdag en de eerste ware schepping is die dus van het licht. En we zullen later in het evangelie ontdekken dat God zelf dat licht is. Hij was het licht gekomen in de duisternis. Wanneer het woord is vlees geworden, wanneer Jezus Christus de Messias midden onder de mensen komt, de Emmanuel, dan zegt de evangelist Johannes, het licht kwam te midden van de duisternis. En hij zal eraan toevoegen, maar de duisternis heeft het niet aanvaard. De duisternis kiest ervoor om het licht niet toe te laten. Maar het licht stelt zich wel altijd voor. God begint dus bij zijn schepping, bij zichzelf. Hij geeft al iets van zichzelf in zijn schepping. En dat is het mooie, om te zien dat God het goede, dat hij volledig is, reeds in de schepping legt. Als we naar de schepping kijken, kan men alleen maar God ontdekken, als iemand die goed is. En die goedheid zal verder stralen vanuit alle andere scheppingen die God zal doen gedurende de 6 eerste dagen. Wanneer God heeft gezien dat het licht goed was, dan zal hij het scheiden van de duisternis. We hebben het reeds gezegd, er is een natuurlijke scheiding tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. In het tweede scheppingsverhaal zullen we trouwens ontdekken dat dat goede en dat kwade ook
aan de mens zal gepresenteerd worden als ware het een keuze die de mens moet maken. Met de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar daar later zeker meer over. Nu zitten we nog bij die scheiding van het licht en de duisternis. Het licht, wel, wordt geordend. Het licht wordt geordend om tegen het duistere in te gaan. En God zal zelfs een naam geven. En nu gaan we meer naar het aardse toe. Het licht noemde God dag. Want dat zal op aarde gebeuren, dat wij weten wat een dag is. Bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt. Maar de zon is totaal nog niet geschapen en toch is er al licht. Het gaat hier dus niet over een wetenschappelijk licht. Het gaat hier over het goddelijke licht. En het goddelijke licht, wel, dat zullen we kunnen ontvangen als we ook durven kijken in de schepping naar het licht dat wij ontvangen, bijvoorbeeld door de zon. Dat moet een teken zijn voor ons om naar God toe te gaan. Zeker als we dan ook zien dat dat licht van de zon ons warmte geeft. Dat dat licht ons verlicht. God scheidt het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Wanneer men niets meer ziet, wanneer we eigenlijk blind zijn voor alles wat geschapen is, wel, dan is er eigenlijk nacht, ook in het geestelijke leven. Maar in die nacht kan het licht toch nog altijd iets aan ons melden, als we er maar open voor staan. Dat zal dan ook het teken zijn van bijvoorbeeld de sterren in de nacht en zelfs de maan, die toch nog een beetje licht zal geven te midden van de duisternis. Maar daarover later meer, want het is pas veel later dat God dat zal scheppen. Maar nu gaat het dus over het licht komende van God, gescheiden van de duisternis, waarvoor men kan kiezen, maar waarbij men wel kiest dan tegen God. De duisternis noemde God nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. Een dag begint dus altijd bij een avond. Eerst hebben we een avond, dan volgt er duisternis, dan breekt de dag aan, de ochtend, dan komt er licht en dat is de hele dag. Men moet geen angst hebben van de duisternis.

duisternis zitten. Heb nooit angst. Wees altijd vertroost met de hoop die we levendig houden, een hoop op waar licht. Want God schenkt altijd zijn licht en dus ook zijn inzichten om te kunnen kiezen voor het juiste. Geen mens is veroordeeld tot op de dag dat hij zelf kan kiezen tussen licht of duisternis. Maar natuurlijk bereiden we die keuze altijd voor met ons aardse leven, waarbij wij nu reeds in dit aardse leven tekenen zien van de schepping van God. En die schepping is goed. Want dat lazen we. God zag dat het licht goed was. En we moeten altijd ervoor nastreven dat de duisternis achter ons gelaten wordt, zoals de avond, om altijd met hoop terug op te staan op een nieuwe dag vol van licht, komende van de scheppende hand van God. Laten we nog eens die twee verzen lezen. Het was een korte passage, maar een passage die zeer belangrijk is om het hele scheppingswerk van God te begrijpen. We lezen Genesis hoofdstuk 1, versen 4 en 5. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw biddend verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader. Dan gaan we samen over naar het Vaticaan om samen met hem het Angelus te bidden met alle mensen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Jawel, want de vakantieperiode van de Heilige Vader is ook afgelopen. We gaan zo meteen ook even kijken naar zijn agenda voor de komende tijd, nu hij teruggekeerd is naar het Vaticaan. Ook willen we samen op deze 18e zondag door het jaar het middaggebed van de kerk bidden. En daarvoor kan u naar uw getijdenboek gaan op bladzijde 758. Daar vindt u de hymne terug. Bladzijde 758. Voor de psalmen, we zijn opnieuw in de tweede week van het getijdenboek beland. Dus kan u naar bladzijde 891 gaan voor de psalmen onderaan. En de korte schriftlezing vindt u ook onderaan bladzijde 893. Bladzijde 893. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer laat mij weiden op groene velden, alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, verlamd zijn de handen van helden. Machteloos liggen ze neer en versuft. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. En laat ons bidden. Heer, wees uw dienaren nabij en blijf uw goedheid tonen aan hen die tot u bidden. Verhef uw schepping en bevestig in genade allen die in u hun schepper eren en roemen op uw voorzienigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan zo meteen helemaal live over hier in onze studio's naar het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad natuurlijk, waar de Heilige Vader zo meteen samen met ons allen het Angelus zal bidden. En daar is onze verbinding. Opnieuw heel wat mensen die zich hebben verzameld onder het raam van het Apostolische Paleis om dit Angelus moment mee te maken, samen met de paus te kunnen bidden en te kunnen luisteren naar de meditatie die hij zo meteen zal geven. De periode van de vakantie is dus voorbij. Hoewel we in de agenda dus wel zien dat hij in de maand augustus verschillende keren zal terugkeren naar Castel Gandolfo. Onder meer op het hoogfeest van de ten hemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Op 15 augustus zal de Heilige Vader daar de heilige mis opdragen. Hij gaat ook naar Assisi. Het is namelijk het jubeljaar, want het is 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild. Dat wordt gevierd door de Franciscanen. En de paus zal dus naar Assisi afreizen om in de Basilica Maria degli Angeli de heilige mis op te dragen. Ook in het kader van de Go Youth 2026 meeting, die zal plaatsvinden al daar. De ontmoeting met de jongeren staat op het programma, waar de Heilige Vader, net zoals eerdere ontmoetingen met jongeren, enkele vragen zal beantwoorden. We volgen het zeker voor u op. Morgen is er natuurlijk Radio Vaticaan om 17:30 onder meer, met pauselijk en Vaticaans nieuws. En dan vanaf woensdag 5 augustus, zo staat het toch in de agenda van de Heilige Vader, zullen de generale audienties ook hervat worden. En kan u dus op woensdagochtend verbonden zijn via Radio Maria met die catechesemomenten van Paus Leo XIV. Camera en ogen gericht op het tweede venster tellende van rechts op de bovenste verdieping van het Apostolisch Paleis. Daar komt Paus Leo XIV. We gaan luisteren naar zijn woorden.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi.
2: Wanneer we luisteren naar het Evangelie, dan horen wij de bijzondere tekens die Jezus stelt om zijn verbondenheid met ons allen uit te drukken, naar ons gericht. De talloze ontmoetingen die Jezus heeft in het Evangelie, die bevrijden van kwaad en van zonde.
0: Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino.
2: Jezus rekent niet op tal van spectaculaire dingen te doen, maar hij verkondigt de nabijheid van het Koninkrijk Gods. En vergelijkt het ook met de voldoening van onze zinnen wanneer we kijken naar de passages in het Evangelie en in de lezingen.
0: Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare.
2: Jezus geeft aan hij die honger heeft de maaltijd om te eten. De ontmoeting met de Heer is een vervullende, verzadigende belevenis. Christus is het levende brood en wordt in overvloed geschonken. Iedereen kan er van eten tot hij verzadigd is.
0: Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale.
2: De gave van de Heer is universeel en zijn voorzienigheid voor ons vervult ons volledig. Jezus verzadigt werkelijk de honger van de mensheid naar waarheid en naar leven. Het zijn zijn tekens die ons onderrichten.
0: L'accumulo e lo scarto invece.
2: In de wijze waarop het Koninkrijk Gods nabij komt,
0: l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano.
2: Onverzadigbaarheid is een ziekte die uiteindelijk, een ziekte van de ziel die uiteindelijk ertoe leidt dat men de naaste, de arme en de behoeftige vergeet. Als we denken aan diegenen die geen vrede hebben in deze tijd, zij die geconfronteerd worden door oorlog, met de arrogantie,
0: e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo
2: verwijzen naar het mirakel van de broodvermenigvuldiging.
0: Il loro culmine. Allora infatti il figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità.
2: Waarbij we geroepen worden om ons eigen leven te conformeren in die wijze dat we de anderen zien als onze naaste, als degene die gevoed moet worden.
0: A cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici.
2: Te beginnen, die beelden kunnen we vinden in ons eigen leven, net zoals Jezus bij het delen van ons eigen brood met onze familieleden, met onze vrienden. Ook in de periode van vakantie kunnen we extra aandacht besteden aan zij die rondom ons nodig hebben. Laten we ons keren tot onze lieve vrouw, de Heilige Maagd Maria, dat zij de liefde in ons mag doen groeien, zodat wij het dagelijks brood mogen delen met anderen.
0: Domini, nunciavit Mariae,
3: et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
3: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Udigni et ficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
4: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión.
1: We horen de Heilige Vader hier in het Spaans zijn bezorgdheid uitdrukken over de situatie in Ceuta, waar we gezien hebben hoe duizenden jonge migranten de grenzen hebben bestormd.
0: Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità,
1: soprattutto de paus roept op tot vrede.
0: E indifesi, bambini, anziani,
1: in het bijzonder om te bidden op voorspraak van onze lieve vrouw van Afrika voor vrede, solidariteit en rechtvaardigheid. Om te bidden voor een ieder die geconfronteerd wordt met oorlog. En dat er diplomatische oplossingen mogen gevonden worden. In het bijzonder voor de kinderen, voor de ouderen, voor de zieken. Dat de Heer hen lijden mag vertroosten en de werken van zij die zich inzetten voor vrede mag zegenen om tot hulp en vertroosting te komen. In deze dagen willen we ook het Perdono di Assisi in herinnering roepen, de heilige Franciscus van Assisi, die deze indulgentie heeft verkregen in 1216 van paus Honorius III. Geïnspireerd toen hij in gebed was en Jezus zag. En Maria, omringd door engelen. Laten wij de Heer dan ook danken voor deze grote gaven en deze schat in het bijzonder het overbrengen van de arme van Assisi, il poverello, die gestorven is op 3 oktober 1226 in Porzioncola. Ik begroet jullie Romeinen en pelgrims afkomstig uit verschillende landen. En zo begroette de Heilige Vader een aantal van deze groepen die u kan horen. Onder andere de jongeren van de parochie van Altamura, San Giovanni Bosco. De jongeren van de Collaborazione Pastorale di Castelfranco Veneto. Die door hun priesters en animatoren zijn vergezeld. Aan u allen een gezegende zondag. Aldus paus Leo XIV. Het mooie moment dat, zoals u kan horen, veel vreugde laat oplaaien daar op het Sint-Pietersplein. De eerste keer dus sinds zijn vakantieperiode dat de Heilige Vader opnieuw het Angelus kon bidden met de mensen ter plaatse in Rome. We horen de klokken van de campanile van de Sint-Pietersbasiliek en zien zo de mensenmassa hun weg verder zoeken daar in het zonnige Rome. Het zijn beelden die zin geven om opnieuw naar Rome te trekken. Voor een ieder die dat kan natuurlijk. En doet ons ook denken aan die prachtige bedevaart die we met Pelgrim in Eigen Land samen hebben mogen maken. Die er waren luisteraars naar Rome. 10 afleveringen waar we de rijkdom van deze prachtige stad een beetje in kaart hebben willen brengen. En natuurlijk door de 4 heilige deuren zijn gegaan. dat laatste mooie grote geschenk van Paus Franciscus, van zijn pontificaat. En we zien nog mooie beelden van de loggia van de Sint-Pietersbasiliek en de koepel. En we gaan zo langzamerhand afscheid nemen van u, althans voor nu. Morgen is er om 17:30 Radio Vaticaan. We komen zeer graag bij u met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Zometeen kan u samen met ons het rozenhoedje bidden. En dat wordt gevolgd door de kerklerares om 1:00. En dan komt Nele bij u met het levensverhaal onder andere en de onderrichtingen van de heilige Albertus Magnus. Van harte dank voor uw biddende verbondenheid met Paus Leo XIV en een zeer gezegende zondag gewenst.

0: bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegeeseld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus geeselen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd.

0: geven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerklerares. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerklerarissen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae. Hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn. Doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel de Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwapen. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikeren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdij uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekenden. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht.
Zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen. Een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Benelux-landen, Letland en een deel van Polen. Deze provincie had 40 huizen die hij te voet bezocht. In totaal ging het om zo'n 1000 broeders die aan hem werden toevertrouwd. Hij legde duizenden kilometers af te voet om kloosters te bezoeken, wat hem de bijnaam de wandelende prior opleverde. Overal waar hij kwam, liet hij vrede, wijsheid en een voorbeeld van eenvoud achter. 4 jaar later echter riep de kerk hem tot een nog zwaardere taak. Hij werd namelijk tot bisschop van Regensburg gewijd. Hij aanvaardde die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte. En hij maakt ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping
maakt hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen daarvan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt, ziet in alles de hand van de maker, van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat Paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280 rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal, het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit. De broeders van zijn klooster waren daar rondom hem en zongen het Salve Regina. Zo wisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige om zijn koningin in de hemel te kunnen ontmoeten, begeleid door een lied ter harer eer. We zullen het er later in de uitzending nog over hebben, maar Onze Lieve Vrouw was echt enorm belangrijk in het leven van de heilige Albertus. Hij stierf op vrijdagavond 15 november 1280. En er werd getreurd in Keulen toen het nieuws verspreid werd dat broeder Albert was gestorven. Er is een verhaal dat niet tegengesproken werd door de biechtvader van de heilige Albertus, dat de heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen
één nacht na zijn overlijden en zei: omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken en er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht, 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van reden en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen, begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Met een klassieke vergelijking in de middeleeuwen en de renaissance kan men de natuurlijke wereld vergelijken met een boek door God geschreven, dat wij lezen volgens de verschillende benaderingen van de wetenschap. Inderdaad, hoeveel wetenschappers hebben in het voetspoor van de heilige Albertus de Grote hun onderzoek gevoerd, geïnspireerd door bewondering en dankbaarheid tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: "O, uw mysterieuze melkwegstelsels. Ik zie u, ik bereken u, ik hoor u. Ik bestudeer u, ik ontdek u. Ik dring tot u door en mediteer over u.
Van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en bevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan, die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden. Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam. Het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de 4e eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma: geloof en reden, zijn zij al dan niet met elkaar in conflict? En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd. Uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen, filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken, door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré. Het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd.

De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen. Troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen, verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken

van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt. Waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint. Ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naaste liefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid. Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen,
Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach: onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen. Wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de rozenkrans, en de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan onze lieve vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen, of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan onze lieve vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over onze lieve vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis. Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de heilige maagd.
Het is dus ja, een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriël naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon. Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt. Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd. Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade. Wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank. Haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon de schoonste van de mensenkinderen van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbelkolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen. Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus
beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van Onze Lieve Vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond Onze Lieve Vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar Onze Lieve Vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker Meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de heilige geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. Paus Pius XI zegt: hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these, zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk.
Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef.

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u, giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we verder met het overlopen van de Wereldjongerendagen op een muzikale manier. Want zoals u ondertussen wel weet, is er voor elke internationale Wereldjongerendag een officiële hymne gecomponeerd. En we waren aangekomen in onze vorige uitzending, die u trouwens volledig kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Vivendo of ook via podcast kan u deze herbeluisteren, waren we aangekomen bij de Wereldjongerendagen van 2011. Dat was in Madrid met de bekende hymne Firmes en la fe, standvastig in het geloof. En dat brengt ons, beste luisteraars, bij de Wereldjongerendagen van 2013. Die vonden plaats in, jawel hoor, Rio de Janeiro. Dat waren trouwens de eerste Wereldjongerendagen voor Paus Franciscus. Ze vonden plaats van 23 tot 28 juli en brachten meer dan 3.700.000 jongeren bijeen. Paus Franciscus had zijn thema, de thema voor die Wereldjongerendagen, gekozen uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Hoofdstuk 28, vers 19. Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. En de officiële hymne van de Wereldjongerendagen droeg als titel Esperanza do Amanhecer. Hoop van de dageraad. En laten we na deze hymne van de Wereldjongerendagen 2013 in Rio de Janeiro luisteren om zo deze muzikale uitzending te starten.

En u hoorde de officiële hymne van de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro met paus Franciscus. En de Wereldjongerendagen van 2016, beste luisteraars, vonden plaats op het Europees continent. Meer dan 3 miljoen jongeren kwamen samen van 26 tot 31 juli in Krakau. Het thema van de Wereldjongerendagen kwam dan weer uit het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 7. Zalig de barmhartigen. En natuurlijk is er ook voor deze Wereldjongerendagen een officiële hymne. Een Pools lied natuurlijk, Błogosławieni, miłosierni, zalig de barmhartigen.

Zalig de barmhartige. De officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Krakau, dat was in 2016. Dan zijn we aangekomen aan het jaar 2019, beste luisteraars. Toen waren de Wereldjongerendagen gehouden in Panama-stad van 22 tot 27 januari. Dat was uiteraard nog met paus Franciscus. En voor deze Wereldjongerendagen werd het thema genomen uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 38. Zie de dienstmaagd des Heren. En meer dan 700.000 jongeren namen hieraan deel. De officiële hymne voor deze Wereldjongerendagen, wel, dat droeg eigenlijk een beetje dezelfde titel als het thema, als de vers uit het evangelie. Mij geschiede naar uw woord. Hagase en mi según tu palabra. Laten we luisteren naar de officiële hymne van de Wereldjongerendagen 2019 in Panama City.

Opnieuw een fantastische hymne voor die Wereldjongerendagen. Dit keer dus van het jaar 2019 in Panama City. Hágase en mi según tu palabra. Mij geschieden naar uw woord. En dan, beste luisteraars, was het 2023 en vonden er opnieuw Wereldjongerendagen plaats, dit keer op het Europees continent. In Lissabon kwamen van 1 tot 6 augustus 1.500.000 jongeren samen. Paus Franciscus had gekozen om een bepaald Bijbelvers opnieuw te nemen als thema, dit keer uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 39. Maria stond op en ging met spoed. En natuurlijk, ook voor deze Wereldjongerendagen werd er een hymne geschreven, Ha pressa non ar, er hangt haast in de lucht.

Ja, beste luisteraars. Dat was de officiële hymne van de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. En dan zijn we aangekomen aan 2027. De 41ste Internationale Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden van 3 tot en met 8 augustus 2027 in Seoul. De locatie, de plaats van de nieuwe Wereldjongerendagen, werd aangekondigd door Paus Franciscus tijdens de slotmis van de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. Later bevestigde paus Leo XIV de definitieve data tijdens het jubeljaar, tijdens het jubileum van de jongeren. En het vindt dus plaats, beste luisteraars, van 3 tot 8 augustus 2027 in Seoul in Zuid-Korea. Dat zullen de eerste Wereldjongerendagen zijn voor paus Leo XIV, die al zo geliefd is door de jongeren en de jeugd. Uiteraard is er weer een Bijbelvers als thema voor deze Wereldjongerendagen en dat is: heb moed, ik heb de wereld overwonnen. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 16, vers 23. En dit zijn eigenlijk de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal. De organisatoren willen jongeren uitnodigen om te leven vanuit christelijke hoop. Ook in een wereld die gekenmerkt wordt door onzekerheid, conflicten, eenzaamheid en angst. Het thema benadrukt dat Christus de overwinning op zonden en dood reeds heeft behaald en daarom een bron van moed is voor jongeren wereldwijd. En deze Wereldjongerendagen voor 2027, beste luisteraars, voor komend jaar, komende zomer, wel, is toch in verschillende opzichten historisch. Het is eigenlijk de eerste Wereldjongerendag ooit, de eerste Wereldjongerendagen ooit in Zuid-Korea. En pas de tweede internationale Wereldjongerendagen in Azië, na Manila in 1995 was dat. En het aantal deelnemers toen in Manila, beste luisteraars, was tussen de 4 en de 5 miljoen jongeren. Een ander historisch opzicht voor deze Wereldjongerendagen is dat het de eerste is in een land waar christenen een minderheid vormen. Katholieken maken in Seoul, beste luisteraars, ongeveer een 11% van de bevolking uit. En de keuze voor Seoul onderstreept natuurlijk ook het missionaire karakter van die Wereldjongerendagen en natuurlijk ook de groei van de kerk in Azië. En net als bij de eerdere Wereldjongerendagen zullen de deelnemers vooraf kunnen deelnemen aan de Days in the Dioceses, ook wel Dagen in de Bisdommen genoemd. Want er zijn natuurlijk Wereldjongerendagen, dat duurt altijd enkele dagen, maar het hoogtepunt is natuurlijk de avondwaken met aanbidding met de paus en dan de volgende dag de hoogmis om die Wereldjongerendagen af te sluiten, ook weer met de hoofd van de katholieke kerk, de paus. En de dagen daarvoor wordt er door het land dat de Wereldjongerendagen houdt verschillende zaken georganiseerd in verschillende bisdommen. Dat wil dus zeggen voor het programma van 2027 dat van 29 juli tot 2 augustus de 15 katholieke bisdommen van Zuid-Korea pelgrims uit de hele wereld zullen ontvangen. De jongeren zullen verblijven in parochies en gastgezinnen en zullen kennis kunnen maken met de Koreaanse kerk en cultuur. De exacte locaties kunnen nog wijzigen, beste luisteraars. Ze zijn daar volop aan het werk aan heel het programma voor Seoul 2027. Maar het programma volgt uiteraard de klassieke opbouw van een Wereldjongerendag. Openingsmis, dagelijkse catechese, eucharistievieringen, biechtgelegenheid, roepingenbeurs, jongerenfestival en dan natuurlijk ontmoeting met de paus, zaterdagavondwaken en slotmis op de zondag. Langzaamaan, beste luisteraars, naar aanloop van die Wereldjongerendagen wordt er meer informatie vrijgegeven. Het logo
Bijvoorbeeld het officiële logo werd reeds voorgesteld in september 2024. En het bevat verschillende symbolen. Een kruis in rood en blauw, de nationale kleuren van Zuid-Korea. De penseelstreken verwijzen naar de Koreaanse kalligrafie. De rode kleur staat voor het bloed van de Koreaanse martelaren en de blauwe kleur symboliseert de dynamiek en energie van jongeren. De zwarte letters vormen tegelijk WJD, World Youth Day, en het Hangul-woord voor Seoul. En zoals altijd zijn er ook patroonheiligen voor deze Wereldjongerendagen. Er zijn er 5 gekozen. Ten eerste Paus Johannes Paulus II, stichter van de Wereldjongerendagen. Dan hebben we de heilige Andreas Kim Tae-gon, de eerste Koreaanse priester en martelaar, en Frances Xavier Cabrini, patrones van migranten. Ook de heilige Josephine Bakita is patroonheilige voor deze Wereldjongerendagen. Zij is symbool van hoop, vrijheid en menselijke waardigheid. En ook Carlo Acutis is de 5e patroonheilige voor de Wereldjongerendagen, een jonge leek- en inspiratiebron voor jongeren in het digitaal tijdperk. En de officiële hymne, beste luisteraars, wel, die is nog niet bekendgemaakt. U moet weten dat er een internationale wedstrijd loopt om het themalied te kiezen dat aansluit bij het thema, bij de Bijbelvers van dit jaar, namelijk Heb moed, ik heb de wereld overwonnen. Van zodra de officiële hymne bekend is, beste luisteraars, zullen we deze absoluut en zeker met jullie meedelen. En de Wereldjongerendagen in Seoul, beste luisteraars, beloven een bijzondere editie te worden. Ze brengen voor het eerst miljoenen jonge katholieken samen in Oost-Azië sinds de historische bijeenkomst in Manila in 1995, bieden een unieke gelegenheid om de levendige kerk in Zuid-Korea en haar rijke geschiedenis van geloof en martelaarschap te leren kennen. En daarom, beste luisteraars, een oproep. Bent u een jongere die zelf gaat deelnemen aan die Wereldjongerendagen? Wel, laat het ons weten. Stuur een mailtje met uw gegevens naar info@radiomaria.be en bekijken we samen hoe we die Wereldjongerendagen in Seoul wat dichter bij de luisteraars hier thuis in ons land kunnen brengen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, beste jongeren, via e-mail op het e-mailadres info@radiomaria.be. En natuurlijk is dit een muziekprogramma, beste luisteraars, en daarom gaan we luisteren naar een bijzonder lied. Het is geen officiële hymne, want die is voor Seoul 2027 nog niet bekendgemaakt. Maar we gaan luisteren naar een live versie van het lied Jesus Christ, You Are My Life. Dit lied werd gecomponeerd door de Italiaanse priester en componist Marco Frisina en is toch een van de bekendste moderne katholieke jeugd- en wereldjongerendagenliederen. Het werd rond het jaar 2000 gecomponeerd in de context van het jubeljaar 2000 en de Wereldjongerendag in Rome. Marco Frisina schreef het lied als onderdeel van een grote verzameling gezangen voor de Wereldjongerendagen in Rome, het jaar 2000 dus, samen met andere liturgische werken. Maar al snel werd het buitengewoon populair en groeide het uit tot een soort niet-officiële hymne van de Wereldjongerendagen. Het is een eenvoudig en repetitief refrein, het is makkelijk om mee te zingen en het is bedoeld dat iedereen meezingt. Het is echt een meezinger. Daarom, beste luisteraars, we gaan deze uitzending afsluiten met dit niet-officieel lied, met deze niet-officiële hymne van de Wereldjongerendagen. Jesus Christ, you are my life. Jezus Christus, u bent mijn leven. Deze versie werd opgenomen tijdens het jongerenfestival Mladifest in Medjugorje. En met deze hymne sluiten we deze uitzending af. Beste luisteraars, tot
Tot volgende week.

En zo is het 3 uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop water en bloed uit de zijde van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het zwartere lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 25. Haar waarde kan niet met een topaas uit Koesh gemeten worden. Een fragment uit het boek Job, het hoofdstuk 28, vers 19a. Theo bracht Carilene naar het huis van Vitruvia en Galerius, voordat hij op weg ging naar het paleis. De beambte daar had hem gevraagd aanwezig te zijn wanneer later die ochtend de volledige zending bij het pakhuis werd afgeleverd. Theo beloofde rond lunchtijd terug te zijn om haar op te halen in een ander overdekt rijtuig. Carilene werd binnengelaten in Galerius Tablinum, waar haar gastheer en gastvrouw met een stapeltje rollen voor zich aan de enorme marmeren tafel zaten. Vitruvia had vandaag niet de moeite genomen om haar blonde pruik op te zetten. Haar eigen donkerbruine met zilver doorschoten haar was in een bezadigd kapsel bovenop haar hoofd vastgezet. Maar een paar lokken waren eraan ontsnapt en hingen voor haar gezicht. Ze stond op om Carilene welkom te heten en duwde met een ongeduldig gebaar wat pieken uit haar ogen. Galerius wierp één blik op zijn echtgenote en excuseerde zich, waarna hij de vrouwen alleen liet. Dankbaar voor dit moment met Vitruvio alleen, keek Carilene naar de gevonden schat aan brieven die Vitruvia 25 jaar lang had bewaard. Aan elke brief bungelde een leren labeltje met daarop de datum waarop Vitruvio de brief had ontvangen. Ik had ze opgeborgen tussen de boeken die ik van mijn grootvader heb geërfd, legde Vitruvia uit. Daarom kon ik ze niet vinden. Mijn grootvader heeft genoeg boeken nagelaten om de straten van Rome mee te plaveien. Oh, wat heb je veel brieven, zei Carilene verrast. Ze bezat maar 4 van Vitruvius' boodschappen aan haar moeder. Haar grootvader had vast een deel van de brieven gevonden die haar moeder minder doeltreffend had verborgen en die had hij dan ongetwijfeld vernietigd. Ik heb al Gemina's brieven die ze door de jaren heen heeft gestuurd bewaard. Vitruvia zocht in de berg op de tafel. Het spijt me, Carilene, maar ik ben nog geen brief tegengekomen waarin de naam van je vader wordt genoemd. Maar ik moet bekennen dat ik telkens als ik er een open begin te lezen en hem niet kan wegleggen. Ik doe er veel te lang over. Carilene glimlachte. Ik weet in elk geval zeker dat ik de naam ken die genoemd zal worden. Neem alle tijd die je nodig hebt. Vitruvia haalde een korte rol tevoorschijn en hield hem enthousiast omhoog. Dit is de villa die ze voor me ontworpen heeft in het jaar dat we elkaar ontmoeten. Carilene en Vitruvia bogen zich over de tekening. Die leek op jongere leeftijd gemaakt, want hij was minder verfijnd dan die van de domus, maar droeg niettemin al de kenmerken van een opmerkelijk talent. Ze was pas 19 toen ze dit tekende, legde Vitruvia uit. Ik had haar de eerste 2 boeken van mijn grootvaders collectie toegezonden en als dank ontwierp ze deze villa voor me. Carilene glimlachte verlegen. Ik bezit 7 boeken van je grootvader. Ik heb ze door de jaren heen bestudeerd. Vitruvia richtte zich zo abrupt op dat een aantal rollen op de grond viel. Heb je architectuur bestudeerd? Carilene knikte. Heb je ontwerpen? Een paar. Ze reikte naar de stoffen tas die ze had meegebracht. Ik vergat je dit te geven toen we kwamen eten. Een klein geschenk. Ze overhandigde de rol aan Vitruvia. Vitruvia trok de rol uit zijn stoffen koker en legde hem voor zich. Haar ogen werden groot.
Ze spreidde het stuk papyrus uit over de tafel en zette op de ene kant een zwaar zegel om het vast te zetten en een marmeren buste van Claudius op de andere kant. Lange tijd bestudeerde ze het ontwerp en onderzocht Carolines keuze van materialen en berekeningen van belasting. Bij Jupiter, mompelde ze, bij Jupiter. Ze keek met een ruk op en keek Caroline met open mond aan. Mijn grootvader had niets beters kunnen ontwerpen. Caroline lachte en ze wuifde het compliment weg. Caroline, ik overdrijf niet. Dit is veelbelovend. Meer dan dat, het toont genialiteit, kind. Vitruvia schudde haar hoofd. Heb je nog meer? Niet bij me. Ik wil alles zien, elke tekening, iedere lijn, alle bouwkundige ontwerpen. Caroline glunderde. Je krijgt ze. Je moeder zou trots op je zijn geweest. Trots dat je gewerkt hebt aan je talent, je erin geoefend hebt. Als ik het geld had om een perceel in landelijk gebied te kopen, dan liet ik vandaag nog die villa bouwen. Ze typte nadrukkelijk op het vel papyrus. Nu ik dat niet heb, zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om iemand te vinden die het wel kan. Ze grinnikte. We vertellen ze je niet dat je een vrouw bent. Toch niet meteen. Nadat het fundament is gelegd misschien. Caroline trok sceptisch een wenkbrauw op. Niemand zal plannen willen hebben zonder te weten wie de architect is. Ze zullen verwachten dat ik persoonlijk toezicht hou op het project. En ik kan mijn geslacht niet verbergen, Vitruvia. Dat gaat waar ik ga. Haar gastvrouw lachte. Je moeder en ik hadden hetzelfde probleem. Ben je wel eens aangenomen om een van je eigen ontwerpen te bouwen? Vitruvia knikte. Een paar. Maar niet zoveel als ik graag had gewild. Mijn naam hielp om deuren te openen. Ik ben de enige telg uit Vitruvius geslacht die zich nog met architectuur bezighoudt. Mijn leeftijd helpt ook. En Galerius natuurlijk. Die is een grote steun. Mensen denken dat een getrouwde vrouw op de een of andere manier bekwamer is. Alsof Galerius toezicht op me houdt en ervoor zorgt dat ik geen technische fouten maak. De arme schat kan nauwelijks een platte grond lezen, laat staan een huis ontwerpen. Ze haalde haar schouders op. Maar het doet er weinig toe. Het is genoeg dat hij aan mijn zijde is. Caroline zuchtte. Ik ben een vrouw, ik ben jong, ik ben ongetrouwd en ik draag de naam Vitruvius niet. Het klinkt niet erg veelbelovend. Je mag het niet opgeven voordat je begonnen bent. Vitruvia veegde een lok uit haar ogen. Bovendien, je mag dan geen Vitruvius zijn, maar je hebt er eentje achter je staan. Ze deed een stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef hangen achter een van de rollen die eerder op de grond waren beland. Ze bukte om hem op te rapen en slaakte een gesmoord gilletje toen ze hem weer op tafel legde. Ik geloof dat dit hem is. Ze wees naar een inktvlek op de rol. Ik herinner me die vlek. Je moeder had dit in haast geschreven en die vlek gemaakt. Zo niets voor haar. Ze was onberispelijk. Daarom viel mijn oog erop. Ze rolde het stuk papyrus uit. Laat eens zien. Op zangerige toon las ze hardop, terwijl haar ogen over de brief gleden. Mijn hart stroomt over van geluk. Als ik bij hem ben, voel het alsof ik eindelijk ben thuisgekomen. We horen bij elkaar, Vitruvia. Hij is geestig, intelligent, knap. Vitruvia zweeg even en ging een paar zinnen verder. Ongewoon vriendelijk, bemoedigend. Ah, daar hebben we het.
Cariline boog zich met fonkelende ogen naar haar toe. Zijn naam is... Natemahar. Cariline schoot naar achteren alsof ze een klap had gekregen. Wat? Haar stem klonk hoog, scherp, onherkenbaar in haar eigen oren. Wat zei je? Vitruvia keek op en bevroor toen ze Cariline's gezicht zag. Is er iets? Cariline probeerde haar droge lippen te likken. Dat kan ik niet goed gehoord hebben. Hoe zei je dat zijn naam was? Vitruvia keek weer naar Gemina's brief en begon te lezen. Zijn naam is Natemahar. De koningin bereidt hem voor om schatbewaarder te worden. En hij is de man die ik altijd zal liefhebben. Natemahar! Cariline kwam met bibberende benen overeind. Natemahar! Maar dat is... Dat is onmogelijk. Natemahar is een eunuch. Hij kan niet trouwen of kinderen krijgen. Vitruvia trok haar wenkbrauwen op. Is hij geboren als eunuch? Nou, nee. Hoe oud was hij toen hij eunuch werd? Jong. Hij was jong. Hoe jong? 12? 21? Tja, ik heb het hem nooit gevraagd. Ze was er altijd van uitgegaan dat hij een jongen was geweest toen het gebeurde, zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk was. Maar nu besefte ze dat hij dat nooit had gezegd. Het was niet bepaald een onderwerp van gesprek tussen hen. Natemahar had er een keer in bedekte termen op gezinspeeld toen hij het over zijn slechte gezondheid had. Het was een gevoelig onderwerp, wist ze, en ze paste op om er nooit over te beginnen. Ze bracht haar hand naar haar mond. Als Natemahar later dan ze had aangenomen een eunuch was geworden, kon hij haar vader zijn? Ze voelde zich als door de bliksem getroffen tot in het diepst van haar wezen geschokt. Haar geest wentelde met onbegrijpelijke snelheid door een tiental emoties die amper tot haar doordrongen. Verwarring, smart, boosheid stroomden door haar heen in een steeds heviger wordende wervelwind die haar naar adem deed snakken. 17 jaar lang had hij tegen haar gelogen. Zichzelf een vriend genoemd, haar in de waan gelaten dat haar vader dood was. Hij had haar zelfs beloofd te helpen om hem te vinden. Hem te vinden, wat een farse! Plotseling herinnerde ze zich Natemahars gezicht toen ze hem voor het eerst de tekeningen van haar moeder had laten zien. Herinnerde zich dat hij met zoveel tederheid over de tekening had gestreken. Cariline had gedacht dat hij ontroerd was, omdat ze zo op haar eigen stijl leken. Nu wist ze beter. Hij herinnerde zich zijn vrouw. De vrouw die hij in al die jaren niet één keer had gesproken. Hij was een bedrieger, een leugenaar, een verrader. Zijn verraad ging verder dan het bedrog van haar grootvader. Grootvader had tenminste niet gedaan alsof hij van haar hield. Cariline, wie is Natemahar? Vroeg Vitruvia. Een slang, siste Cariline. Een leugenachtige, misleidende, valse huichelaar. Ik begrijp dat je hem niet zo graag mag. Nee, ik hou van hem en ik ga hem vermoorden. Theo strekte zijn benen zo ver als het krappe rijtuig toeliet. Je moet hem uitleg laten geven, Cariline. Uit alles wat je me over hem verteld hebt, heb ik begrepen dat Natemahar altijd voor je gezorgd heeft.
Caroline keerde zich naar hem toe. Het was duidelijk allemaal een leugen. Misschien, zei Theo kalm. Of misschien houdt hij echt van je. Hij schoof dichter naar haar toe, tot ze zich vastgepind voelde door zijn blik. De man die ik zag, grauw van bezorgdheid, uitgeput door zijn poging om je te vinden en te beschermen, deed niet alsof hij van je houdt. Natemahar had er misschien een reden voor om te denken dat je beter af was als je niet wist wie je vader was. Caroline sloeg haar armen over elkaar. Haar rug voelde zo stijf dat het pijn deed. Probeer hem maar niet te verdedigen, Theo. Waarom zou ik hem verdedigen? Ik ken hem niet eens. Ik probeer jou te beschermen. Daar is het een beetje laat voor, snauwde ze. Ik ontken niet dat je gekwetst bent. Maar je zou het nog erger kunnen maken als je die man uit woede simpelweg uit je leven schopt. Je moet hem de gelegenheid geven om het uit te leggen. Natemahar moet hebben geloofd dat hij een goede reden had om tegen je te liegen. Caroline zat heel stil. Ze voelde zich een vulkaan die op het punt stond uit te barsten. Een deel van haar wilde niets liever dan op hoge poten naar het vertrek lopen waar Natemahar lag te slapen en hem bittere beschuldigingen naar zijn hoofd te slingeren. Of meubels, wat het eerst voor het grijpen lag. Een ander deel van haar wilde zijn slaap niet verstoren. Hij had er zo broos uitgezien. Ze vond het vreselijk om hem van streek te maken. Caroline uitte een bittere lach. Hoe kon ze zich daar nog druk over maken? Kennelijk kon de 17 jaar van genegenheid niet simpelweg in een uur worden weggevaagd. Zelfs nu, terwijl ze wist wat hij had gedaan, voelde ze de behoefte om die leugenige nachtige slang die haar verwekt had te beschermen. Toen ze bij het huis aankwamen, sprong Caroline uit het rijtuig en liep naar binnen met de bedoeling naar boven te gaan op zoek naar Natemahar. Op de blindenplaats bleef ze abrupt stilstaan. Het voorwerp van haar interne kwelling zat op de bank en klemde het briefje tegen zich aan dat ze voor hem geschreven had, voordat ze naar Vitruvius' huis was vertrokken. Ze had de korte boodschap met een opgewekt gemoed geschreven en hem ervan verzekerd dat ze gauw zou terugkomen met de naam van haar vader. Natemahar schoot overeind en keek haar aan. De donkere ogen hadden iets gekwelds in zich. Ze waren bloed doorlopen. Ik wilde het je vertellen voordat je wegging. Caroline verhardde haar hart tegen de smeekbeden in zijn stem. Heb je het altijd geweten? Snauwde ze. Sinds mijn geboorte? Nee. Nee, Caroline. Ik heb nooit brieven van Gemina mogen ontvangen nadat we gedwongen werden gescheiden. Niemand had me over je bestaan verteld. Pas op de dag dat ik je ontmoette bij Philippus thuis, toen je 7 was, begreep ik wie je was. Caroline dacht terug aan die eerste ontmoeting. Ze haalde elke zin terug, elke nuance van Atemahars reactie. Ze dacht aan zijn geschoktheid toen hij de naam van haar moeder hoorde. De onvaste stap die hij zette toen hij ontdekte wie haar grootvader was. Ze had nooit iets gezocht achter de verbazing op zijn gezicht die dag. Ze had aangenomen dat hij gewoon verrast was om een familielid van Quintus Blandinus bij Philippus thuis aan te treffen. Nu wist ze beter.
Laten we eerst eens een rekensommetje maken. We laten de emotie weg en laten alleen de vredescijfers spreken. Je ontdekte dat ik je dochter was toen ik 7 was. En nu ben ik 24. Ze deed alsof ze op haar vingers stelde. 17 jaar. Je had 17 jaar de tijd. 6205 dagen, schrikkeljaren niet meegeteld, waarin je me de waarheid had kunnen vertellen. Een briefje had kunnen schrijven. Caroline, ik ben je vader. In enkele ogenblikken had je de situatie van jaren recht kunnen zetten. Haar keel deed pijn toen ze een opkomende jammerklacht onderdrukte. Kon je jezelf er niet toe aanzetten om het te erkennen? Is dat het? Me te erkennen tegenover anderen? Haar stem beefde. Schaamde je zo voor me dat je me niet eens kon vertellen dat ik je dochter was? Natemahar zette een wankelende stap naar haar toe. Nee, Caroline, je begrijpt het verkeerd. Hij schudde verdwaasd zijn hoofd alsof hij geen woorden kon bedenken. Caroline, 25 jaar lang heb ik als schatbewaarder gediend. Ik heb de leiding gehad over goud en zilver, juwelen en munten en ivoor, over de beroemde topaasmijnen van Kush, smederijen vol ijzer en rivieren van weefsel. 25 jaar was het mijn taak om toezicht te houden op de kostbaarste schatten van Kush. Zijn blik verzachtte en zijn ogen vulden zich met tranen. Maar pas toen ik jou zag op de binnenplaats van Philippus, besefte ik wat een schat werkelijk is. Het schattigste kleine meisje dat ik ooit had gezien. En als door een wonder was je van mij, mijn eigen edelsteen. Je bent 17 jaar lang mijn schat geweest, Caroline. De eerste naam in al mijn gebeden, de laatste naam in mijn voorbeden. Afgezien van Jezus is er niets in deze wereld me dierbaarder. Caroline draaide zich met een ruk om. Waarom dan? Waarom heb je dan al die tijd tegen mij gelogen?

En we lezen opnieuw in een roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afschaar, hoofdstuk 26. Psalm 55. Immers, het is geen vijand die mij hoont. Anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft. Anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Nadine Hamar sloeg zijn ogen neer. Caroline, je kunt niet begrijpen hoe diep je grootvader mij verafschuwt. Je moeder was verloofd toen we elkaar ontmoetten. Niet met de eerste de beste, maar met de zoon van een Romeinse quaestor, met banden in Egypte. Hij had je grootvader promotie beloofd nadat hun kinderen waren getrouwd. Quintus Blandinus was niet zomaar in verlegenheid gebracht toen wij er samen vandoor zijn gegaan. Het benam hem de kans om vooruit te komen. Daar geeft hij mij de schuld van. Van de jaren dat hij vastgezeten heeft in Kush. En hij verwijt mij de dood van je moeder. Als ik haar niet zwanger had gemaakt, zou ze nu nog leven. Als je grootvader had ontdekt dat ik zelfs van jouw bestaan afwist, zou hij je verstopt hebben in een hol dat ik nooit had kunnen vinden. Hij is Romeins staatsburger, ik niet. Ik heb geen rechten of status ten aanzien van jou. Als Blandinus zich tegen me keert, hij zou zich zeker tegen me keren. Hij zou je nooit opgeven en aan mij afstaan. Ik durfde het je niet te vertellen. Je was een kind. Als je je versprak tegen je tante Blandina, zou ze te bang zijn geweest om je voor haar vader te verstoppen. Dat weten we allebei. Hij zou je van mij hebben afgescheurd. Caroline dacht aan het feit dat haar grootvader elke manier om achterna Temahars identiteit te komen had verhinderd. Dat hij zijn bestaan uit haar leven had gewist. En ze moest toegeven dat hij gelijk had. Je had me kunnen meenemen, weg uit Caesarea, uit Kush, weg van hem. We hadden elkaar kunnen hebben, ergens verborgen in een hoekje van het Rijk. Dat was mijn plan met je moeder. En dat is niet goed afgelopen. Met jou zou het nog erger zijn geweest. Bedenk eens, Caroline, je grootvader had ons kunnen achtervolgen tot de einde der aarde. Niet omdat hij van je houdt, maar omdat hij een hartgrondige hekel aan mij heeft. Wat voor leven zou dat zijn geweest voor een klein meisje? Nooit ergens rust, vluchten van stad naar stad. Ik zou geen fatsoenlijke baan hebben kunnen krijgen. We zouden in armoede leven, in angst. Altijd over onze schouders kijken. Hoe kon ik je dat aandoen? Ze trok een wenkbrauw op. Dus daarom liet je me achter bij een vrouw die het amper kon verdragen om mijn hand aan te raken. Amper mijn naam kon uitspreken zonder te huiveren. Je hebt me verlaten, Natemahar. Me achtergelaten in een eenzaam leven. Je hebt me in de steek gelaten. Hoezo is dat beter? Ik had mijn vader kunnen hebben. Ze snikte. Ik had omhelzingen kunnen krijgen en kusjes en alles waar een klein meisje naar verlangt. Je had me kunnen koesteren. De tranen stroomden over Natemahars wangen. Ik heb je gekoesterd, Caroline, met mijn hele hart. Ja, 3 of 4 weken per jaar, middels een berg brieven en aantekeningen. Denk je dat ik me daardoor gekoesterd voel? Denk je dat dat een beter leven was? Natemahar deed een wankele stap naar haar toe. Er is geen dag geweest dat ik niet naar je verlangd heb, kind. Elk uur van die 17 jaar heb ik je met smart gemist. Ze deed een stap naar achteren. Niet genoeg om de waarheid bekend te maken, kennelijk.
Je had me later kunnen vertellen, Nathema Har, toen ik ouder was. Toen je wist dat je erop kan vertrouwen dat ik ons geheim zou bewaren. Ik was op mijn hoede voor de Kandake. Zolang je grootvader een invloedrijke positie had in Kush, zou ze iedere connectie tussen ons hebben afgekeurd. Je grootvader mocht dan een lagere beambte zijn, maar als de enige Romeinse autoriteit in Kush wordt er door machtige mensen naar hem geluisterd. Hij zou zich kunnen hebben mengen in het Romeinse beleid ten aanzien van onze natie. Onze semi-onafhankelijkheid hangt toch al aan een zijden draadje. De koningin zou de natie niet laten lijden vanwege mijn persoonlijke gevoelens. Een ader op Nathemahars voorhoofd klopte. Dat was haar bezwaar tegen mijn huwelijk met Gemina. En het zou haar bezwaar zijn geweest als wij openlijk als vader en dochter hadden willen leven. Ze zou het nooit toestaan, niet zolang Quintus Blandinus Kush moeilijkheden kon bezorgen. Carinine glimlachte, een klein bitter lachje dat ze niet kon verbergen. Ik heb haar altijd kunnen ontlopen, dat heb je me wel geleerd. Nathema haar knikte. Carinine, en plotseling wankelde hij, zijn knieën knikten en hij viel op de grond. Nathema haar, riep ze uit en ze haastte zich naar hem toe. Voor even vergat ze zijn verraad en het feit dat hij haar in de steek had gelaten. Ze viel op haar knieën en sloeg een arm om zijn schouder. Theo, die zich in de keuken had teruggetrokken om hem privacy te geven, rende naar Nathema haar toe en hees hem overeind. Ik zal een arts laten komen, zei hij. Hoeft niet. Nathema haar veegde zijn voorhoofd af met een klein vierkant stukje katoen. Ik leid soms aan die aanvallen. Wat ik nodig heb is een paar uur rust. Ik zou graag teruggaan naar mijn herberg. Daar voel ik me comfortabeler. Natuurlijk, zei Theo. De harka en ik zullen je wel brengen. Carinine keek hem ontsteld aan. Ze had hem nog nooit zo ziek gezien. Het spijt me, zei ze, terwijl ze haar armen over elkaar sloeg. Ze had hem de kans moeten geven om bij te komen van zijn reis, voordat ze tegen hem uitvoer. Zijn ogen waren vochtig. Kind, ik ben degene die spijt heeft. De schuld ligt geheel en al bij mij, evenals de wroeging. Jij hebt niets om je voor te verontschuldigen. Kom, zei Theo, ga even bij de fontein zitten. Carinine, breng Nathema haar een beker zoete wijn, dan laat ik een draagstoel komen. Carinine volgde Theo's bevel op met een hart dat verdeeld leek in twee dikke knopen, één van bezorgdheid en één van verraad, pijn en woede. Ze zaten naast elkaar.

en het trof haar in een flits het pijnlijke besef dat ze haar vader aanraakte. Theo stond erop een arts te laten komen toen ze aankwamen in Atemaharst tijdelijk onderkomen. Taharka voegde er wat aansporende woorden aan toe in het Meroïtisch die Theo niet kon verstaan, en met een zucht ging de schatbewaarder overstag. "Wil je bidden?" vroeg Theo toen Taharka was vertrokken om de dokter te halen. "Dat zou een zegen zijn," zei Atemahar met zijn zachte stem. "Maar ik heb je genoeg overlast bezorgd. Je hebt vast iets beters te doen dan je tijd te verspillen aan een vreemde. Niets wat niet later ook nog kan." Theo knielde neer naast Atemahars bed. "Je bent niet bepaald een vreemde voor me, Atemahar. Je roem is je vooruitgesneld. Zelfs in de kerk in Korinthe had ik al over jou horen praten. Ik had even tijd nodig om te beseffen dat de vriend over wie Carilene zo vaak sprak niemand minder was dan de hoofdschatbewaarder van Ethiopië, zoals de Grieken je land noemen, en de man die tot geloof kwam op de weg van Jeruzalem naar Gaza." Atemahar glimlachte flauwtjes. "Ik las een rol van de profeet Jesaja in mijn wagen, en Filippus kwam ernaast lopen om te vragen of ik begreep wat ik las. Ik vroeg hem bij me in de wagen te komen zitten en me de betekenis van de schrift uit te leggen. Ik dacht dat hij zou weigeren." Theo fronste zijn voorhoofd. "Waarom?" Atemahar wendde zijn blik af. "Vanwege wat ik ben. In Jeruzalem werd ik niet eens in de tempel toegelaten, hoewel ik God vrees en mijn vertrouwen op de Heer had gesteld. De fariseërs keken op me neer. De leraren van de wet gingen me uit de weg. Maar Filippus klom in mijn wagen en kwam naast me zitten alsof we oude vrienden waren." "Hoe ben je een godvrezende geworden?" vroeg Theo, omdat hij zich afvroeg hoe een man uit Koesh van de Hebreeuwse God had gehoord. "Zelfs Taharka aanbad nog steeds de Egyptische goden, hoewel hij door de jaren heen een gezond respect voor de Heer had verworven." "Dat heb ik aan de Kandake te danken, veronderstel ik. Is je koningin een volgeling van de Heer?" Atemahars mondhoek ging omhoog. "Niet bepaald, maar toen ze Gemina en mij onderschepte op onze vlucht uit Koesh, besloot ze dat ik een straf nodig had die een onuitwisbaar merkteken in mijn geheugen zou achterlaten. Ze stuurde me naar haar martelkamer." Theo's hart miste een slag. "Wat erg, Atemahar." "Dat vond zij later ook, zo bleek. Haar beul had niet de bekwaamheid die de Kandake veronderstelde. Het was haar bedoeling geweest om een lesje te leren. De koningin wilde zich ervan verzekeren dat ik nooit meer achter Gemina aan zou gaan. Ze verwachtte dat ik volledig zou herstellen nadat ik flink bang was gemaakt. Alleen ging haar beul veel te ver. Later vertelde mijn arts me dat de koningin razend was geweest toen ze ontdekte hoe erg de schade was die aan mijn lichaam was toegebracht. Destijds was ik te ziek om iets anders te voelen dan pijn. Ik weet nog dat ik tijdens de lange uren van eindeloze foltering wenste dat ik dood was. Om te proberen mijn leven te redden, liet de Kandake de beste arts komen die ze kon vinden, een Hebreeuwer die Konya heette. En Konya sleurde mijn gebroken botten weg voor de poort van de dood. Maar zelfs zijn deskundigheid kon me niet volledig doen herstellen. Toen ik opstond van mijn ziekbed, was ik, zoals je me nu ziet, een eunuch, bedoelde hij. Hij kon het woord niet eens uitspreken.

spreken, besefte Theo. Ik had maanden nodig om weer gezond te worden. Tijdens mijn herstel vertelde Konya me over de Heer. Hij was goed thuis in de schrift. Tegen de tijd dat ik beter was, had ik me afgekeerd van de goden van Kush. En uiteindelijk gaf de Kandakei mij toestemming naar Jeruzalem te gaan en mijn God te aanbidden. Hij wierp Theo een zijdelingse blik toe. Maar ik merkte dat ik niet bepaald welkom was. Ik had een exemplaar gekocht van de rol van Jesaja in de hoop meer te leren over God. Het was die rol die ik las toen Filippus me vond en me begon te onderwijzen over de Messias. Is het waar dat je voor jullie aankomst in Gaza vroeg om gedoopt te worden? Zeker. Waarom zou ik tijd verloren laten gaan? Ik ben opgeleid om een schat te herkennen als ik er een zie. Er zijn 2 decennia voorbij gegaan sinds die dag en ik herinner me de gebeurtenis alsof die vanochtend plaatsvond. Het meest glorieuze moment in mijn leven. Even maakte de holle, opgejaagde blik op Nathemahars gezicht plaats voor een gloed die niet van deze aarde was. Theo staarde hem met stomme verwondering aan. Nathemahars geloof was als een levend vuur, een brandende kracht die de kamer verwarmde. Ik heb altijd bewondering gehad voor je bekeringsverhaal, Nathemahar, zei hij. De manier waarop je zo snel tot geloof gekomen bent. Ik had nooit gedacht je op een dag te ontmoeten. De schatbewaarder sloeg zijn ogen neer. Het spijt me dat ik een teleurstelling voor je ben, jongeman. Theo legde een hand op de schouder van de schatbewaarder. Integendeel, ik zie een man die zijn dochter tot zijn beste vermogen wilde beschermen. Theo probeerde zijn stem neutraal te houden. Geloof me, als ik je zeg dat ik graag een vader als jij zou willen hebben. Theo had 4 uur nodig om terug te keren van Nathemahars herberg. Tegen die tijd beende Carilene heen en weer over Priscilla's binnenplaats en trok een groef in de oude mozaïeken. Waar bleef je zo lang? Zei ze buiten adem toen Theo en Taharka eindelijk door de poort binnenkwamen lopen. Ik heb een arts laten komen. Theo wreef zijn nek. Hij zal voor Nathemahar zorgen tot hij weer op krachten is. Omdat het een terugkerende kwaal is, lijkt de arts niet al te bezorgd. Carilene blies opgelucht uit. Ze greep haar hoofd vast en liet haar kin op haar borst zakken. Ik dacht dat ik hem had gedood. Nee, hij is niet sterk zoals je weet, maar hij zal herstellen. Carilene ging abrupt op de vochtige vloer zitten naast een pot met rozemarijn. Theo, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik wilde was mijn vader vinden. En nu ik hem gevonden heb, denk ik dat mijn hart zal breken. Theo liet zich aan de andere kant van de pot op de vloer zakken. Afwezig plukte hij een takje rozemarijn en wreef de naaldjes tussen zijn handpalmen tot de kruidige geur opsteeg. Weet je nog wat ik tegen je gezegd heb, zei hij. Weken geleden, op het schip, herinnerde ik je eraan dat de Heer met je is. Altijd. Dit is het moment waarop je moet denken aan die belofte. Dat is jouw altijd moment. Je bent niet alleen nu je door deze woestijn heen trekt. Nathemahar heeft me in de steek gelaten, Theo. Maar Yeshua zal je niet in de steek laten. Theo's blik gleed van haar weg. Je moet naar Nathemahar toe gaan. Angst verspreidde zich als een 1000 poot in haar borst. En wat moet ik dan zeggen?
Dat alles goed is tussen ons? Dat is het niet. Dat ik hem vergeef? Dat doe ik niet. Hij wil niet dat je liegt. Daar worden jullie geen van beiden beter van. Ja, de vorige keer dat ik hem de waarheid wilde zeggen, zakte hij in elkaar. Ja, ik weet het. Maar hij was wekenlang op reis geweest. Hij was oververmoeid en bezorgd. Jarenlang heeft hij zijn geheim verborgen gehouden voor jou, verzwegen, de last ervan gedragen. En eindelijk is de waarheid aan het licht gekomen. Daar zou iedereen van in elkaar zakken. Nu moet je afmaken wat je begonnen bent. Wat? Het geschreeuw tegen hem afmaken? Als het moet. Maar net zo belangrijk, het luisteren naar hem afmaken. Niets van wat hij ooit kan zeggen zal een excuus zijn voor wat hij heeft gedaan. Misschien niet. Maar het kan wel een paar dingen verklaren. Dingen die je moet weten. Ik zag hoe je naar hem toe rende toen hij in elkaar zakte. Ik zag de verschrikte blik in jouw ogen. Ik zag hoe je voor hem zorgde. Ondanks je woede en razernij bood je hem toch tederheid. Ik weet dat je alle vertrouwen in Atemahar hebt verloren. Maar liefde kan een brug zijn om de weg naar hem terug te vinden. Hij dempte zijn stem totdat ze zich moesten inspannen om hem te horen. Er zijn heel wat zoons en dochters die nooit door een vader geliefd zijn, zoals Natemahar jou lief heeft. Karilene sloeg haar armen om haar middel om zichzelf bij elkaar te houden, om niet in te storten van ellende. Theo wrikte haar hand los en hield hem vast. Ze staarde naar zijn vingers, lang, taps toelopend en sterk naar haar eigen vingers, verdwenen in zijn greep. De warmte van zijn handen leek in haar pols te kruipen door haar arm, haar hals, tot haar gezicht warm werd als een kookpot van Lolia. Luister, zei Theo, en Karilene trok haar blik los van zijn handen om hem aan te kijken. Je hebt al 24 jaar verloren, 24 jaar van gewone momenten, van samenhorigheid en gekend zijn. Laat niet toe. Nog eens 24 jaar verloren gaan door woede.

0: We luisterden naar hoofdstuk 26 uit het boek Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze zondagavond, zondag 2 augustus, we zijn de 18e zondag door het jaar. En het is, beste luisteraars, tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 699, de psalmen vanaf pagina 895 en de korte schriftlezing vanaf pagina 898. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

bed. Christus, de Heer, is voor eeuwig priester als Melchisedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, de Heer, is voor eeuwig priester als Melchisedek. Alleluia. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe, want Gij zijt barmhartig en trouw. Waarom moeten vreemde volkeren vragen, waar is toch Israëls God? De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij ruiken niet. Zij hebben handen en tasten niet. Zij hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer, hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer, hij is hun helper en schild. Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer, hij is hun helper en schild. De Heer zal ons altijd indachtig zijn, hij zal ons zijn zegen schenken. Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam. Hij zegent alle Godvrezende, geringe en mensen van aanzien. De Heer zal uw aantal vermeerderen van u en uw nageslacht. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen. Niet zij die gestorven zijn loven de Heer, geen mens die het dodenrijk inging. Maar wij, die leven, wij zegenen hem, vandaag en in eeuwigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden. Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Allen aten tot ze verzadigd waren. 5000 aten van 5 broden en 2 vissen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in.

hart. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn wilde erbarming indachtig.

Allen aten tot ze verzadigd waren. 5000 aten van 5 broden en 2 vissen. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat allen te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Roepen wij hem aan vanuit dit geloof. Heer, gedenk uw volk. Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur. Schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent. Heer, gedenk uw volk. Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk. Heer, gedenk uw volk. Denk ook aan deze gemeenschap die u wilt toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig. Heer, gedenk uw volk. Bescherm degene die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen. Heer, gedenk uw volk. Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig. Heer, gedenk uw volk. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. Heer, wees uw dienaren nabij en blijf uw goedheid tonen aan hen die tot u bidden. Verhef uw schepping en bevestig in genade allen die in u hun schepper eren en roemen op uw voorzienigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u vorige aflevering hebt gehoord, dan weet u dat wij ons nog steeds in Kortemark bevinden vandaag, bij de Zusters van Liefde. Het is een gemeenschap van zusters die we ook al heel veel jaren kennen eigenlijk, waar we ook iedere keer biddend mee verbonden mogen zijn op maandag en op donderdagavond voor de Vespers en op zondag voor de Eucharistie. En waar we natuurlijk ook een eigen studio hebben voor priesters en andere mensen die willen opnames doen voor Radio Maria. We denken maar aan het inlezen van een boek, geven van catecheses en dergelijke meer. Dan kunnen zij hier terecht. In een van de ruimtes van het klooster is een studiobox gebouwd, waar twee van onze vrijwilligers, Roland en René, dan ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Het is een mooie plaats. De locatie zelf, we hebben al in de tuin gestaan. Zeer mooi, met dan die zonsopgang erbij. Het geeft zeker zin om op ons zwartstalen ros te gaan springen en richting Roeselare te gaan. Dat is onze eerste halte, zeg maar, in de tocht vandaag, of het eerste doel waar we naartoe gaan. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we even, zoals we in de vorige aflevering ook aankondigden, in gesprek met moeder Godelieve Vlamink. Zij is de algemene overste van de congregatie van de Zusters van Liefde hier te Kortemark. En zoals u in de eerste aflevering kon horen in de geschiedenis van de Zusters van Liefde, is het zo dat er dus vele stichtingen zijn geweest. Vandaag blijven er eigenlijk twee huizen over. Dat is hier in Kortemark, het hoofdklooster, van waaruit altijd de verschillende activiteiten van het apostolaat van de zusters zich hebben ontwikkeld en zo verspreid over Vlaanderen. Maar vandaag de dag dus Kortemark en Dadizele. En dat is ook niet toevallig het eindpunt van onze tocht vandaag. Een hele mooie plaats, Dadizele, en zeker ook omwille van het feit dat men daar een prachtige basiliek kan terugvinden die toegewijd is aan onze lieve vrouw. Zodoende zullen wij de intenties van de zusters en van u allen natuurlijk meenemen en neerleggen bij de heilige maagd Maria daar in Dadizele. Maar dat is natuurlijk nog even voor ons. Het is een dertigtal kilometer die we vandaag zullen afleggen of in onze tocht zullen afleggen. Eerst, en dat is ook altijd de goede beleefdheid in een klooster, toch even goeiedag te gaan zeggen aan de overste. Deze keer mogen we wat langer in gesprek gaan met moeder Godelieve. Dat zal ook deze aflevering zijn. Kom, we gaan onze stoute schoenen aantrekken en we gaan aankloppen aan de deur. We gaan binnen en we gaan ons samen met moeder Godelieve aan tafel zetten om enkele vragen aan haar voor te leggen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn ondertussen begonnen aan onze nieuwe tocht die ons vandaag onder meer vanuit Kortemark helemaal tot in Dadizele zal brengen. En als we Kortemark en Dadizele zeggen, dan zeggen we ook de Zusters van Liefde natuurlijk. Ondertussen zit ik met moeder Godelieve hier aan tafel. Zij is de overste van de Zusters van Liefde. Moeder Godelieve, misschien is het goed dat u zichzelf even voorstelt aan onze luisteraars.
1: Goeiedag, ik ben de zuster moeder Godelieve. Ik ben de overste van de Zusters van Kortemark. Wij hebben nu nog twee communiteiten. Eén in Kortemark, de grootste, en die ook het moederklooster is. En dan ook in Dadizele hebben wij nog een kleinere communiteit van 8 zusters. Hier in Kortemark zijn we nog met 18. Wij hebben dan als naast ons religieus leven, die uiteraard bestaat uit het gebed, hebben wij ook een apostolaat. En dat apostolaat is nu gericht op kinderen en jongeren die door omstandigheden in een moeilijke situatie, een thuissituatie bevinden, bij ons geplaatst worden door jeugdrechters of door jongerenwelzijn enzovoort. Wij hebben ook nog vluchtelingen bij ons, die ook altijd welkom zijn. Voor de minderjarigen is dat een samenwerking met het OCME van Kortemark. Dat is voor altijd 4 jongeren, minderjarigen, die hier kunnen terechtkomen en waarvoor wij 4 kamers verhuren aan het OCMW. En dan hebben wij ook natuurlijk ons apostolaat binnen de gemeenschap, en dat is dan de zorg voor onze bejaarde zusters. Het is zo dat wij als een beetje principe nemen, wij houden onze bejaarde zusters, uiteraard als het kan, maar tot nu toe kan het nog altijd en wij zijn daar heel blij om. En ook onze bejaarde zusters zijn daar heel blij om dat ze bij ons kunnen blijven totdat ze kunnen sterven. En dat is natuurlijk ook een serieuze opdracht om die taak op ons te nemen, om dat dag in dag uit en ook 's nachts soms te zorgen voor onze bejaarde zusters. Wij doen dat met heel veel liefde, omdat wij heel goed weten wat wij nu hebben. Is, wij hebben dat gekregen. Wij hebben dat niet zelf opgebouwd. Wij hebben dat gekregen. Sinds zoveel jaren wordt dat doorgegeven. En al die zusters die ons zijn voorgegaan, hebben dat opgebouwd. Dat is een beetje in het kort onze werken.
0: We horen toch echt wel een grote hospitaliteit. Hè? Een ontvangen van mensen. Dat staat helemaal centraal in jullie apostolaat. Kan u misschien iets vertellen over de stichter van de congregatie en hoe dat deze, zijn spiritualiteit, eigenlijk jullie werk vandaag nog altijd inspireert?
1: Onze stichting is zo gegaan. Er was hier in Kortemark al een congregatie voor onderwijs. Dat is hier een kleine kilometer hier vandaan. Die congregatie bestond al ongeveer 25 jaar. Dan was het zo dat het in die tijd moest

0: De OCME, dat noemde dan vroeger de openbare onderstand, denk ik. Dat had een andere naam. Moest zorgen voor alle mensen die eigenlijk moesten geholpen worden. Dat waren wezen die geen thuis hadden. Dat waren ook zieken die niet langer konden thuis zijn. Dat waren ook bejaarde mensen. En dat werd allemaal ondergebracht in die tijd. Dat noemde dan het oudmanhuis. Maar dat was niet alleen voor bejaarden, dat was voor alle mensen die in nood waren van de gemeente en dat het OCMW moest opvangen. De pastoor in die tijd, pastoor Lampe, die eigenlijk onze stichter is, zag dat, dat er daar in dat rusthuis en dat oud mannenhuis nood was aan mensen die meer bezield waren, die dat konden doen vanuit een liefde voor Christus, vanuit de christelijke Caritas. Hij geeft dan onderhandeld zowel met het bisdom als met de gemeente om enkele zusters van de bestaande congregatie te vragen om daar te mogen die mensen helpen. Dat was tijdelijk, maar ze bleven lid van de congregatie van het onderwijs. Na enkele tijd heeft de pastoor Lampen dan kunnen bekomen dat met het bisdom en met de gemeente dat er 5 zusters van hen konden afgescheiden worden van die congregatie en een volledige nieuwe congregatie beginnen. En zo is onze stichting dan begonnen.
1: Als we gaan kijken naar de grote figuur die jullie inspireert, een grote heilige ook. We zien daarnet, als we in de grote zaal waren, dan zagen we ook zijn portret aan de muur hangen. Wie is deze man en hoe heeft hij eigenlijk als inspiratie gediend voor wat jullie vandaag hier in West-Vlaanderen doen?
0: Het is zo dat in die tijd redelijk veel congregaties ontstaan zijn hier in Vlaanderen. En veel van die congregaties hadden dan de heilige Vincentius als patroon. Dat was ook zo de bedoeling van onze stichter, pastoor Lampe. Hij is niet de heilige die ons inspireert, maar hij heeft wel de stichting gedaan, maar heeft altijd de heilige Vincentius als onze patroon voorgehouden. En de heilige Vincentius is iemand die in de tijd dat er nog geen actieve congregaties bestonden, dat mocht dan nog niet vanuit Rome. Het waren alleen contemplatieve congregaties. Heeft de heilige Vincentius een beetje op een sluwe manier, zoals heiligen kunnen zijn, dan toch kunnen bekomen. Hij noemde dat niet een congregatie, hij noemde dat de dochters van liefde. Maar van daaruit zijn er dan wel ook congregaties ontstaan die uiteindelijk toch door de kerk herkend zijn geweest en dan van daaruit zijn dan actieve kloosters ontstaan.
1: Ja, maar als ik mij niet vergis, dan was dat ook zijn trucje om ervoor te zorgen dat de zusters zonder habijt ook over straat konden gaan.
0: Ja, het was zo dat ze niet mochten herkend worden als zuster, want het waren geen zusters, het was nog geen erkende congregatie, maar het was de kiem wel van al de kloosters die dan ontstaan zijn met patroon de heilige Vincentius. En zijn spiritualiteit is vanuit het gebed armen gaan helpen. Mm-hmm. Dus zowel actie als contemplatie, dat samen. Want hij zei altijd, we vertrekken vanuit Christus, we vertrekken vanuit de sacramenten, we vertrekken vanuit de Eucharistie. Maar als de armen ons nodig hebben, ontmoeten we terug Christus in de armen. En we verlaten niet ons gebed. We verlaten het ene moment met Christus om een ander moment met Christus te hebben. Dat was zijn spreuk eigenlijk. Ja.
1: En dat is ook wat jullie doen natuurlijk. Want de mensen van Radio Maria zullen jullie vooral kennen omwille van het gebed. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit gedurende een dag bijvoorbeeld?
0: Wij hebben als centraal als gebed de Eucharistie natuurlijk. Daarnaast hebben wij ook de verschillende momenten van ons tijdengebed, zoals het morgengebed en het avondgebed. Het avondgebed die ook door ons wordt uitgezonden dan. Maar wij hebben ook daarnaast nog het tijdengebed, het middaggebed, dat is ook altijd samen. De dagsluiting is ook altijd samen. Wij hebben dan ook nog de lezing in dienst, dat doet iedere zuster afzonderlijk op een moment dat voor haar het best uitkomt, dan in combinatie met haar werk. Daarnaast hebben we ook nog als gebed een uur aanbidding elke dag. Meestal is dat na de Eucharistieviering. Daarnaast hebben we ook nog de rozenkrans dat we elke dag bidden. En dan ook nog zo'n 20 minuutjes, of ja, een grote 20 minuutjes dat wij besteden aan geestelijke lezing. Dat is een beetje de volledige dag met gebed.
1: Duidelijk geworteld in gebed. Wat zijn zo de taken die de verschillende zusters eigenlijk opnemen? Want ik kan mij voorstellen, met de kinderen in huis, dat het altijd een levendige dag is.
0: Het is zo dat voor het morgengebed zijn er een paar zusters die al beginnen met bejaarde zusters helpen uit bed halen, verzorgen, omdat ze ook zouden kunnen deelnemen aan het morgengebed. Dan hebben we het morgengebed, daarna hebben we het ontbijt, kort ontbijt. En dan gaat ieder naar zijn werk. Voor de ene zuster is dat verder bij de bejaarde zusters helpen. Voor de andere zusters is dat naar de kinderen gaan. De kinderen wekken, zorgen dat ze nu in de vakantie het hadden klaarmaken voor de kampen. Of voor speelpleinwerking, zorgen dat ze klaar zijn. Dan hebben we ook zusters die meest het logistieke doen. Dat is de was, dat is een heel groot werk. Want de wasmachine, dat draait hier heel goed. Ja, dat is een beetje in het kort. Dan ook een zuster die meer in de administratie zit. En dan ook een zuster die veel bij de kinderen is. Maar dan is dat dan meer van vervoer naar dokters, naar ziekenhuizen, ook naar de kampen eventueel, naar school brengen. Als school is, worden al de kinderen naar school gebracht. Dat is ook door ja, 2, 3 mensen die dat doen. Soms ook zusters, maar ook medewerkers van ons. Dan hebben we ook zusters die het huishouden doen bij ons. Dat moet ook gebeuren. De afwas doen, eruit de tafel zetten. Ook ja, meehelpen dan al de bejaarde zusters op tijd in de kapel zijn, die op tijd aan tafel zijn. Dat gebeurt ook allemaal.
1: Dat moet hier een serieuze geoliede machine zijn, denk ik, om alles rond te krijgen. Misschien moeten we het toch even ook hebben over uzelf. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om uiteindelijk het klooster in te gaan, dat religieuze leven te gaan beleven? En hoe bent u er dan uiteindelijk overste geworden?
0: Het is zo dat ik uit een gezin kom, een groot gezin van 13 kinderen, levende kinderen. Het zijn ook 4 kleintjes gestorven, maar 13 die in leven waren. Dus dat was een groot gezin. Dus 8 jongens en 5 meisjes was dat. Wij waren een doorsnee katholiek gezin. Niet met hele hoogten, ook niet met laagten. Dat was, de sacramenten was iets normaals. De Eucharistieviering, de zondag, biecht. Ik weet altijd, dat is iets die in mijn geheugen blijft hangen. Elke eerste ik weet niet welke dag van de maand, maar ik wist altijd, mijn ouders gaan nu naar de biecht. Ja. Dat deed mij wel iets. En dan ook het gebed in het gezin zelf, maar dat was ook niet extreem. Als we klein waren, deden we nog elke dag de rozenkrans 's avonds. Maar dat is like, met de tijd weggevallen, omwille van ja, een beetje drukte, denk ik. Maar toch ook nog bidden voor en na eten. Meestal toch, het was een doorsnee katholiek gezin. Maar wij waren natuurlijk niet heel rijke mensen. Mijn vader was een kleine handelaar, een middenstand noemden ze dat dan. Dat was een kleine handelaar voor melk- en zuivelproducten dat hij deed. Op het laatste kwam er daar ook nog ijscreme bij dat hij verkocht. Mijn moeder hielp daar ook aan mee. Maar die dat thuis een beetje ja, allemaal voorbereiden dan. Maar dat was natuurlijk, wij waren niet rijk, maar we hebben nooit iets tekort gehad. En dat siert mijn ouders, hoe dat ze het deden. Ik weet het gewoonweg niet. Als ik nu vergelijk, is een groeipakket voor ieder kind, dat bestond dan nog niet. Dat is maar heel op het laatste gekomen, denk ik. De laatste 4 kinderen waarschijnlijk, denk ik. Ook was er nog geen hulp aan huis. Dat was alles alleen. Hoe dat die mensen dat gedaan hebben, ik weet het gewoon waar niet. Ik weet één ding dat mijn moeder, dat ze dan een keer vertelde. Ik ging gaan slapen, 3-4 uurtjes. En ik wist dat iedereen sliep en ik stond weer op om te werken. Dat heeft ze een keer gezegd, maar ze heeft nooit veel van zichzelf verteld. Ze was er heel bescheiden in. Ik hoor de klanken dat ik hoor van thuis, is meer van andere mensen dan dat ik ze hoorde van thuis zelf. Maar dat is een beetje, en het was ook zo, en ik denk dat ik dat een beetje meegekregen heb van mijn moeder. is dat het heel gastvrij waren. Er waren altijd mensen bij ons. We waren al met de grootste zin, maar we waren nooit minder met 20 mensen aan tafel. Iedereen was welkom, zet je maar bij. Dus was, ja, het was ook een levendige boel thuis.
1: Ik denk dat God u goed heeft voorbereid op de levendige boel hier in uw tweede thuis, zeg maar. En inderdaad, die gastvrijheid, ik kan dat zelf beamen. En ook mijn collega's en zo, we hebben daar zelf ook al heel veel van mogen genieten. Luisteraars mogen ook zeker weten dat hierboven is ook zelfs een studio van Radio Maria, zodat mensen die in West-Vlaanderen of in de buurt van West-Vlaanderen wonen niet helemaal nu de rit naar Tienen moeten ondernemen om ook hier opnames te kunnen doen. U spreekt met veel liefde over uw ouders en over uw thuissituatie. Hoe is dan toch de verdieping van het geloof gekomen en ondanks, kunnen we zeggen, ja, het gewone katholieke gezinsleven, is er toch een moment gekomen waarop dat u dacht dat u naar iets dieper of iets meer zocht?
0: Het is zo, ik denk dat het altijd, denk van 11, 12 jaar, iets was die sluimerend in me zat. Maar nooit uitgesproken naar niemand, dat zat er lekker in, dat weet ik. Maar toch een gewone jeugd gehad. Ook met, hoe zou ik zeggen, contacten met jongens en allemaal. Tussen jongens en meisjes, zowel thuis als buitenhuis. Wat dat een heel normaal leven, denk ik. Maar het was altijd iets die in me sluimerde van, ja, er is iets meer te doen met mijn leven. Geleidelijk aan is dat wel duidelijker geworden. Heb ik ook... En daarvoor ben ik heel dankbaar, ben ik onze lieve Heer heel dankbaar. Ik heb altijd priesters gehad in mijn leven. Ik kan niet zeggen altijd heilige priesters, maar altijd hele goede herders. En ik heb altijd terecht gekund, zowel in de lagere school, dan in het middelbaar, dan ook ja, een bepaalde leeftijd, 18 jaar, totdat ik ingetreden ben. Dan meer, dat was dan sterker, die contacten. En via geestelijke leiding en die dingen ben ik dan toch uiteindelijk, ja, die diepere drang in mezelf is dan tot groter uiting gekomen. En zo ben ik dan tot mijn roeping gekomen.
1: Mm-hmm. En hoe hebt u dan kennis gemaakt met de congregatie? Van waar de beslissing om zuster van liefde te worden?
0: Het is zo dat ik aan 15 jaar ben ik hier op het internaat geweest. Mm-hmm. Maar wij waren met 4 zussen. Dus mijn zus, ik heb hier ook een zus in het klooster, die 4 jaar ouder is of ik. Die contacten met haar waren niet zo intens, want zij is al vertrokken als ze 15 was, dus ik was dan 11 jaar. Ik heb dan, en zij is praktisch nooit meer thuis geweest. Ze had dan gaan werken ook en hier gewerkt. Dus die contacten. Maar zij was hier op school, dan nog een tweede zus ook. Dan ik, dan nog een vierde zus. Dus ze zijn hier met 4 zussen op school geweest. Dat is zo gekomen. Dat was hier, dat was natuurlijk een beetje ver van ons huis. Toch een 30 kilometer. Maar wij wisten, of mijn ouders wisten dan, er is daar onderwijs voor verzorging, maar het is ook een gratis internaat. Dus voor mijn ouders kwam dat heel goed uit, 13 kinderen. En ze wilden ons allemaal laten studeren tot 18 jaar. Die in die tijd meer was, of dat moest. Mm-hmm. Dus kwam heel goed uit dat die gratis was. En daarom zijn we dan naar hier gekomen. En zo heb ik de congregatie leren kennen.
1: Uw kennismaking met de zusters, is er een specifiek moment gekomen waarvan dat u dacht, eigenlijk wil ik dit ook, eigenlijk wil ik hetzelfde doen als wat ik hier zelf ontvang?
0: Dat moment, heel duidelijk, kan ik niet zeggen. Ik denk wel, als de schooltijd hier voorbij was, had ik iets van een afscheid, wat die een beetje aan het hart pijn deed. Mm-hmm. Zonder dat ik weet waarom. Het is dan ook een moment geweest dat een priester waar ik dan af en toe naartoe ging, die zei, ja, je zou toch niet beter gaan, niet bij je zus. Dat is niet zo goed in hetzelfde klooster bij je zus. Ik had er nooit aan gedacht, want die band was, het was zeker niet om mijn zus dat ik gekomen ben. Het was dan een andere priester die ook zei, ja, waar wil je? Ja, ik zei, ja, liever hier. Ja, in korte maar ze zeggen dat het beter is dat ik niet bij mijn zus. En ik weet niet hoe dat komt. Ik begon te wenen. Echt te wenen. Omdat ik dan voelde, ja, het is niet met mijn hart dat ik naar dat andere klooster zou gaan. Mijn hart ligt hier en zo ben ik... Je moet gaan waar dat je hart zit. Dus heb ik dat gedaan. Ben ik hier terecht gekomen.
1: Ik vind dat wel heel mooi. Je moet gaan waar je hart zit. En inderdaad, wel, misschien moeten we dat omvormen tot een vraag. Waar zit uw hart?
0: Bij Christus, maar wel in een bepaalde congregatie. Ja. En ik kan zeggen, heel in het begin dat ik hier in het klooster was, zat ik een moment hier buiten in de tuin. En ik zeg tegen onze depineer, je hebt me gezet op de mooiste plaats die bestaat in de wereld. En ik sta daar nog altijd.
1: Ik kan u verzekeren, u moet weten, beste luisteraars, ja, we hebben de mogelijkheid gehad om hier te overnachten. Als je vanuit de kamer naar buiten kijkt, naar de prachtige tuin met de zonsopgang, dat ik het alleen maar kan beamen. Het is een ongelooflijk mooie plek. En jullie hebben ook het grote geluk om een hele mooie grote tuin te hebben, die zeker ook kan helpen in het gebed. Want daarnaast, naast alles wat we al hebben gehoord, organiseren jullie ook nog eens gebedsweekends.
0: Ja, dat doen wij ook omdat we altijd, zeker ook mensen die niet direct een roeping hebben, maar die toch ook wel nood hebben, en ik denk dat iedereen die nood heeft, om een keer enkele dagen in stilte te zijn. Dat kunnen mensen zijn die gehuwd zijn, dat kunnen mensen zijn die alleen zijn, maar om een keer te herbronnen, een keer in die stilte. En na het gebedsweekend horen wij dat altijd. Ja, onze batterijen zijn weer een keer opgeladen. We kunnen weer verder. We gaan terug naar de zorgen van de wereld. Maar we hebben weer de energie gekregen van hier te zijn. En we zijn daar heel dankbaar voor. Dat is altijd een beetje de reactie dat wij horen. En wij willen ook die mensen zeker verder blijven ondersteunen. Wij doen ook moederretreiten. Dat is ook zo dat de mama's ook met grote gezinnen soms ook wel een keer nood hebben een dag, twee dagen weg te zijn van het gezin. Maar dan hier ook kunnen weer een beetje energie opladen en dan ook terug verder gaan. En dat voel je dat die mensen, en wij willen dat zeker verder doen, omdat de geestelijke nood is zeker, denk ik, nog groter of de andere noden in onze wereld.
1: Ja. Ja, van zodra dat ik jullie heb leren kennen, dat is ondertussen al vele jaren, kan ik dat denken maar beamen. Ik heb hier zelf ook al enkele van die stilteweekends mogen beleven. Het contact met andere mensen, want de meeste, sommigen denken, ja, die zusters die zitten achter de muren van hun klooster, maar het is hier letterlijk de zoete inval bijna, een komen en gaan van alle mogelijke mensen. De hele kerk komt hier over de vloer, zullen we maar zeggen. Had u ooit gedacht in uw leven, hè, want uiteindelijk u hebt ervoor gekozen om zuster te worden, waarbij een huwelijk en het hebben van kinderen eigenlijk, ja, wegvalt. Maar eigenlijk hebt u heel veel kinderen in de plaats gekregen.
0: Ik heb dat zeker nooit gedacht, want ik ben iemand die leeft dag na dag. Dus alles die vandaag gebeurt, ben ik dankbaar voor. Neem ik met twee handen vast. Maar wat er morgen zal komen, dat laat ik aan onze lieve Heer over. En hetgeen die voorbij is, geef ik af en het is weg. Ik heb een geheugen gekregen van onze lieve Heer om te vergeten. En niet om te onthouden.
1: 24 uur en dan reset. Fantastisch, want gisteren had ik nogal wat overredingskracht nodig om u uiteindelijk tot aan de microfoon te krijgen. Dus voilà, ondertussen was u het al vergeten. Gelukkig maar. Ik denk ook dat in deze tijd het religieus leven beleven kan uitdagend zijn. Ziet u dat zelf ook zo? Ervaart u dat ook? Wat zijn zo de uitdagingen van deze tijd? En hoe ziet u, als we misschien verder dan één dag kunnen kijken, de toekomst?
0: Ik heb een klein beetje, maar dat is een gevoel, bij de mensen die, ja, ik wil dat niet negatief benoemen, maar mensen die 50, 60 zijn, dat daar ergens iets frustratie zit naar geloof, naar kerk. Waarom, dat weet ik niet. Maar bij de jongeren is er heel veel weer verlangen naar God, naar onze lieve Heer, naar Jezus. Ik kan een voorbeeldje geven. Wij hebben nu een jongere. Hij is begonnen met de Bijbel te lezen. En hij doet dat elke dag. En hij is ook, hij zegt ook tegen andere jongeren, je moet de Bijbel lezen. Die andere jongeren is nu ook begonnen met die Bijbel te lezen. Maar hij zegt erbij, het zal een keer een dag komen dat hij zegt, maar het is toch wel saai, ik zal stoppen. En hij, die andere jongens die begonnen is, zegt, nee, je mag niet stoppen, je moet verder doen. Want er zal een dag komen dat je aan het lezen bent in de Bijbel en dat je zult ontdekken, maar dat is over mijn leven dat dat hier gaat. En toen dacht ik, een jongen van 17 jaar die dat zegt, dat is niet hem die dat zegt, dat is de Heilige Geest die dat zegt. Mm. Ik vond dat zo mooi.

0: een moeilijke of misschien zelfs heel makkelijke vraag. Dat hangt er soms een beetje van af. Wie is Jezus voor u?
1: Alles. Dat is heel kort gezegd. Ik kan bijvoorbeeld na een dag dat je zegt, het is hier een stottekot geweest, bij manier van spreken. Het was alleen maar zorgen en problemen die op me afgekomen zijn. En dan weet ik, ja, ik ga nu naar de kapel, want ik wil ook nog mijn gebeden doen. En dat, als ik die gebeden gedaan heb, komt de rust over mij en is alles gepasseerd.
0: Dat is heel eenvoudig, maar ik denk dat dat inderdaad, zoals u zelf al zei, alles, het is de kern van uw leven. Een andere persoon die ook voor Radio Maria heel belangrijk is, we dragen ook haar naam, is de heilige maagd Maria. Jullie hebben ook zeker aandacht voor de mariale dimensie van het gebed. Wie is Maria voor u en voor de congregatie? Welke rol neemt zij in voor de zusters?
1: Voor de congregatie is het zo dat we dus elke dag ons rozenkrans, de paternoster, bidden. In de oktobermaand en in de advent en kersttijd en ook elke zaterdag doen we dat samen, omdat dat belangrijk is, dat we ook Maria samen. Het is ook zo dat wij in het jaar van Maria de toewijding gedaan hebben aan Maria, heel de congregatie dan. En we doen die vernieuwing doen we nog elk jaar. En dat is op 2 februari, dat is de dag van het Godgewijde Leven. En dan vernieuwen we onze toewijding aan Maria. Dat is nu, ja, ik mag niet staan, deze pluimpje op mijn hoed. Maar dat is wel in mijn periode van overste dat we dat. Het is niet zo dat dat vroeger niet bestond, maar we hebben dat nu meer uitdrukkelijk gedaan. Maar dat bestond zeker. Voor mij persoonlijk, ik ben, ja, de spiritualiteit van de regio de Montfort ligt me heel nauw aan het hart. En hoe meer ik dat beleef door Maria, met Maria, in Maria, voor Maria, ondervind ik, en dat is niet overdreven tot in detail, zeg Maria mij, nu dat doen, nu dat doen, dat doen. Dat lijkt een GPS. En als ik ben niet altijd gehoorzaam eraan. Soms zeg ik, ja, maar ik ga toch eerst dat doen. Maar als ik dat wel doe, voel ik heel mijn dag, dat klopt, van minuut tot minuut, hoe dat het, ja, dat is lekker een GPS die bij me is. Ik vind dat heel, ja, aangenaam.
0: Een GPS die ongetwijfeld naar Jezus leidt. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Zijn er momenteel novicen? Zijn er zusters in opleiding? Is er een vooruitzicht naar eventueel andere kandidaten die nog bij de congregatie zouden willen aansluiten?
1: Het is zo dat wij nu 3 jongeren hebben. De jongste is 33 en dan 2 van 37. Als ik me een beetje goed die data en die verjaardag, dat is niet mijn het eerste die aan mijn hoofd zit. Het is zo dat wij, denk ik, ongeveer 20 jaar geen roepingen hadden. Dus hebben we dan wel die 3 roepingen. We krijgen dat. We hebben daar niets voor gedaan. Dat is een geschenk van onze Lieve Heer. Die 3 jongeren hebben dan de kans gekregen om te studeren. 1 is er nu afgestudeerd als chef-kok. Die in Spermali en Brugge, dat is een heel gekende school voor opleiding van, die ook deeltijds toch in de keuken staat. En dan zijn er nu nog 2 zusters die in opleiding zijn. 1 ervan is in Antwerpen, die criminologie doet. Omdat dat ook belangrijk is in de verdere ondersteuning van onze jongeren. En dan 1 jongere zusters die nog in Kortrijk studeert voor toegepaste psychologie, die ook stage achter de rug heeft, die heel goed verlopen is. Ze heeft 18 of 20, dat is uitnemend, want er is niemand die dat krijgt. Door haar ervaring dat ze hier al heeft bij ons, heeft ze daar een heel goede stage kunnen afleggen.
0: Een trotse moeder.
1: Ja.
0: Ik merk het helemaal. Ja, u wordt moeder Goddelieve genoemd. Dus dit is zeker een moederlijke dimensie naar uw medezusters toe. Hoe manifesteert zich dat in de wijze waarop dat u leiding geeft aan de congregatie?
1: Het is zo dat dat in de eerste regel al vaststond. Dat is dus van pastoor Lampe. De zusters zullen altijd de overste aanspreken met moeder. Dat is zo. In de meeste congregaties is dat niet. Ik denk dat we de enigste zijn hier. Maar dat stond in onze eerste regel. En wij hebben gezegd, wij gaan dat zeker altijd verder zo doen. Dus dat is een traditie dat dat zo blijft. Hoe dat ik dat ervaar, denk ik, like de gewone mama's, denk ik. Dat je echt moeder wilt zijn, maar dat je ook soms, ja, ernaast zit, hè. Ja, dat ik gezegd, ja, dat is niet echt de liefde van een moeder dat ik hier, ja, dat je tekort komt aan geduld of dat je een keer te streng bent. Ik voel ook dat ik naarmate ik ouder word, en ik ben nu al 72, dus dat is al niet meer min, dat ik ook veel milder ben of in het begin. Ja. In het begin denk je dat je moet streng zijn om het allemaal binnen de lijntjes te houden, maar dat lukt niet. Dat is menselijke gedachten, maar dat is niet hetgeen dat onze lieve Heer wil.
0: Ook binnen het klooster kan ik mij voorstellen dat het een evenwichtsoefening is. We hoorden al dat er heel wat verschillende taken te doen zijn. Ik veronderstel dat dat ook een onderdeel is van uw onderscheiding samen met de zusters, om te zien waar iemand al dan niet gepast is om zich ook goed te voelen, zonder het te sentimenteel te willen maken, maar toch ook, ja, vreugdevol te voelen in de beleving van haar eigen zuster zijn.
1: Ja, dat klopt, want dat is niet zo evident. Ook, ik denk ook mensen die huwen, dat er daar ook enkele jaren nodig voor zijn om elkaar te leren kennen. Maar ook in het klooster is dat zo. Als iemand binnenkomt, of als ik binnenkwam, toen ik al de zusters ken, of als overste dan meer, voordat je ze kent, gaan er daar enkele jaren over. Wat is er karakter? Wat is er... Ja, een minder goede wil bijvoorbeeld. Maar tot nu toe ondervind ik, al de zusters zijn allemaal heel goed van wil, maar hebben een karakter zoals ik het mijne heb. En dat moet, ja, dat kunnen een soort harmonie daarin brengen. Maar ook dat kan ik afgeven bij manier van spreken. Zij komen een keer tekort bij, als ik het zo kan zeggen. Je zegt dat bijvoorbeeld zo niet, maar ik zeg dat ook van mezelf. Eigenlijk mag je dat zo niet zeggen, maar wat daarin een grote stimulans is voor ons, wij hebben elke week de gelegenheid om te biechten. En ik voel, natuurlijk, wij weten niet wat dat we biechten van elkaar, maar ik voel dat de zusters, vooral rond die zusterlijke liefde, daar echt hun werk van maken. Omdat, en wij hebben ook elke week, en dat is ook iets die in andere congregaties is weggevallen, dat wij ook hebben willen, we houden daaraan vast, wij hebben elke week een schuldkapitel, dat is de vrijdag, en dan is dat zo dat wij tijdens de dagsluiting gaan wij dan, elk zegt dan, ik vraag vergeving omdat ik bijvoorbeeld iets kon doen voor die zuster, maar ik heb te veel aan mezelf gedacht, want ik wilde mijn eigen werk eerst doen, ik heb die dienst niet gedaan. Of ben kort geweest, want ik was ongeduldig. Of alle dingen die je zo niet de inwendige fouten noemen wij dat dan, maar alles die te maken heeft met het gemeenschapsleven. Of ik heb mijn gebed altijd in de plaats van een beetje prioriteit te geven aan dat gebed, heb ik verschoven voor het werk. En wij doen dat open naar elkaar en dat helpt om het religieuze leven hoog te houden.
0: Ja. Ja. Een ander iets waar jullie ook stevast aan vasthouden is het dragen van het habit. Jullie zijn zichtbaar zusters, zonder daar een oordeel over uit te spreken. Maar waarom is dat nu voor jullie belangrijk om ook daar een trouw te houden?
1: Het is zo dat wij in de overgang van, na het concilie was dat een beetje extreem, de moderne visies die bovenkwamen. En dan, dat is iemand dat wij heel dankbaar moeten voor zijn, de rector van dan, die heel goede kijk had, die heel goed de wijsheid had. Hij zei, we mogen en we moeten meegaan met alles dat het concilie vraagt, maar het evangelie blijft en Christus blijft en we mogen niet het concilie dit zelf invullen. Moet zijn wat het concilie zegt. En het concilie zei, de zusters moeten meer aangepast zijn aan de tijd, ook in hun kledij, maar wel zichtbaar blijven. En dat hebben wij gedaan. Wij waren de eerste hier in Vlaanderen die van lange habijten naar korte zijn gegaan. En wij waren bekeken, ik weet dat zelf niet, ik heb dat horen vertellen, wij waren bekeken van, goh, de moderne zusters van kort, maar zij lopen in het kort. Ja, maar dat was de vraag van het concilie, van het moet meer hygiënisch zijn, het moet meer werkbaar zijn, want ze staan allemaal in onderwijs, dat was maar in de verzorging met die lange kledij, dat was niet meer hygiënisch. Dus wij hebben dat direct gedaan, onder leiding van die priester. Maar hij zegt, we moeten wel, en dat vraagt het concilie ook, en veel documenten na het concilie vragen dat religieuze priesters moeten herkenbaar blijven in de maatschappij, want ze zijn in verwijzing naar, dus wij hebben dat zo gedaan, en nu worden we bekeken omdat we nog een habijt dragen. Dat is een beetje de zottigheid ervan.
0: Het is ook nooit goed eigenlijk, hè? In de ogen van de wereld, zal ik maar zeggen. Is er zo, als u nadenkt over de vele jaren dat u nu in het klooster bent, één anekdote die er uitspringt, iets dat u hebt meegemaakt, dat u diep heeft geraakt, dat u ondanks uw geheugen van 24 uur toch is bijgebleven, dat u zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, het is zo dat wij, als we, het is een kleine anekdote hoor, wij hebben, dus zoals jullie al gehoord hebben, wij ontvangen veel mensen. Wij geven ook veel gelegenheid aan mensen voor bijvoorbeeld groepen te ontvangen. En ik denk dat het dan was iets van organisatie die hier was. Ik weet het niet meer welke. Maar ze vroegen ook een beetje te vertellen over ons apostolaat, over de kinderen die er zijn, hoe dat komt, welke achtergrond. En na afloop zat ik aan tafel bij die mensen en iemand zegt tegen mij, ha, wij dachten in een klooster dat zij niets wisten van de wereld, dat ze helemaal bijna op de maan leven, dat ze niet in contact met de wereld, dat ze er niets van weten. Zeg ze, nu weet ik beter, zeg ze, of nu zeg ik, jullie weten veel meer van de wereld of dat wij ervan weten.
0: Ik denk ook dat de eigenheid van het apostolaat dat ook eist, hè? Want we hoorden eigenlijk al in het begin van het interview een constante samenwerking met het sociale werkveld, zeg maar, hè? De sociale organisaties, de staat, de gemeente. Ja, dat zijn allemaal verschillende instanties die beroep kunnen doen op jullie. Hoe verlopen die contacten?
1: Die contacten lopen heel goed, moet ik zeggen. Het is zo dat wij ook niet te pas en te onpas over Christus en over Jezus spreken, want dat is, de paarden moet je niet voor de zwijnen werpen. Maar die mensen zijn ons zeer genegen, hebben ook heel veel bewondering voor wat dat we doen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld de voorzitter van het OCMW gezegd heeft, of nog zegt, jullie zijn eigenlijk onze tweede arm. Want als we jullie niet zouden hebben, kunnen wij zeker niet doen wat wij hier nu doen. Dus die samenwerking met OCMW, dat is al van in het begin van de congregatie, dus dat loopt verder. Het is ook zo dat wij bijvoorbeeld van consulenten horen, we weten dat de kinderen, de jongeren hier goed zijn. Voor ons is dat een dossier dat we ons geen zorgen moeten overmaken. Veel bewondering, veel pluimpjes aan ze geven. Ik probeer dat altijd een beetje af te wimpelen, omdat het ook denk, ze moeten niet overdrijven. Wij hebben ook onze minder goede kanten, als ik het zo mag zeggen. Maar er is veel bewondering en veel dankbaarheid. Het is ook zo dat we een beetje gekend zijn, maar wij hebben dat nu moeten afbouwen door de wetgeving, maar ook omdat we minder mogelijkheden hebben. Voordat we overgestapt zijn naar welzijn, was zo dat, en het is nog zo, telefoontjes van, ja, wij hebben hier een kind, een jongere, die vannacht geen bed heeft, mag ze komen. Mm-hmm. Dus ja, ik met mijn goed hart, kom maar. Of plots belt er iemand van het politiebureau, wij hebben hier 4 kinderen, we hebben ze moeten wegnemen van thuis, mogen ze vanavond nog brengen? Ja, breng ze maar. Maar dan voelde ik mij al zo'n beetje in de tijd van de Vicentius. Alles kwam naar Vicentius. De wezen, alles, de zieken, wij hebben dat nu moeten stopzetten van ja, de mogelijkheden moeten ze hebben. Als ze iets doet, moet je het goed doen. En wij vonden, wij kunnen niet alles doen, want je kunt niet al die mensen opvangen. Maar het is zo dat er nog elke week, soms 2 keer of 3 keer in de week, nog een telefoon komt, kunt je toch niet ja zeggen. En ik dan met ja, pijn in het hart, nee, we mogen niet, we kunnen niet. Want we hebben nu al, we lopen nu al zelf op onze, op de toppen van de tenen. We mogen ook de zusters hier niet kapot maken. Nee. En daardoor is dat nu verminderd. Maar het is wel, de vraag blijft. En ook het voordeel hier is dat er altijd zusters zijn. Hè? Bijvoorbeeld in een gewone voorziening, een wissel van personeel, de aanwezigheid is helemaal anders. Ik zeg maar 1 voorbeeldje. Bijvoorbeeld, 's morgens een medewerkster die zegt, ik ben ziek of ik heb me overslapen. Ja, ik moet niet in angst zijn, want ja, die kinderen moeten toch uit bed. Bah, ik roep ze zelf op, of het is een andere zuster. Als ze bijvoorbeeld 's middags hier niet zijn omwille van iets anders, of het is een probleem in het gezin, mogen we thuis blijven, mijn kindje is ziek, we kunnen niet komen, geen probleem. Al de kinderen komen bij ons eten. Like de zondag komen er altijd kinderen bij ons eten. De zaterdag ook. Dat ja. is altijd, en ze vechten ervoor om bij ons te mogen eten. Maar gisteren was mijn naamfeest. En dus de jongeren, wij, dan is ik de zusters alleen. En een van de jongeren, maar ik vind dat echt niet leuk, want wij, je bent ook onze moeder en wij zijn ook aan tafel zitten. Maar ik dacht, ja, vandaag kan het nu een keer niet. Ze komen graag bij ons aan tafel.
0: Het is duidelijk dat ze ook veel ja, liefde, want jullie, het staat ook in jullie naam, ervaren van jullie. En dat daar, dat er ook die band en die relaties. Ja, ik kan mij voorstellen dat de situaties waarmee jullie worden geconfronteerd. Hier komen diep gekwetste kinderen terecht. Hoe ervaren zij dat? Heeft u daar een anekdote of iets wat u kan vertellen over hoe de kinderen zelf het eerste contact ervaren en hoe dat, dat misschien verder evolueert?
1: Het is zo dat wij, als wij de kinderen kunnen bij ons krijgen, en dat is ook de bedoeling, wij, bij ons mogen ze komen vanaf 2,5 jaar. Dus en hoe jonger ze zijn, hoe meer dat wij kunnen doen. Wij hebben een kindje bijvoorbeeld van 2 jaar die toegekomen is in de coronatijd. En zij is nog altijd bij ons en zij is nog altijd in dezelfde leefgroep, nog altijd bij dezelfde zuster. Dus die zuster is eigenlijk haar moeder. Want elke dag is ze daar, ze is daar 's nachts, dat is eigenlijk haar moeder. Want haar eigen moeder is uit beeld. En je ziet, wij hebben foto's van als die kindjes, het waren 2 zusjes, maar het jongste was 2 jaar. Wij hebben foto's van die meisjes genomen op dat moment. En dan, ja, 6 maanden later nog een keer, enkele foto's zo, dat je aan het spelen zijn. Je kunt niet geloven hoe dat veranderd was, alleen maar van uiterlijk. Maar je ziet ook dan die 2 kinderen, ze zijn gelukkig, ze zijn nog kind. Het is enorm om dat te zien, hoe dat de, ja, alleen maar de genegenheid, een vaste structuur, een veiligheid, geen ruzies, geen ja, geen politiewagens die staan te tuten aan de voordeur. Al die dingen dat ze meegemaakt hebben. Een van die kinderen heeft zelf tussen zijn mama en papa in moeten gaan, omdat mama met een mes naar papa ging. Dat zijn ervaringen van die kinderen die nu nooit weggaan. Maar ze kunnen dat hier dan vertellen. Dat duurt wel een tijdje voordat ze dat vertellen. Maar ze vertellen dat dan. En het feit dat ze het kunnen vertellen, is dat een stukje genezing van die wonden eigenlijk. Ja. Een ander verhaaltje, dat is nu heel recent. Er is hier een tweelingske toegekomen aan 4 jaar. Wij waren dan nog geen welzijn en heel, ja, geen gemakkelijke kinderen. Dat kan niet anders, want de mama heeft ze op straat gezet op een bepaald moment. Ik denk rond de 3, 4 jaar. Dus dat is ook blijven hangen. Maar dan is die moeder toch weer een keer boven gekomen en ze, van de ene dag op de andere komen ze die kinderen hier weghalen. Ik denk dat we er 5 jaar of 6 jaar voor gezorgd hadden. Dus een zuster, een medezuster en ik stonden erbij te wenen. De kinderen stonden te wenen. Ja, mama zegt, ze komt terug naar huis. Maar ja, ze had er ook niet voor gezorgd achteraf. Maar nu is die, een van die 2 is nu 19 jaar. Hij heeft zijn diploma behaald en hij schrijft een mailje nu enkele dagen terug naar mij. Ik ben heel fier, zegt hij, ik wil je dat meedelen, want ik ben als beste leerling uitgekozen op 300 leerlingen voor mijn attitude, voor mijn omgang met de medemens, voor mijn studies. En ik wil je dat meedelen. Hij had daar zo'n klein diplomaatje gekregen. En dat doet iets.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, beste luisteraars, ik zie hier toch een fiere moeder aan tafel zitten. Dat, en duidelijk ook ja, met uw hart, hè, want het is een hele opdracht, denk ik, om alles in goede banen te leiden. Maar u doet het met heel uw hart en met heel veel liefde. Ja, de Zusters van Liefde, ik zeg het toch maar eens, het staat ook in jullie naam. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u hebt genomen om, ondanks uw tegenstribbeling, op onze vragen te antwoorden. Als u misschien nog een boodschap hebt voor onze luisteraars bij het besluit van ons interview.
1: Ja, natuurlijk. Jullie gebed is zeker de grootste steun dat jullie kunnen geven. En misschien ook een gebedje voor Kevin dat hij mij dat aangedaan heeft. Dank u wel.

En zo mochten wij vandaag moeder Goddelieve wat beter leren kennen. De overste van de congregatie hier van de Zusters aan Liefde te Kortemark. En we gaan dat volgende aflevering ook nog wat verder doen, kennismaken met de gemeenschap, door in gesprek te gaan met zuster Catharina. Zij is een van de jonge vrouwen die in de afgelopen jaren haar eeuwige professie hier heeft uitgesproken. Die van, en ze zal het mij vergeven dat ik het zo uitdruk, van opstandige tiener naar zuster gegaan is. En hoe dat zij hier eerst op het internaat terechtgekomen is en dan later de oproep van de Heer heeft ervaren om hier haar leven te geven aan het apostolaat. Dat is voor een volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit om dan samen met u met haar in gesprek te gaan. En dan beloof ik u ook dat we in de volgende aflevering wel degelijk op onze fiets gaan springen richting Roeselare. En als ik zeg Roeselare, dan zeg ik ook Rodenbach. U mag er al dorst van krijgen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot dan, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria.

0: Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 6 tot en met 8. En God zei: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag.

in de tekst zo net gelezen, de drie versen van het boek Genesis, versen 6 tot en met 8, krijgen we de beschrijving van de tweede dag van de schepping. In het begin schiep God hemel en aarde. Dan was er een eerste dag waarbij het licht werd geschapen en God zag dat het licht goed was. En nu is er een tweede dag. En op die tweede dag is er weer een schepping die zal gebeuren. En dat is de schepping van het uitspansel. Wat is dat uitspansel eigenlijk? Wel, het staat geschreven. Het uitspansel is er om een afscheiding te zijn tussen het ene water en het andere. Er zijn blijkbaar twee soorten wateren. En het gaat hier over het water beneden, op de aarde. Denken we maar aan de oceanen en de zeeën. En dan is er nog het andere water, het water erboven. En dat was natuurlijk in die tijd, in de oudheid, dacht men dat er water was in de hemel boven de aarde. En het is van dat water dat er regen kwam. Met enkele gaten zelfs in het uitspansel, zodat de regen goed erdoor kon komen. En dat wordt nu beschreven. Natuurlijk is dit, zoals reeds uitgelegd, geen wetenschappelijke beschrijving. Het heeft niet te maken met de wetenschappelijke realiteit van de aarde, van de kosmos en van de hele schepping. Maar het heeft wel zin. God heeft bedacht om de wateren te scheiden. Er zijn twee soorten wateren. En we hebben dat eigenlijk al gezegd. Wanneer de geest over het water zweefde, toen hebben we gezien dat, en dat gebeurt helemaal in het begin van het boek Genesis, dat God het water domineert. Het water staat vaak symbool voor het kwade. Wanneer het water bij de ark van Noach de wereld zal vernielen, dan hebben we gezegd reeds dat dat eigenlijk het kwade is dat vernield wordt en men kan daarover zweven. Zoals Jezus over het water wandelt naar zijn apostelen. En wanneer Petrus uit de boot stapt naar Jezus toe, wandelt hij ook over het water. Maar wanneer hij twijfelt en dus geen vertrouwen meer heeft in God, begint hij te zakken in het water. Hij daalt af naar het kwade, terwijl hij eigenlijk naar het goede moet opstijgen met de hulp van Jezus Christus en dus doorheen het vertrouwen. En zo heeft de geest gezweefd over het water. God domineert. En nu zien we op de tweede dag de schepping van het uitspansel. En dat is hetgeen waar wij op aarde naar kijken. Naar het uitspansel. Naar hetgeen dat ons scheidt van de rest van het universum. En wij weten nu, dankzij de wetenschap, dat dat universum immens is. Bijna zelfs oneindig. Het is dus, als we naar het uitspansel kijken, als een symbool voor het naar God kijken. Naar het oneindige. Want zo is God oneindig. En in de schepping zit God volledig met zijn symboliek om hem te doen kennen. De schepping helpt ons om God te leren kennen en om God als persoon werkelijk te ontmoeten. Want wij komen van hem als onze schepper en we gaan naar hem toe. Hij wacht op ons om een antwoord te geven op zijn roepstem, om hem te volgen, om in zijn liefde aanwezig te zijn. Als wij dus nu naar het uitspansel kijken, dan moeten we dat zien als een uitdrukking, een symbool van het kijken naar God. God die oneindig groot is, oneindig goed, die vol is van liefde. En op de tweede dag wordt dat geschapen. Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren. Het ene water boven en het andere water, zoals de oceanen en de zeeën, maar daarover later meer, beneden hier op aarde. God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Dit is wel bijzonder, omdat de hemel reeds geschapen was.
In het begin, zo begint Genesis, schiep God de hemel en de aarde. Het gaat hier dus over een andere hemel. En natuurlijk, wij kijken naar die hemel zoals we het zien met onze ogen, lichamelijke ogen. Maar dat staat maar symbool voor de ware hemel waar we naartoe kunnen kijken met ons hart, met de ogen van het geloof. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd wederom avond, het werd ochtend, dat was de tweede dag. De tweede scheppingsdag is eigenlijk gebeurd zoals de eerste. Er is een avond, er is een ochtend en dat wordt dan de tweede dag. En toch is er iets bijzonders van wat er gebeurt op de tweede scheppingsdag. Bij de eerste scheppingsdag heeft God iets geschapen, het licht, en daarvan wordt er gezegd, God zag dat het licht goed was. En we zullen dat nog verschillende keren merken, dat God kijkt naar zijn schepping en hij ziet dat het goed is. Hij ziet er dus een reflectie in van zichzelf, want God is het ultieme goede. Jezus Christus zal dat ook verklaren in het evangelie, bij een jonge man die tot bij hem komt en die aan Jezus zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Jezus antwoordt met een vraag, waarom noemt je mij goed? God alleen is goed. Wanneer God dus iets goed ziet in zijn eigen schepping, is dat eigenlijk een reflectie van zichzelf. Hij kijkt, als het ware, naar iets dat van zichzelf komt. Maar nu, bij dat uitspansel, geldt dat niet. God heeft dus niet gezegd dat dat goed was. Daarmee wordt niet gezegd dat het slecht is, maar het heeft ergens wel een band met het slechte. En zo komen we wederom bij de stelling dat we zeiden dat het water zowel iets goeds, maar ook vaak iets slechts is. Het water kan verwoestend zijn, ook al is het eigenlijk de ware bedoeling geweest dat het water iets goeds was, want het water is ook de bron van alle leven. En dat wordt dan weer gesymboliseerd door het doopsel, dat gebeurt met water. Terwijl het eigenlijk, in het geloof dan toch, wordt gezegd dat we gedoopt worden met de Heilige Geest, diezelfde geest die over de wateren zweefde. Wanneer men nu dus gedoopt wordt in het water, dan komt die geest die zweeft over het water mee. En het is die geest die het hart vernieuwt en terug openmaakt om God te kunnen bereiken. En dat is de zin van het doopsel. Iemand die niet gedoopt is, niet door het water waarbij de geest zweeft, heeft die opening naar God nog niet. Maar zeer zeker, voor God zijn er heel vele mogelijkheden, maar dit is de gekende mogelijkheid, gekend door de kerk en gegeven aan de kerk om die verder te geven aan alle christenen, aan iedereen die behoort tot die gemeenschap van gelovigen. En dus als God nu niet ziet dat het uitspansel goed is, dan toont het aan dat die scheiding tussen de wateren wel degelijk nodig is. Een scheiding die nodig is om ons aan te tonen dat wij een keuze moeten maken. Voor het goede of voor het slechte. En als we kiezen voor het goede, dan kiezen we dus voor God, die als enige het goede is. Als we dus nu nog eens in de schepping naar de hemel kijken. Bij dag, wanneer de zon schijnt, een blauwe hemel. Of bij nacht, als we de maan zien. Als we naar de hemel kijken, moeten we dat zien als een symbool van het kijken naar God. En God proberen ontdekken. Nee, hij is niet daarboven, letterlijk. Maar het is wel symbolisch om, en dat drukken wij ook vaak uit, om te kijken naar hierboven. Dat is een uitdrukking die een volledige betekenis heeft als we echt kijken naar de schepping gedaan door God en gegeven aan alle mensen. En zo hebben we vandaag de tweede dag van de schepping besproken.
We lezen nogmaals deze versen, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 6 tot en met 8. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel, hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de tweede dag.

Beste luisteraars van Radio Maria, u hoort nu een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clairval uit Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij van Saint-Joseph de Clairval, een van de weinige leken die tot het concilie Vaticanum II worden toegelaten, Jean Guiton, zei in oktober 1968 een oordeel uitspreken over Pater Pio kost tijd en is niet eenvoudig. Maar duizenden getuigen zullen zich verheffen om te zeggen dat hij hen heeft gesterkt in hun overtuiging van de aanwezigheid van God en van waarheid van het evangelie. De Kapucijner broeder, in wie Jezus Christus het mysterie van zijn lijden een halve eeuw lang heeft willen hernieuwen, is een uitzonderlijke getuige. Pater Pio herinnert de christenen en de hele mensheid eraan dat Jezus Christus de enige verlosser van de wereld is. Francesco Forgione is geboren in 1887 te Pietrelcina in een groot dorp in Zuid-Italië. Reeds op zeer jeugdige leeftijd ontvangt hij de genade van herhaaldelijke visioenen van de Heilige Maagd. De duivel dient zich ook aan bij hem en vaak 's nachts in schrikaanjagende verschijningen. Vanaf zijn 9e jaar begint hij zogezegd aan een cyclus van ernstige ziektes die pas bij zijn dood zal ophouden. Op zijn 16e treedt hij echter in bij de Kapucijnen, waar hij zijn gelofte aflegt onder de naam van broeder Pio. De gezondheid van de jonge monnik verbetert echter niet. Hij heeft een ernstige aandoening aan de linkerlong. De thermometers barsten van zijn koortsaanvallen, in de hoop dat een gunstiger klimaat deze onverklaarbare ziekte kan helpen genezen, wordt hij verscheidene malen naar andere kloosters overgebracht, om vervolgens van 1910 tot 1916, terug te keren naar Pietrelcina, naar zijn familie. Op 10 augustus 1910 wordt hij ondanks alles, ondanks al die ziektes, priester gewijd. Wat was ik die dag toch gelukkig, zal hij later zeggen. Mijn hart had branden van liefde voor Jezus. Ik smaakte voor het eerst het paradijs. In juli 1916 lukt het hem eindelijk zich in het klooster van San Giovanni Rotondo dicht bij Foggia in Apulië te vestigen. Wonderen in de 20e eeuw. Op 20 september 1918, op 31-jarige leeftijd, ontvangt hij de genade van de stigmata. Bloedende wonden aan de handen, de voeten en de zij, zoals de gekruisigde Jezus Christus ze had vertoond. Voortaan verliest hij dagelijks het equivalent van een glas bloed, en dat 50 jaar lang. Bij hem, zo getuigt een van zijn medebroeders, zijn het niet alleen vlekken, maar echte wonden van doorboorde handen en voeten. Ik heb die in zijn zij kunnen zien, een echte scheur waaruit voortdurend bloed vloeit. De wonden zijn dan ook de oorzaak van de bijbehorende flauwtes, die, hoe licht ook, er niet minder pijnlijk om zijn. Tegenover een dergelijke genade ervaart Pater Pio intens zijn eigen onwaardigheid. Maar hij is er blij mee aan Christus gelijkvormig te zijn. Zijn meerdere doen een beroep op gerenommeerde artsen om de stigmata te onderzoeken. En deze specialisten stellen vast dat het om echte wonden gaat. Sommigen schrijven ze toe aan een magnetische kracht, anderen aan autosuggestie en weer anderen aan fysico-fysiologico-pathologische verbanden. Maar meerdere specialisten erkennen dat de oorzaak van die wonden de medische wetenschap ontgaat. De stigmata, schrijft kardinaal Journet, hebben de bedoeling ons op aangrijpende wijze te herinneren aan het lijden van de gemartelde God voor ons en aan de noodzaak voor de hele kerk om te lijden, te sterven alvorens de heerlijkheid binnen te gaan. De stigmata zijn als het ware een bloedige prediking, hartverscheurend en luisterrijk tegelijk. Ze maken het ons onmogelijk te vergeten welke de ware tekenen zijn van de oprechte liefde. In het begin van de maand mei 1919 wordt een klein meisje plotseling genezen nadat het een visioen van Pater Pio heeft gehad. Op 28 mei wordt een soldaat die in de oorlog gewond is geraakt
en door de artsen ongeneeslijk ziek is verklaard, naar Pater Pio vervoerd die hem zegent. En hij is op slag volledig genezen. Deze twee wonderen waarover het in de pers wordt gesproken, brengen de menigten in beweging. Sinds juni 1919 begeven 300 tot 500 pelgrims of nieuwsgierigen zich iedere dag naar San Giovanni Rotondo. Het gerucht verspreidt zich dat Pater Pio in de zielen van de mensen kan lezen. Dat komt in feite herhaaldelijk voor.

Komt u eerst weer tot rust. Komt u morgen terug, signora V., die sedert haar kinderjaren niet meer heeft gebiecht. Brengt de nacht door met het opmaken van de lijst van haar zonden. De volgende dag tegenover de pater is ze plotseling niet meer in staat haar tekortkomingen op te noemen. En pater Pio komt haar ter hulp en zegt vervolgens: herinnert u zich niets anders? Luisa siddert bij de gedachte aan een ernstige zonde die ze niet durft te bekennen. Pater Pio wacht en maakt geluidloze lipbewegingen. Ten slotte is ze zichzelf weer meester. Dit is er ook nog erwaarde. God zij geprezen. Ik geef u de absolutie, mijn kind.

Een kliniek voor de zielen. Ik ben een biechtvader, zei pater Pio, graag van zichzelf. Het komt inderdaad voor dat hij 15 tot 17 uur per dag besteedt aan het ontvangen van boetelingen. Meer dan een rechtbank of een leerstoel is zijn biechtstoel een kliniek voor zielen. Hij ontvangt de boetelingen op allerlei manieren, al naar gelang ieders behoeften. Naar de ene strekt hij zijn armen uit in uitbundige vreugde en zegt hem waar hij vandaan komt, voor deze zijn mond heeft kunnen opendoen. En de ander die krijgt verwijten te horen. Hij spreekt hem streng toe en bejegent hem zelfs ruw. Hij betoont zich soms veel eisender jegens een goed christen die zijn plichten niet vervult, dan jegens een grote zondaar die min of meer onwetend is in zaken de goddelijke wetten. Streng in zijn veroordeling van de zonden tegen de kuisheid en tegen de wetten die het doorgeven van het leven regelen, die vergeeft hij niet zonder de zekerheid te hebben verkregen.

zeggen dat de boeteling vastbesloten is zijn leven te beteren en sommigen worden maandenlang op de proef gesteld alvorens de absolutie te ontvangen. Pater Pio geeft hiermee blijk van het belang dat hij hecht aan berouw en aan vaste voornemens alvorens het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. Daar waar hij oprechtheid aantreft, echter, betoont hij zich welwillend. Een welwillendheid die het hart doet zwellen. Bij de eerste woorden die hij tot de boeteling richt, wanneer hebt u voor het laatst gebiecht, begrijpt men dat de priester een duidelijke, korte, volledige en oprechte biecht verwacht. Hij heeft dan 5 à 6 minuten genoeg om een heel leven om te vormen en een losgeslagen bestaan weer op God gericht te krijgen. Het komt voor dat de priester de biechteling voor het einde wegstuurt. De ruit, ga weg. Ik wil je voor die en die dag niet zien. Zijn toon wordt gebiedend streng. Hij weet dat het wegsturen een heilzame maatregel is die de zondaar zal wakker schudden, hem doen huilen, hem zal dwingen een inspanning voor zijn bekering te leveren. Deze manier van doen, die verbazing kan wekken, sluit helemaal aan bij de pedagogie van Pater Pio. Ze is te verklaren aan de hand van zijn persoonlijk charisma en de verlichting van het verstand die hij dankt aan de Heilige Geest, die inwerkt op het geweten van de mensen. De zielen die met deze bijzondere energie worden behandeld, vinden pas vrede wanneer ze met oprecht berouw terugkeren aan de voeten van de biechtvader, die zich dan laat zien als een zeer liefhebbende vader. Maar de smart van de pater wanneer hij tot dergelijke methodes zijn toevlucht neemt, is onvoorstelbaar groot. Als je eens wist door welke pijlen mijn hart eerst doorboord wordt, bekent hij op een dag tegenover een medebroeder, nadat hij een biechteling die niet de juiste instelling bezat, had weggestuurd. Maar als ik niet zo te werk ga, zullen zoveel niet naar God terugkeren. Door zelf op uitzonderlijke wijze met lichaam en ziel deel te nemen aan het lijden van de verlossing, doorziet hij bijzonder scherp de ernst van de zonde. Op een dag knielt een man van rijpe leeftijd, die sinds zijn 7e jaar niet meer te biecht is gegaan, neer in de biechtstoel van Pater Pio. Terwijl zijn geweten geleidelijk aan wordt verlicht, ziet hij de pater bleek worden en transpireren. Sommige biechtelingen beweren dat ze druppels bloed op zijn voorhoofd hebben zien parelen, terwijl zij hun trouweloosheden beschreven. Zielen, zielen, hoe hoog is de prijs van uw heil, roept hij op een dag uit. In onze tijd boezemt de zonde geen afschuw meer in. In de hedendaagse oordeling worden mensen niet meer als zondaars beschouwd, aldus paus Paulus VI. Ze staan te boek als gezond, ziek, fatsoenlijk, goed, sterk, zwak, rijk, arm, geleerd, onwetend. Maar het woord zonde komt men nooit tegen. Er zijn ook mensen zoals Pater Pio, die het met het kwade niet op een akkoordje gooien en die diep zijn ontsteld bij de aanblik van de zonde en het ongeluk van hen die in staat van zonde en doodzonde verkeren. De catechismus van de katholieke kerk leert: zonde is een belediging jegens God. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Gij doorziet het kwaad dat ik deed, beschrijft de Psalm 51. De zonde keert zich tegen de liefde van God voor ons en wendt onze harten van hem af. De zonde is als dus eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht, volgens de heilige Augustinus. De eeuwigdurende consequentie daarvan, voor hen die voor hun dood niet tot inkeer komen, is verschrikkelijk: de hel. De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar ze de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. Pater Pio huilt en snikt wanneer hij bij het lezen van de bezoeken aan de Allerheiligste Maagd Maria van de heilige Alphonsus di Liguori deze woorden uitspreekt: ik dank u voor al wat u hebt gedaan
In het bijzonder dat u mij hebt behoed voor de hel die ik zoveel malen heb verdiend. Daar komt het op aan. Padre Pio put het uit het gebed de bovennatuurlijke kracht om het kwade te bestrijden. De pijnen van zijn 5 wonden ten spijt biedt hij veel. Elke dag wijdt hij zich 4 uur lang aan meditatie. En zijn gebed gaat gepaard met de zuchten van het hart. Hij beoefent ook het schietgebed, korte gebeden die als pijlen naar de hemel worden afgeschoten. Maar hij bidt ook vooral de rozenkrans. Men hoort hem vaak zeggen: gaat u naar de Madonna, laat haar lief hebben. Bid steeds het rozenhoedje, bid het goed en bid het zo vaak als u kan. Wees zielen van het gebed, wordt het bidden nimmer moe. Daar komt het op aan. Het gebed doet het hart van God geweld aan en verkrijgt daardoor de nodige genaden. Het hoogtepunt van de dag en van het gebed van Padre Pio is de viering van het heilig misoffer. In dit goddelijk offer dat tijdens de mis wordt voltrokken, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig. En wordt hij op onbloedige wijze geofferd? Concilie van Trente of katholieke catechismus. Door zijn stigmata aan de Christus gelijkvormig, beleeft Padre Pio de mis in innige vereniging met het lijden van Christus, het lijden van Jezus. De mis is een soort van heilig verbond tussen Jezus en mij. Weliswaar, op zeer onwaardige wijze, leid ik al hetgeen hij heeft geleden. Hij die het mij heeft vergund, toe te treden tot het mysterie van de verlossing. Pater Pio huilt vaak tijdens het opdragen van het offer en aan iemand die zich daarover verbaast, legt hij uit: vindt u het gering dat een God met zijn schepselen spreekt? En dat hij door hen wordt tegengesproken? En dat hij voortdurend wordt gekwetst door hun ondankbaarheid en hun ongelovigheid? De mis van Pater Pio kan 1,5 of 2 uur duren. Een Franse ambassadeur bij de Heilige Stoel, die de genade ten deel was gevallen één ervan bij te wonen, schreef: nooit van mijn leven heb ik zo'n aangrijpende mis bijgewoond. De mis werd, wat ze in werkelijkheid ook is, een volstrekt bovennatuurlijke daad. Toen het moment aanbrak van de opheffing van de hostie, daarna van de kelk, bleef Pater Pio in contemplatie verzonken, onbewegelijk staan. Hoe lang? 10, 12 minuten of langer misschien? In de menigte hoorde men alleen het prevelen van gebeden. Pater Pio bidt weliswaar veel, hij brengt ook de anderen tot gebed, en als antwoord op de wens die door Paus Pius XII wordt geformuleerd, organiseert hij ook gebedsgroepen voor leken. Iedere avond ziet hij zelf de plechtigheid voor die de gelovigen samenbrengt in de kleine kloosterkerk. Daar wordt de rozenkrans gebeden, de heilige sacramentzegen gegeven. Daar wordt de zogeheten onweerstaanbare novene tot het heilig hart van Jezus en het bezoek aan de Madonna gehouden. De gebedsgroepen die door hem in het leven zijn geroepen, verbreiden zich dan ook over de hele wereld. Ter viering van zijn 80ste verjaardag sturen meer dan 1000 van die groepen vertegenwoordigers naar San Giovanni Rotondo.

Hinderlijke aanwezigheid. Aldus herleeft geleidelijk aan de godsvrucht in San Giovanni Rotondo, dat voor de komst van Pater Pio in een erbarmelijk geestelijke staat verkeerde. Maar de apostolische ijver van de jonge kapucijn wekt ook tegenstrijdigheden op. Een aantal kanunniken uit de streek, gewend een verdorven leven te leiden en de plichten van hun priesterlijk ambt te veronachtzamen, vinden zijn aanwezigheid natuurlijk zeer hinderlijk. Bovendien wekt de plotselinge roem van de drager der stigmata, de stroom van pelgrims en de aalmoezen aan het klooster het ongenoegen op van een deel van de plaatselijke geestelijkheid. De bisschop van het diocees, die een zeer slechte reputatie heeft, laat priesters en gelovigen een aangifte tekenen van zogenaamde schandalen die zich in het klooster van San Giovanni Rotondo zouden afspelen, waarmee een begin komt aan een langdurig proces dat wordt gevoerd door het gerechtshof van Rome. Als gevolg van ernstige lasteringen worden door de misleide kerkelijke overheid vanaf juni 1922 strenge maatregelen tegen Pater Pio genomen. Verbod op iedere geestelijke correspondentie, zelfs met zijn geestelijke leidslieden. Verbod op het vieren van het misoffer in het openbaar. Overbrenging van Pater Pio naar een ander klooster. In feite zullen de twee laatste maatregelen niet kunnen worden toegepast vanwege de felle reactie van de plaatselijke bevolking. In 1931 loopt de vervolging uit op het verbod van ieder ambt uit te oefenen met uitzondering van de misviering in besloten kring. Pater Pio moet in eigen klooster leven als een kluizenaar. Deze pijnlijke situatie duurt 2 jaar lang, waarna de pater al zijn priesterlijke bevoegdheden terugkrijgt in juli 1933. Intussen wordt een onderzoek naar het schandelijk gedrag van sommige geestelijken, die tegen de pater waren gekant, afgesloten met de veroordeling van de schuldigen. Na de zondeval, zei Pater Pio, is het leidende helpster van de schepping geworden. Ze is de machtigste hefboom geworden om de wereld weer overeind te helpen. Zij is de rechterarm van de liefde die wil verkrijgen dat wij opnieuw worden geboren. Terwijl hij leed en ziekte uit ervaring kent, heeft hij evenwel veel aandacht voor de verzachting daarvan, in navolging van de heiland die gezond maakte wie genezing nodig had en die zijn apostelen uitzond om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken, bij Lucas. Met dit doel voor ogen vat hij het plan op een ziekenhuis in San Giovanni Rotondo te bouwen. De zieken, vooral de armen, zullen er gastvrij ontvangen worden en deskundig worden geholpen in een waardige, geriefelijke omgeving. Maar er zal ook zorg worden gedragen voor hun zielen, zodat de uitgeputte geesten en lichamen nader zullen komen tot de Heer en in hem hernieuwde kracht zullen vinden. In 1947 wordt er gestart met de verwezenlijking van het Casa Sollievo della Sofferenza. Het Casa Sollievo della Sofferenza, het huis ter verlichting van de pijn, dat een van de modernste ziekenhuizen van Italië wordt, met een capaciteit van meer dan 1000 bedden. Afgunstwekkende eigendom. Dit werk geeft weer aanleiding tot een nieuwe vervolging van Pater Pio, die door een speciale, door Paus Pius XII verleende dispensatie van de gelofte van armoede eigenaar is van het ziekenhuis. Verscheidene diocesane overheden en Italiaanse religieuze instellingen zijn inderdaad, ondanks de waarschuwingen van de Heilige Stoel, zo onvoorzichtig geweest zich te laten betrekken bij een financiële zaak, waarbij ze hun hele bezit zijn verloren. Gezien de omvang van de geldelijke verliezen, doen kapucijnerpaters en enkele geestelijken een poging de hand te leggen op de financiële reserves van Pater Pio, die zich gewijselijk van de zaak afzijdig had gehouden. Debatten, bedreigingen, perscampagnes met het oogmerk de pater in discrediet te brengen, evenals de administrateurs die hij heeft uitgekozen voor het beheer van het CASA,
In april 1960 gaan enkele kerkelijke medewerkers zo ver dat ze microfoons gaan plaatsen op verschillende plekken om de gesprekken van Pater Pio met de gelovigen op te nemen. Deze handelswijze draagt een heiligschennend karakter, aangezien hier ook werd afgeluisterd welke raad tijdens de biecht werd verstrekt, met de bedoeling de biechtvader op een fout te betrappen. Deze afluisterpraktijken die duren 4 maanden. Een snel onderzoek onthult de namen van de schuldigen en hun medeplichtigen die allen wettelijk worden gestraft. Om het ziekenhuis dat een liefdewerk is voor vele naijver te behoeden, vraagt de Heilige Stoel in 1961 aan Pater Pio het aan haar te legeren, hetgeen hij doet in voorbeeldige gehoorzaamheid. Hij wordt echter nog altijd behandeld als een in voorwaardelijke vrijheid gestelde verdachte, totdat Paus Paulus VI begin 1964 de volledige vrijheid om zijn priesterambt uit te oefenen teruggeeft. In weerwil van al deze tegenslag beoefent Pater Pio een gestadige, heldhaftige gehoorzaamheid. Zijn meerdere gehoorzamen is God gehoorzamen, zegt hij. Orders van zijn meerderen worden nooit door hem betwist, hoe onrechtvaardig ze ook mogen zijn. Aan een van zijn meerderen schrijft hij: ik handel slechts om u te gehoorzamen, daar de goede God mij heeft laten weten dat dit het enige is dat hem behaagt en voor mij het enige middel waarvan ik heil mag verwachten en waardoor ik victorie zal mogen roepen. Tijdens de mis ter zaligverklaring van Pater Pio zei Paus Johannes Paulus II: in de heiligheidsgeschiedenis gebeurt het soms dat de uitverkorene door een bijzondere permissie van God het voorwerp is van veel onbegrip. Wanneer dit juist blijkt te zijn, wordt de gehoorzaamheid voor hem een smeltkroes van zuivering, een weg van voortschrijdende eenwording met Christus, versterking van de ware heiligheid. Maar de eenwording met Christus kan slechts door en in de kerk plaatsvinden. Voor Padre Pio zijn de liefde voor Christus en de liefde voor de kerk niet van elkaar te scheiden. Aan een geestelijke zoon die zich op een onaanvaardbare manier, want vernederend voor de kerk, zijn verdediging op zich wil nemen, schrijft hij: als je dicht bij mij was, zou ik je aan mijn hart drukken. Ik zou me aan je voeten werpen en je smekend vragen: laat de Heer de menselijke armzaligheden oordelen en keer terug in je eigen nietigheid. Laat me de wil van de Heer volbrengen wanneer ik me volledig ondergeschikt heb gemaakt. Leg aan de voeten van onze heilige moeder de kerk alles neer wat haar schade kan berokkenen en verdrietig doen. Hij ziet in de kerk een moeder die altijd moet worden bemind, alle zwakheden van haar kinderen ten spijt. Zijn hart siddert van liefde voor de plaatsvervanger van Christus, getuige een brief van 12 september 1968, kort voor zijn dood, aan Paus Paulus VI. Ik weet dat het lot van de kerk, de vrede in de wereld, de zo talrijke noden onder de volken, maar vooral het gebrek aan gehoorzaamheid van bepaalde katholieken ten aanzien van de verheven lering die we van u, die wordt bijgestaan door de Heilige Geest en spreekt in de naam van God, ontvangen, uw hart deze dagen zwaar beproeven. Ik bied u mijn gebed aan en mijn dagelijks lijden, opdat de Heer u met zijn genade nieuwe kracht mogen schenken om de moeizame rechte weg te blijven vervolgen, ter verdediging van de eeuwige waarheid. Ik dank u eveneens voor de duidelijke, besliste woorden die u met name in de laatste encycliek Humanae Vitae hebt gesproken, en ik verzeker u opnieuw van mijn geloof in en mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan uw verlichte richtlijnen. Omhelst uw kruis van harte. Tot het einde toe blijft Pater Pio zijn missie vervullen van biechtvader en slachtoffer. In het jaar 1967 neemt hij bijna 70 mensen per dag de biecht af. In grote getale doen zich, onder invloed van zijn uitstraling, wonderen, profetieën, bekeringen en roepingen voor. Maar zijn eigen geestelijk leven speelt zich af in de nacht van het geloof. Ik weet niet of ik goed of slecht handel, zegt hij. En dat geldt overal en met alles, aan het altaar, in de biechtstoel, overal. Dat ik voorwaarts ga, is bijna een wonder.
Maar begrijpen doe ik niets. Zo te leven is wel erg lastig. Ik leg me daarbij neer, maar mijn fiat voluntas tua komt me zo koud, zo vergeefs voor. Ik laat de zorg daarover aan Jezus Christus. De heilige Johannes van het Kruis heeft geschreven: deze dorheid doet de ziel in zuivere liefde tot God voortgaan, want zij wordt niet meer tot activiteit aangezet door de smaak en het genot van het werk. Dat was misschien nog het geval toen ze genoegens smaakte. Het enige dat haar nu nog aanzet, is het genoegen dat zij God verschaft. Dezelfde lering treffen we aan in de brieven van Pater Pio. Ik zeg jullie je volslagen nietigheid te beminnen. Dat houdt in nederig, innerlijk rustig en zachtmoedig te zijn. En het vertrouwen bewaren in perioden van duisternis en onmacht. Het houdt in zich niet laten verontrusten, maar zijn kruis evenals een duisternis van harte omhelzen. Ik zeg niet met een blij gemoed, maar wel vastberaden en standvastig. Maar door alle tegenslagen heen blijft Pater Pio in wezen een tevreden, gelukkig en blijmoedig man. En dat is het christelijke mysterie. Op 23 september 1968 blaast Pater Pio blijmoedige in zijn klooster San Giovanni Rotondo zacht de laatste adem uit. Hij had ooit geschreven: wanneer ons laatste uur zal hebben geslagen, wanneer het kloppen van ons hart tot zwijgen zal zijn gekomen, zal alles voor ons afgelopen zijn, de tijd van verdiensten en van onverdiensten. Het is moeilijk om een heilige te worden. Moeilijk? Maar niet onmogelijk. De weg naar de volmaaktheid is lang, zoals het leven van ons allemaal. En laten we daarom onderweg niet stoppen, en de Heer zal niet nalaten ons de steun van zijn genade te verlenen. Hij zal ons helpen en ons kronen met een eeuwige triomf. Zalige Pater Pio, leer ons door ons geduld deel te nemen aan het lijden van Christus en zo te verdienen om ook deelgenoten te worden van zijn rijk. Dat is de regel van de heilige Benedictus in zijn proloog. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u wel om mee te gaan in deze geestelijke brieven vanuit de abdij Saint-Joseph de Clairval uit Flavigny-sur-Oserin in Frankrijk. Tot wederhoren.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, wij heten u hartelijk welkom in Klassiekuur. Op Radio Maria brengen wij naast de componist van de week ook een mooi deel aan religieuze gezangen vandaag met Russische en Byzantijnse inslag. In de eregalerij der componisten plaatsen wij vandaag Dmitri Shostakovich in de kijker, de grootste meester van het Sovjet-tijdperk. Hij leefde van 1906 tot 1975 en hij was zowat de enige toondichter die de Sovjet-Unie heeft voortgebracht, gedrild door het communistisch regime. Zijn muziek werd wel bekritiseerd omdat na overweldigende passages er plots naïeve, weinig smaakvolle passages opduiken. Goed en slecht naast elkaar dus. Zijn oeuvre valt echter best te smaken, waaronder zijn symfonie nummer 1 in F uit 1925. Het is een afstudeerwerk van hem. Dan Lady Macbeth uit het Mtsensk District, een opera uit 1934, symfonie nummer 5 in Re klein uit 1937, zijn vioolconcert nummer 1 in La klein uit 1948, zijn 24 preludes en fugas voor piano uit 1951, zijn pianoconcert nummer 2 uit 1957 en zijn symfonie nummer 15 in A uit 1971. Toen Shostakovich in 1975 overleed, was hij de laatste componist die zowel bij traditionalisten als modernisten bewondering opriep. Zijn muziek was zeker vitaal en origineel. En ter kennismaking nu het adagio uit Macbeth, Lady Macbeth uit het Mtsensk district, gespeeld door Gidon Kremer en het Cremerata Baltica uit de CD De Profundis, wat betekent uit de diepten.

Sjostakovitsj groeide op in een welgesteld intellectueel gezin. Zijn vader was scheikundig ingenieur en een muziekliefhebber met een goede zangstem. En zijn moeder was conservatoriumpianiste. Dimitri werd geboren op 25 september 1906 in Sint-Petersburg. Op 9 jaar gaf zijn mama hem pianoles. 13 jaar oud liet Glazunov hem toe tot het conservatorium van Sint-Petersburg. Zijn eerste symfonie was een afstudeerwerk. Op 20 jaar werd hij hiermee al internationaal beroemd. De tweede symfonie met koorfinale kreeg als ondertitel Op Oktober. De derde symfonie werd de 1e mei genoemd als eerbetoon aan de Internationale Dag van de Arbeid, een Russisch-Sovjetfeest. Volgens Sjostakovitsj moest muziek de staat dienen in toegankelijke muziek. Hij gebruikte dissonante harmonieën zonder de tonaliteit op te geven. Kenmerkend zijn melodie, volksliedjes, snelle uitingen van emoties, van het sublieme naar het banale en van sarcasme naar melancholie. Luisteren we naar het Filharmonisch Orkest van Sint-Petersburg onder leiding van Yevgeny Mravitsky in het tweede deel Allegretto uit de 5e symfonie in Re klein, opus 47 van Dimitri Sjostakovitsj.

In 1929 trok Sjostakovitsj met zijn satireopera De Neus de kritische aandacht van de Sovjets. De overheid bestempelde De Neus als burgerlijk decadent. Zijn derde symfonie als formeel gebaar aan de proletarische solidariteit. En 2 jaar na de succesvolle première van Lady Macbeth uit Tsensk-district, een opera uit 1934 die door de Russische muzici algemeen als goed werd verwelkomd, net zo goed als wat er toen in het Westen werd geproduceerd, dat werd in de Pravda, dat is de officieel communistische krant, als chaos in de muziek voorgesteld. Overspel en moordscènes schokten de Sovjets. Dit gekkenhuis aan geluid werd door Stalin bekritiseerd. Maar in 1936 zuiverde Stalin het land politiek door een schrikbewind. Vele vrienden en familieleden van Sjostakovitsj werden gevangen genomen of vermoord. Maar hij putte troost uit de geboorte van zijn dochtertje Galina in 1936 en 2 jaar later van zijn zoon Maxim. Maar we gaan nu luisteren naar The Gadfly, een romance, deel 8, uit de gelijknamige suite, opus 97a, voor de Sovjetfilm uit 1955, The Gadfly. Wat betekent eigenlijk daas, dat is een steekvlieg, of horzel. En het is gebaseerd op de novelle The Gadfly van Ethel Lilian Voynich. De melodie is geïnspireerd op Méditation de Thaïs van Massenet en bevat een mooie solomelodie voor viool. Het arrangement is van Levon Atovmian en het BBC Symfonieorkest staat onder leiding van Maxim Sjostakovitsj, zijn zoon.

toneelwerk. Als oorlogsvrijwilliger werd hij in de Tweede Wereldoorlog afgewezen wegens te slechte ogen. En toch diende hij 2 maanden in Leningrad, het vroegere Sint-Petersburg, later in Samara, de tijdelijke Sovjet-hoofdstad. En daar voltooide Shostakovich zijn 7e symfonie, de Leningrad, die op microfilm het land werd uitgesmokkeld en overal in het Westen gespeeld. We luisteren nu naar vioolconcerten nummer 1 in La Klein, opus 99, deel 4, Burlesque, Allegro con Brio. Sir Andrew Davies en het BBC Symfonieorkest brengen u deze symfonie ten gehore.

Na de oorlog vestigde Shostakovich zich in Moskou en werd er hoogleraar compositie aan het conservatorium. In 1948 werd hij met Prokofjev beschuldigd van formalisme. Shostakovich werd uit zijn ambt gezet en de meeste van zijn werken in de ban gedaan. En de privileges van zijn gezin die werden ingetrokken tot na de dood van Stalin in 1953. Hij schreef nu nog filmmuziek en patriotische muziek. Symfonieën nummer 10 en 11 kregen geen kritiek en symfonie nummer 12, getiteld 1917, werd goed ontvangen als gedachtenis aan Lenin. Maar nu uw aandacht voor jazz suite nummer 2, wat Russen toch jazz noemen althans, met hieruit de delen nummer 6, getiteld wals, nummer 7, getiteld dans en nummer 8, de finale. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest staat onder leiding van Ricardo Chailly. De tweede jazz suite schreef Shostakovich in 1938 voor het nieuwe Staatsjazzorkest van Viktor Knushevitsky. Vooreerst op de Moskouse radio gespeeld, op 28 november 1938. Het werk was verloren gegaan, maar uit een pianopartituur herontdekt in 1999 werd het werk geherorchestreerd door Gerard McBurney. Uit de jazz suite werd vooral de Second Waltz bekend. Voor u nu de drie delen uit de jazz suite, nummer 6 met wals, nummer 7 met dans en nummer 8 de finale.

Symfonie nummer 13 stuitte weerom op officiële kritiek. Communistisch partijvoorzitter Nikita Khrushchev viel het werk aan. Het koorgedeelte was volgens Khrushchev een verwijzing naar de massamoord van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en besteedde niet genoeg aandacht aan de anderen die ook omkwamen. Wij vonden van Shostakovich opus 79 Jewish Poetry, Joodse volkspoëzie. En uit dit elfdelig werk kozen we nummer 2, Fuzzy Mummy and Auntie, Pietluttige moeder en tante, voor sopraan en alt. En vervolgens nummer 9, The Good Life, het goede leven, en dit voor tenor. Deze liedercyclus voor sopraan, alt en tenor met piano staat centraal in het oeuvre van Shostakovich. Gecomponeerd in 1948, toen de componist afstand nam van de Zdanov-doctrine. Deze doctrine van de Sovjets verdeelt de wereld in twee delen. Het imperialistisch deel met onder andere de Verenigde Staten en het democratisch deel van de Sovjet-Unie. De componisten moesten volgens de lijnen van de partij schrijven, anders werden ze vervolgd. Alles stopte wel in 1953 met de dood van Stalin. Shostakovich vereenzelvigde zich met de Joden. Hij wist van de Holocaust, ook van de moorden op Russische Joden, de horror van Stalin en het nazisme. Het werk dook op in de openbaarheid in 1955 en bevat natuurlijk elementen van de Joodse muziek. Geniet nu van het Göteborg Symfonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi met Luba Organasova, Nathalie Stutschman en Filip Langrit.

Nina Vanazar, de vrouw van Shostakovich, overleed in 1954. In 1956 trouwde hij met Margarita Kainova, maar scheidde weer na 3 jaar. Maar ondertussen maakte Maxim zijn zoon grote vorderingen in de muziekstudies en momenteel is hij een topvertolker van zijn vader. Hij dirigeerde het derde muziekstuk in dit programma, The Gadfly. Uw aandacht nu voor de 7e prelude en fuga uit een reeks van 24 voor piano in La Groot. En de delen zijn Allegro con, Allegro poco marcato en Allegretto. En Alexander Melnikov bespeelt de piano.

wat we juist hoorden was Prelude 7 en Fuga. En die was opgedragen aan Tatjana Nikolajeva door deze componist, een van zijn kunstvrienden. Ook Rostropovich en Oistrakh, twee Russische muzieklegendes, waren zijn vrienden. Voor Maxim Shostakovich schreef Dimitri de Vader het tweede pianoconcerto, opus 102 in Fa groot, een sprankelend werk uit 1957, vol van muziekgrapjes en met een meeslepende lange beweging. In 1960 maakte hij zich lid van de communisten, deels uit opportuniteit en deels onder politieke druk. In de jaren 60 ging zijn gezondheid achteruit door roken en vodka drinken. Hij schreef wel in alle rust verder. Hij voltooide 15 strijkkwartetten, produceerde nog symfonie nummer 14 en 15. Op 9 augustus 1975 overleed Shostakovich aan longkanker in Moskou. Hoe zou hij geschreven hebben, moest hij niet steeds onder het juk van de partij hebben gepresteerd? We nemen afscheid van Shostakovich met het pianoconcerto nummer 2 in Fa groot, opus 102, deel 2 Andante, met Joshua Pierce, Paul Freeman en het Radiotelevisie Symfonieorkest.

En met een stukje geschiedenis over de Byzantijnse muziek, beste luisteraars van Radio Maria, komen we ook weer in Rusland terecht. En laten wij jullie ook genieten van deze prachtige religieuze muziek. In het jaar 312 stond het leger van de Romeinse keizer Constantijn voor een zware veldslag om de heerschappij over het Romeinse Rijk. En in een visioen zag Constantijn dat hij deze veldslag zou winnen als zijn leger streed onder het teken van het kruis. Hij liet de schilden van zijn soldaten met een kruis beschilderen en inderdaad won zijn leger deze slag. Hierop bekeerde hij zich tot het christendom, waarmee er een einde kwam aan de christenvervolging. Constantijn vestigde zich in de kleine, maar strategische aan de Bosporus gelegen plaats Byzantium. Na zijn dood in 337 werd deze stad naar hem vernoemd en kreeg de naam Constantinopel, thans Istanbul. In de vierde eeuw werd het Romeinse keizerrijk ten gevolge van de onderlinge twisten opgesplitst in twee delen. Het West-Romeinse keizerrijk met als hoofdstad Rome en het Oost-Romeinse Byzantijnse keizerrijk met de hoofdstad Constantinopel. In beide staten ontwikkelde zich de nauw met de staat verweven godsdienst op een eigen wijze. Na het schisma van 1054 werd de scheiding tussen de kerk van Rome en de Oosters, Grieks-Orthodoxe kerk, definitief, waarbij Byzantium de zetel werd van de orthodoxe kerk. En uit deze kerk zijn de andere orthodoxe kerken voortgekomen.

988 zond de Russische vorst Vladimir van Kiev zijn gezanten naar alle windstreken om te onderzoeken welke godsdienst voor zijn rijk het meest geschikt was. Toen de gezanten die hij naar Constantinopel had gestuurd bij een vorst terugkeerden, vertelden zij hem: het was alsof we in de hemel waren, want nergens hebben we een schouwspel met zulke wonderschone zang gehoord als daar. Hierop koos Vladimir de Heilige voor deze godsdienst en zijn hele rijk volgde hem. Hij liet samen met zijn echtgenote Griekse prinses Anna een aantal kerkelijke functionarissen, waaronder zangers, uit Byzantium naar Kiev komen. De christelijke gezangen en hymnen uit die tijd waren sterk beïnvloed door Griekse, Bulgaarse zang en de Joodse muziekcultuur. Vanaf begin van de 12e eeuw bestonden in de toenmalige Rusland twee zangwijzen naast elkaar. Eén ervan verdween in 200, de andere, de zogenaamde Zamenni-zangwijze, werd met neumen genoteerd, Griekse accenttekens die het verloop van de zang aangeven. Eeuwenlang veranderde de muziek nauwelijks, maar in de 15e eeuw ontstond onder invloed van de verschillende zangscholen een nieuwe zangwijze, genoteerd met de neumen uit de vorige periode. Deze liederen werden vooral twee- en driestemmig uitgevoerd. Een stem die de melodie zong in het midden en parallel daarboven en daaronder een hoge en een lage stem. Deze muziek werd sterk beïnvloed door de Russische volksmuziek die volgens hetzelfde patroon was opgebouwd. Tegen het einde van de 16e eeuw ontstond een nieuwe notatie met neumen. En deze veelal vierstemmige muziek is niet te vergelijken met onze westerse muziek, hoewel ze elkaar wel beïnvloed hebben.

Na de inval van de Mongolen in 1237 kwamen steeds meer Russische vorstendommen onder het gezag van Litouwen. De diocesen Kiev en Lemberg, Lvov, hadden sinds de 14e eeuw een onafhankelijke metropoliet en de kerkmuziek in dit gebied ontwikkelde zich geheel onafhankelijk van de muziek in Centraal-Rusland. Met het verdrag van Lublin in 1569, waarbij Litouwen fuseerde met Polen, komt Oekraïne bijna geheel onder Pools gezag. En daarmee onder politieke en culturele overheersing van het katholieke Polen. Dit werd nog versterkt door de Unie van Brest in 1596, waarbij de relaties met de patriarch van Constantinopel werden verbroken en de kerk zich plaatste onder het gezag van de paus van Rome. Hierdoor werd de meerstemmigheid volgens de westerse muziekopvattingen in deze gebieden ingevoerd. In deze periode werd op scholen muziek onderwezen en in de Oekraïense kloosters zongen de koorknapen. Door de opstand tegen de Poolse overheersing in 1638 vluchtten veel Oekraïners, waaronder monniken en nonnen, naar Rusland. En zij namen hun zangers mee en sommigen sloten zich aan bij koren van de tsaar en de patriarch, waar ze al spoedig een dominante rol vervulden. Naast polyfone muziek kende men in Rusland in die tijd ook meerstemmige muziek met zoveel scherpe dissonanten dat deze niet is te vergelijken met onze polyfone muziek. Mede door invloed van deze Oekraïense zangers ontwikkelde de meerstemmige koorzang zich vanaf circa 1650. Volgens de westerse principes. Men noemt dit de periode van de Russische barok.

In 1880 introduceerde de Russische dirigent en componist Arkhangelsky vrouwenstemmen in een kerkkoor in Sint-Petersburg. En deze nieuwe ontwikkeling werd weldra gevolgd door veel dirigenten. Vrouwen hadden echter al eerder gezongen in de Russische kerken, want reeds in de 18e eeuw gebruikten componisten Sarti, Galuppi en Kerzeli onofficieel vrouwenstemmen voor de uitvoering van hun liturgische gezangen. In de kerkmuziek verschoof de zuiver liturgische functie van de muziek steeds meer naar een muzikale functie, waarmee de kloof tussen deze twee vormen steeds groter werd. Componisten keerden terug naar hun oude, oorspronkelijke znamenizang, mede door composities van Rachmaninov, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Gretchaninov en Tchernogov. Werd deze zang een wijdverbreid en zeer geliefde muziekstijl. Beste luisteraars van Radio Maria, tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn, en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel, waar we dus het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe beter leren kennen. We hadden al gezien hoe groot het apostolaatswerk was dat pater Maximiliaan Kolbe gesticht heeft in Polen. We denken daarbij aan de Ridderschap der Onbevlekte, de oprichting van het tijdschrift De Ridder, dat uiteindelijk uitgroeide tot een drukkerij die maar liefst 7 verschillende tijdschriften publiceerde, waaronder ook een krant. En langzamerhand ervaart de heilige pater Maximiliaan Kolbe in zijn gehoorzaamheid aan de Onbevlekte de oproep in zijn hart om verder te gaan, om de missiegebieden op te zoeken. Meer bepaald het Verre Oosten. En om zich degelijk te kunnen voorbereiden en nog eens aan de heilige maagd Maria te kunnen vragen of dit werkelijk de weg is die zij wil dat hij volgt, gaat hij op een bedevaartstocht. Zo is hij onder meer al in Lourdes geweest, dat hebben we een vorige keer gezien. En vandaag zien we een weergave van zijn bedevaart naar Lisieux en andere plaatsen. Even nauwkeurig is ook de beschrijving van zijn bezoek aan Lisieux, met aan het einde, altijd met de gedachte aan de missie in het Verre Oosten, dezelfde overweging als in Lourdes. Aanhoudende regen, maar daarna, op het ogenblik van het vertrek, zon. Het is duidelijk dat het begin moeilijk zal zijn, de vruchten troostvol. Tegen het einde van februari 1930 is pater Maximiliaan weer in Rome met 4 broeders die voor de nieuwe stad der Onbevlekte zijn uitverkoren. Gesterkt door een bijzondere zegen van paus Pius XI en van de opvolger van Sint Franciscus, ging hij in de eerste week van maart in Marseille aan boord van de Angers, die naar het Verre Oosten voer. Een bepaalde haven had hij niet op het oog, maar hij was vastberaden daar de tenten op te slaan waar de Onbevlekte maagd hem duidelijk de plaats zou aanwijzen waar haar stad moest komen. Zoals gezegd had hij bij het vertrek uit Marseille niet een bepaald land of streek tot doel zoals iedere andere missionaris. Wel moest het een grote stad zijn, modern en met een zekere cultuur. Het kon Bombay zijn in India, of in China, Shanghai, of in Japan, Tokio. Maar de reis moest hem ook nog mogelijkheden bieden om te wikken en te wegen waar eventueel nog andere steden van Maria konden gesticht worden. En inderdaad, hij begon zijn werk al in Port Said. Hij kwam daar aan op 11 maart en bracht een bezoek aan de apostolische vicaris. Daar ontdekte hij al een mogelijkheid om een Niepokalanov te stichten. Het leek alsof het eerste zaad in goede aarde gevallen was. Een jonge Egyptenaar stelde zich enthousiast en spontaan tot zijn beschikking. De reis ging verder naar Saigon, waar de boot begin april arriveerde en er 3 dagen bleef. Hiervan maakte pater Maximiliaan gebruik om enkele geestelijken op te zoeken. De bisschop ontving hem allerhartelijkst. Het enthousiasme van pater Maximiliaan scheen zo groot te zijn dat de bisschop hem vroeg in Saigon te blijven om er een nieuwe stad der Onbevlekte te stichten. Een priester drong vurig bij hem aan om hem op te nemen in de orde om de eerste ridder der Onbevlekte te zijn in zijn land. Een pastoor liet hem door 2 andere priesters vragen in zijn kerk de heilige mis te willen lezen. Bij zijn vertrek uit Saigon zou de hartelijke ontvangst die hij daar genoot hem doen schrijven alsof hij even thuis was geweest.
In Hongkong kreeg hij de gelegenheid een missieuitgeverij te bezoeken waar men tijdschriften in 20 talen uitgaf. Maar toen ging het weer verder naar Shanghai. Shanghai is voor iedere missionaris van het Verre Oosten als een droom. Een stad vol geheimzinnigheden, vol levenslust en folklore van het Chinese volk. Een missionaris die er na een lange en vervelende zeereis aankomt, ziet met blijdschap de haven naderen van waaruit hij eindelijk het grenzeloze land met zijn bergen en dalen in kan trekken om zijn taak te vervullen. In de stad ziet hij duizenden gezichten van het volk waaronder hij wil werken om de blijde boodschap te verkondigen. Hij schrikt van de taal die men er spreekt en zal ervaren dat deze taal, waaraan hij wennen moet, meer dan 1000 dialecten heeft. Voor pater Maximiliaan had Shanghai een bijzondere bekoring. Je had daar de zeehaven, waarin alle schepen van iedere kust en elk eiland van de hele wereld konden binnenvaren. Het station en de haven aan de Blauwe Rivier, met zeer aantrekkelijke verbindingen, met heel het achterland van dat geweldig uitgestrekt gebied. Alles bij elkaar leek Shanghai hem buitengewoon geschikt om er een Oosterse Nepokalanov te stichten. Maar juist Shanghai bezorgde hem de eerste ontgoocheling. Het is algemeen bekend dat heel het Chinese land in keurig afgebakende gebieden door de heilige stoel voor de missionering was toevertrouwd aan de verschillende orden en congregaties. Als pater Maximiliaan zich moest houden aan deze verdeling en zijn werkterrein had moeten beperken tot het territorium dat aan zijn orde was toegewezen, dan moest hij naar het bergachtig gebied van Shenzi, Hingangfu, waar zijn medebroeders op een terrein, 9 maal zo groot als Nederland, missioneerden, voordat de communisten het heft in handen namen en de katholieke missionarissen verjoegen. Het was echter een gebied zonder spoorwegen, zonder behoorlijke wegen, zonder elektriciteit, kortom, verstoken van elke verbinding met welke stad dan ook. Pater Maximiliaan zou genoeg hebben gehad aan een stuk grond van 1000 vierkante meter om daarop zijn drukkerij te plaatsen. De ridder zou het karakter van zijn missiewerk verhelderd hebben. Hij zou zich niet met de andere missionarissen bemoeien of hen in hun werk hinderen, integendeel. Hij zou hun werk ondersteund en vervolmaakt hebben. De heidense wereld had dit begrepen. De rijke industrieel en apostel van de naastenliefde, Joseph Lopahong van Shanghai, had hem om te kunnen beginnen zijn huis ter beschikking gesteld en zich bereid verklaard hem het geld voor te schieten dat hij nodig had voor de aankoop van de machines en om de Chinese vertalers van de artikelen voor de ridder te betalen. Maar de apostolische vicaris van die streek hield zich letterlijk aan de bepalingen van zijn overheid en stond dus geen stichting van een Oosters Nepokalanov toe, nog in Shanghai, nog in de verre omtrek. Het enige wat hij wilde toestaan was, er mocht in Shanghai een eventuele administratieve missieprocuur komen. In deze omstandigheden nam pater Maximiliaan het besluit te vertrekken, maar niet zonder pijn. Hoogeerwaarde pater provinciaal, wat de procuur in Shanghai betreft, heeft de apostolische vicaris als voorwaarde gesteld dat er maar 1 pater in Shanghai blijft. Het is jammer Shanghai te moeten verlaten, want deze stad ligt echt centraal. De bisschop heeft dus wel een administrateur voor een procuur toegestaan, maar geen verlof gegeven om er een drukkerij te beginnen. Heel China is verdeeld onder de verschillende orden en congregaties en iedereen moet uitsluitend in zijn eigen gebied werken. Dat houdt in dat wij naar Shenzi zouden moeten. Maar daar kunnen wij met een drukkerij niets beginnen. Die missie is haast niet bereikbaar en heeft geen verbindingen per spoor of anderszins. We hebben veel moeilijkheden. Niet van de mensen hier, maar wel van Europese missionarissen. Maar ook hierin ligt de wil van de onbevlekte. De Chinezen zijn bereid om in het Chinees te vertalen en ook om de kosten te dragen. De heer Lopahong
heeft heel zijn huis tot onze beschikking gesteld. Maar de aangehaalde moeilijkheden met de ridder blijven bestaan. Vandaag vertrek ik naar Japan en hoop van daaruit iets voor China te kunnen doen. Zegen mij, Pater Maximiliaan. PS. Te Shanghai zijn wij te gast geweest op de procuur van de minderbroeders observanten. Zij hebben ons broederlijk en gratis opgenomen. En zo ging Pater Maximiliaan weer aan boord met bestemming Japan, de laatste mogelijkheid. En juist hier verwachtte hem de onbevlekte.

Nauwelijks ontscheept, begaf het vijftal zich naar de kathedraal van Nagasaki. Hier wachtte moedertje hen op, want op het grote plein voor de kathedraal stond te midden van prachtige bloemen het blanke beeld van de onbevlekte, dat hen toelachte en met haar licht vooruitgestoken handen hen als het ware welkom heette. Voor pater Maximiliaan was dit een heerlijke verrassing, die hem een voorgevoel gaf dat hij zijn doel eindelijk bereikt had. Aan zijn broeders zei hij ontroerd: "Nu wij haar gevonden hebben, zal alles goed gaan." Het was begin mei. Zij werden hartelijk ontvangen door monseigneur Hayasaka, de bisschop van Nagasaki, een van de eerste inlandse bisschoppen die door zijn heiligheid de paus Pius XI gewijd werden in 1927. Hij was oud-student van het college van de Propaganda Fide. Na zijn bisschopswijding ging hij in november op bedevaart naar het graf van de heilige Franciscus van Assisi, waar hij de minderbroedersconventuelen leerde kennen, die hem gastvrij in hun Sacro Convento ontvingen. 'S Avonds nam hij deel aan een plechtige zitting waarop hij en de andere nieuwe bisschoppen gehuldigd werden met muziek en zang en toespraken. Over dit verblijf sprak de bisschop met pater Maximiliaan en zijn broeders. Hij waardeerde ten zeerste het bijzondere doel van onze missionaris, daarom bevlekte en was ook bereid dat doel te ondersteunen. Voor de bisschop was het alsof pater Maximiliaan door Gods voorzienigheid gezonden was. Hij had namelijk dringend een professor in de filosofie nodig voor het bisschoppelijk seminarie. Toen hij hoorde dat pater Maximiliaan doctor in de filosofie en theologie was, stelde hij hem zonder meer aan als professor. In ruil daarvoor mochten de vijf kloosterlingen op het seminarie logeren. Pater Maximiliaan nam zijn taak met vreugde aan en kreeg ook nog verlof het nieuwe tijdschrift uit te geven. Later vonden zij, niet zonder moeilijkheden, een eenvoudige houten woning in een van de voorsteden van Nagasaki. Zonder te talmen verhuisden zij daarheen en leefden er, onder de bescherming van vrouwenarmoede, in Franciscaanse blijdschap. Hoewel in beslag genomen door zijn lessen in de filosofie, vergat pater Maximiliaan het doel niet dat hem op zo'n mysterieuze wijze naar het Verre Oosten gebracht had. Hij kwam met een gewaagd en menselijkerwijze gezien dwaas voorstel. Diezelfde maand mei, toegewijd aan Maria, moest het eerste nummer van de Ridder der Onbevlekte in het Japans verschijnen. Het was werkelijk een dwaas voorstel, als men bedenkt dat de vijf ridders van de Onbevlekte pas enkele dagen in Japan waren, geen woord Japans kenden, geen drukmachine hadden en niet de minste technische kennis bezaten, omtrent de samenstelling van de Japanse lettertekens. Maar pater Maximiliaan, verlicht en geleid door de geest Gods, stond niet stil bij deze menselijke moeilijkheden, al leken die dan nog zo onoverkomelijk. Uit andere dan menselijke bronnen putte hij het geheim en de kracht van zijn overwinningen. Hij bracht in vervoering en maakte iedereen enthousiast als hij sprak over Maria. Enkele dagen na zijn aankomst kwam er zomaar een rijke katholiek van Nagasaki bij hem, die hem heel erg graag een moderne en complete Japanse drukmachine wilde schenken. Alle kosten van de aanschaf en de volledige inbedrijfstelling nam hij voor zijn rekening. Als bij toverslag verrees naast hun huisje een houten keet waarin de drukkerij werd ondergebracht. Totdat ze over elektriciteit konden beschikken, werden de machines met de hand bediend. Nu ontbraken de schrijvers nog, maar ook dit bracht hem niet van streek. Voor het eerste nummer schreef hij zelf alle artikelen in het Latijn. Deze liet hij in het Japans vertalen door zijn leerlingen en zijn collega's professoren van het seminarie. Zo werd zijn dwaas voorstel uitgevoerd. Hij was nog geen maand in Japan en in mei kwam het eerste nummer van de Ridder uit in het Japans. Mukenzai Noisei Bonokishi.
Op 25 mei arriveerde in Jipokalanov een telegram met de volgende inhoud: vandaag verzenden wij de ridder in het Japans. We hebben een drukkerij. Leve de onbevlekte Maximiliaan. In juni 1930, nauwelijks een maand later, moest pater Maximiliaan zich weer inschepen om naar Europa terug te keren. Deze reis was dringend nodig voor het welzijn van de nieuwe stichting in Nagasaki. De geschiedenis van het eerste nummer van de ridder in het Japans doet onwillekeurig denken aan de Fioretti. Maar die van de volgende nummers is heel wat anders, daar rekening gehouden moest worden met de kerkelijke voorschriften. De bisschop van Nagasaki was heel welwillend toen hij pater Maximiliaan ontving, maar hij zei ook onomwonden: voorlopig verlof om tot juni in Nagasaki te blijven, tot het einde namelijk van het schooljaar, zonder de belofte verlenging te zullen verlenen. De toestemming om voorgoed in zijn diocese te blijven voor het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte werd afhankelijk gesteld van twee voorwaarden. Op de eerste plaats zou pater Maximiliaan de goedkeuring van de heilige stoel moeten hebben door middel van de congregatie van de Propaganda Fidei. En op de tweede plaats moest de nieuwe stichting elke vorm van direct apostolaat dat aan de geestelijkheid van het bisdom was voorbehouden uitsluiten en zich enkel en alleen bezighouden met indirect apostolaat door de pers en sociale hulpverlening. Toen pater Maximiliaan in Europa aankwam, had hij dus twee duidelijke opdrachten te vervullen. In Rome moest hij de nieuwe generaal, pater Tavani, inlichten over hetgeen er in Japan was gedaan en wat er nog te doen viel. In Polen moest hij proberen van het provinciaal kapitel, waaraan hij moest deelnemen, los te krijgen dat de provincie de missie in Japan zou onderhouden door regelmatig missionarissen te zenden en financiële bijstand te verlenen. De onbevlekte zorgde ervoor dat ditmaal de leden van het kapitel niet alleen welwillend, maar zelfs enthousiast waren, zodat de tweede stad der onbevlekte niet de moeilijkheden te verwerken kreeg als eertijds Nepokalanov. Pater-generaal verzekerde pater Maximiliaan dat hij zich zou houden aan de beslissingen van het kapitel. Dit had plaats in juli te Krakau en daarin kwam men eenstemmig overeen dat de Poolse provincie in Japan een missie wilde stichten met het doel de verering van de onbevlekte te verspreiden, afhankelijk van de toestemming van de Heilige Stoel en van de competente autoriteiten. Monseigneur Hayasaka werd telegrafisch op de hoogte gebracht van deze beslissing en blij dat hij pater Maximiliaan voorgoed in zijn bisdom kon verwelkomen, zond hij onmiddellijk zijn schriftelijke toestemming naar Rome die nodig was voor de verdere afwikkeling. Op 10 oktober kwam de goedkeuring van de Heilige Stoel door middel van de congregatie van de Propaganda Fidei. De 15e oktober volgde de goedkeuring van de congregatie der kloosterlingen en de 23e zond pater-generaal alle nodige documenten naar het Poolse provincialaat dat ze moest doorzenden naar Nagasaki. Op grond van deze documenten kon monseigneur Hayasaka pater Maximiliaan verlof geven definitief met zijn tweede stad der onbevlekte te beginnen.

0: Onverwachts vertrok pater Maximiliaan op 12 augustus 1930 opnieuw naar Japan. De reis ging dit keer per trein over Siberië, zonder dat hij zelfs even naar Krakau ging om zijn moeder nog eens te groeten. Later schreef hij haar vanuit Nagasaki een kort briefje zoals alleen een echte apostel schrijven kan. Moeder, vergeef mij dat ik voor mijn vertrek niet even ben aangekomen. Ik zou mijn reis hebben moeten uitstellen, maar de missie is van het grootste belang. Wat was er gebeurd dat pater Maximiliaan zo plotseling vertrok, zonder het antwoord op het telegram van het kapittel aan monseigneur Hayasaka af te wachten? De broeders, die in Nagasaki waren achtergebleven, hadden hem geschreven dat de priesters, medewerkers van de ridder, zich hadden teruggetrokken toen zij vernamen dat pater Maximiliaan naar Europa was. Zij meenden dat zijn eerste ijver voorbij was en dat nu spoedig aan alles een eind zou komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Europese missionarissen vol apostolisch vuur hun voet op Japanse bodem gezet hadden en zich daarna hadden teruggetrokken. Soms al bij de eerste offers die gevraagd werden. Het klimaat is er niet gezond en het zich aanpassen aan de Oosterse gebruiken levert veel moeilijkheden op. Om te voorkomen dat deze vermoedens wortelschoten en negatief zouden werken op de weldoeners van de opkomende missie, en bovendien om ervoor te zorgen dat de ridder regelmatig zou verschijnen, was pater Maximiliaan plotseling per trein over Siberië naar Japan teruggekeerd. Deze reis was lang, maar zeer nuttig. Hij kreeg de gelegenheid andere gebieden te leren kennen, vooral Korea. Voor dit land maakte hij ook plannen, die later verwezenlijkt werden, vooral toen hij enkele Koreaanse aspiranten opnam in het missiecollege van de Japanse stad der Onbevlekte. Alles wordt ons verteld in een brief aan zijn broer pater Alfons, die hij schreef toen hij in Nagasaki aankwam. Beste broer, ik heb nauwelijks tijd gehad om eens rond te kijken en een en ander te regelen. Het is trouwens zondag en daar profiteer ik van om je een paar regels te schrijven. Ik heb nogal last van de muggen en in mijn linkerhand voel ik nog de pijn van een flinke muggenbeet, maar ook dit is voor de onbevlekte. Om je tegen muggenbeten te beschermen moet je je gezicht bedekken, maar dan kun je weer niet slapen van de warmte en het transpireren. Ach, alles voor de onbevlekte. Mochten wij toch zoveel mogelijk mensen winnen voor het hart van Maria. De onbevlekte maagd heeft ons gezond en wel in Nagasaki gebracht. We zijn 's morgens om 7:30 vertrokken uit Warschau en via Siberië, Mantsjoerije en Korea kwamen wij na 12 dagen op hetzelfde uur in Fusan aan. Toen nog 8 uur met de boot naar Shimonoseki en vandaar nog een korte reis met een ander boord naar Moji en eindelijk met de trein naar Nagasaki. Voor mij was Korea een totaal onbekend land. Het landschap is er zo mooi dat je niet moe wordt er naar te kijken. In Fusan, de laatste halte in Korea, heb ik toch verbaasd opgekeken. Wij moesten er 4 uur wachten op de boot. Ik wilde de heilige mis lezen, maar niemand was in staat ons een katholieke kerk aan te wijzen. Eerst veel later vernamen wij van een politieagent dat er in de stad 6 protestantse kerken waren en in heel Korea slechts 3 katholieke kerken. Wanneer zal de onbevlekte in dit mooie land regeren en het rijk van haar goddelijke zoon vestigen? Frater Maximiliaan. Hun verblijf met de hangmatten waarin zij sliepen en de kleine kamertjes die ingericht waren voor de redactie van de ridder, de keuken in de openlucht, de houten keet waarin de eerste drukmachine stond, die zij bij gebrek aan elektriciteit met de hand bedienden, werd door pater Maximiliaan het Japanse Grodno genoemd. Hiermee wilde hij te kennen geven dat alles maar voorlopig was en dat de bijenkorf der onbevlekte zo gauw mogelijk naar een Japanse stad der onbevlekte verplaatst zou moeten worden. Maar waar en wanneer? Eerst kwamen de documenten die voor de nieuwe stichting nodig waren van het Poolse provincialaat. Toen pater Maximiliaan even later het trieste doodsbericht van zijn broer Alfons ontving, wist hij dat hij nog meer op de onbevlekte kon rekenen nu er weer een voorspreker meer bij haar troon gekomen was. Hij ging op zoek naar een geschikt terrein. Als hij over voldoende middelen had kunnen beschikken, had hij midden in de stad en wel in de omgeving van het station een stuk grond kunnen kopen. Maar de 40.000 Poolse zloty die hij van pater provinciaal ontvangen had en slechts een waarde van 10.000 Japanse yen vertegenwoordigden, verplichten hem uit te kijken naar grond in de naaste omgeving van de stad of in een of andere voorstad van Nagasaki. De keuze viel op de buitenwijk van Hongoshi, op de helling van de heuvel Hikosan. De plek was wonderbaar mooi. Het was het hoogste punt van de stad, van waar men een prachtig panorama had over heel Nagasaki en naar het oosten de onmetelijke zee kon bewonderen. Het was bovendien niet duur. Met meer dan 5 hectare groot kostte het stuk grond 7.000 yen, zodat hij nog 3.000 yen overhield voor de onkosten van de bouw van een nieuw Nipokalanov. In het begin bestond de stichting uit een houten huis, een kapel, een barak waarin de machines stonden opgesteld, die nu elektrisch gedreven werden, en een grote zaal die nu eens als bioscoop, dan weer als leslokaal gebruikt werd om catechese te geven aan allen die er belang in stelden. Maar geleidelijk aan begon het hele geval steeds meer te lijken op het Poolse Nipokalanov. Op 16 mei 1931, ze waren toen amper een jaar in Japan, had de verhuizing plaats. Zo werd de droom van pater Maximiliaan werkelijkheid. De stichting werd in het Japans Mugenzai no Sono genoemd en was de lieveling van zijn hart, die hij later vanuit de hemel zal beschermen. In een brief van 29 april 1931 schreef hij aan het provincialaat dat het onmogelijk bleek Nipokalanov, met wat hieronder moest verstaan worden, in het Japans weer te geven. Daarom had hij deze naam gekozen, hetgeen betekent tuin der onbevlekte. U zal zich herinneren dat de tweede atoombom op Nagasaki viel. Wat daar gebeurde is niet te beschrijven. Ineens waren huizen, bomen en planten verdwenen, grote gebouwen een hoopje puin geworden, de trams stonden tot wat ijzer gesmolten, op wat eens de rails waren, de passagiers werden in een oogwenk verrast met de stoelen waarop zij zaten. Tienduizenden kwamen direct om het leven. Tienduizenden stierven korte tijd later aan brandwonden vol etter en wormen. Nogmaals, onbeschrijfelijk. Dat Mugenzai no Sono deze ramp onbeschadigd overleefde zal misschien te danken zijn aan de ligging op de helling van de Hikosan, maar nog veel meer aan de bescherming vanuit de hemel. Met Mugenzai no Sono was een nieuwe missie begonnen in Japan. Het is waar dat voor pater Maximiliaan reeds veel pioniers met hun bloed de wereld van de reizende zon geheiligd hadden. Ook is waar dat andere missionarissen erin slaagden een bres te slaan in de 80 miljoen mensen die dat eiland bewonen, waarvan er amper 100.000 katholiek waren toen pater Maximiliaan arriveerde. Maar het is ook waar dat veel moeilijkheden verdwenen door de activiteit van Mugenzai no Sono, waardoor het missiewerk ten zeerste bevorderd werd. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We zien hier de stichting van een nieuwe stad der onbevlekte, Mugenzai no Sono in Japan. En volgende keer leren we daar meer over en zien we hoe dat apostolaatswerk zich ontwikkeld heeft, al daar in Nagasaki. Zo, beste luisteraars, mag ik u van harte danken voor uw luisterend oor, We lazen voor het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer. Minderbroeder conventueel, en we hopen dat u er een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Dan leren wij het apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan beter kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 336. En wij lezen Handelingen hoofdstuk 15, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij gaan ook vandaag verder in onze tijdsperiode de kerk. In de Handelingen van de Apostelen lezen wij vandaag over een zeer belangrijke gebeurtenis. Het Eerste Concilie. Het Concilie van Jeruzalem. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15. Conflict over de besnijdenis. Bijeenkomst in Jeruzalem. Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden. Als u zich niet naar de zeden van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden. Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. De gemeente deed hun uitgeleide en zij trokken door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bezorgden door te vertellen van de bekering van de heidenen. In Jeruzalem aangekomen, werden ze verwelkomd door de gemeente en de apostelen en de oudsten. En zij deden verslag van wat God met hen gedaan had. Maar enkele gelovigen afkomstig uit de Farizeese partij kwamen naar voren en stelden: ze moeten hen besnijden en van hen eisen dat ze zich aan de wet van Mozes houden. Om deze kwestie onder ogen te zien, hielden de apostelen en de oudsten een bijeenkomst. Na veel discussie stond Petrus op en zei tegen hen: broeders, je weet dat God er van meet af aan bij jullie voor gekozen heeft dat door mijn mond de heidenen het evangeliewoord zouden horen en tot geloof zouden komen. God, die de harten kent, heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te schenken. Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, omdat hij met het geloof hun harten gezuiverd heeft. Waarom wilt u dan nu God uitdagen, om op de nek van de leerlingen een juk te leggen dat onze voorvaderen nog wij zelf konden dragen? Nee, het is door de genade van de Heer Jezus dat wij geloven gered te worden, evengoed als zij. Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan. Toen zij uitgesproken waren, nam Jacobus het woord: broeders, luister naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf begonnen is zich het lot aan te trekken van de heidenen.

die daaraan van oudsher bekendheid geeft. Daarom ben ik van oordeel dat we de heidenen die zich tot God bekeren, geen onnodige last moeten opleggen, maar hun moeten schrijven dat ze zich onthouden van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees en bloed. Want van oudsher heeft Mozes in elke stad zijn verkondigers, omdat hij iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente. Men gaf hun deze brief mee. De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. We hebben vernomen dat enkelen uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben Judas en Silas dus afgevaardigd. Zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is. U moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht. Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het gaat u goed. Zij namen afscheid en reisden naar Antiochië. Daar riepen zij de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Toen zij die gelezen hadden, waren ze verheugd over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die ook profeten waren, spraken langdurig met de broeders om hen te bemoedigen en te sterken. Toen ze daar enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen teruggaan met een vredesgroet voor diegenen die hen hadden afgevaardigd. Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochië. Ze gaven er onderricht en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen. Enkele dagen later zei Paulus tegen Barnabas: laten we eens teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met de broeders gaat. Barnabas wilde ook Johannes meenemen, die Marcus heet. Maar Paulus vond het beter hem niet mee te nemen, omdat hij hen al in Pamphylië had verlaten en niet met hen aan het werk was gegaan. Het meningsverschil liep zo hoog op dat ze uit elkaar gingen. Barnabas nam Marcus mee en voer naar Cyprus. Maar Paulus liet zijn keuze vallen op Silas en vertrok, door de broeders toevertrouwd aan de gunst van de Heer. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten sterkte. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11. Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus. Man en vrouw in de eredienst. Ik vind het prijzenswaardig dat u bij alles aan mij blijft denken en dat u zich houdt aan de overleveringen die ik u heb doorgegeven. Maar ik verzoek u wel te bedenken dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. Een man die onder het bidden of profeteren het hoofd bedekt houdt, doet zijn hoofd schande aan. Een vrouw daarentegen brengt schande over haar hoofd, wanneer zij blootshoofds bidt of profeteert. Ik vind dat even erg als wanneer haar hoofd kaalgeschoren was. Als een vrouw geen sluier hoeft te dragen, kan ze net zo goed haar laten afdragen.

afknippen. Maar als het voor haar een schande is om kortgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat haar dan wel een sluier dragen. Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is het beeld van Gods glorie. Maar de vrouw is de glorie van haar man. De man komt niet voort uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Ook is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd dragen, omwille van de engelen. Overigens kan in de Heer de vrouw niet buiten de man, en de man niet buiten de vrouw. Zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is de man er door de vrouw, en alles is uit God. Zeg nu zelf, is het passend dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat het voor een man een schande is het haar lang te dragen, terwijl het voor de vrouw juist een sieraad is? Want het haar is de vrouw gegeven bij wijze van sluier. En als iemand meent dit te moeten betwisten, wij kennen zo'n gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin. De maaltijd van de Heer. Nu ik toch bezig ben voorschriften te geven, ik vind het niet prijzenswaardig dat uw bijeenkomsten meer kwaad dan goed doen. Om te beginnen hoor ik dat er bij u verdeeldheid heerst tijdens de samenkomsten van uw gemeente, en ik ben geneigd het te geloven. Oneenigheid is bij u nu eenmaal onvermijdelijk. Wil het duidelijk worden wie van u betrouwbaar zijn? Zoals u nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van de maaltijd van de Heer. Want iedereen gebruikt bij het eten vlug zijn eigen maal, met als gevolg dat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn. U kunt toch thuis eten en drinken? Of minacht u de gemeente van God en wilt u hen die niets hebben beschaamd maken? Wat moet ik hierop zeggen? Kan ik u prijzen? Op dit punt zeker niet. Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: dit is mijn lichaam, het is voor jullie. Blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken. Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken, alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak, en is een aantal van u gestorven. Als wij onszelf zouden beoordelen, vielen wij niet onder dit oordeel. Maar het oordeel van de Heer tuchtigt ons, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Daarom, broeders en zusters, wanneer u samenkomt voor de maaltijd, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, moet hij thuis maar eten. Anders leidt uw bijeenkomst tot uw veroordeling. De rest zal ik regelen wanneer ik kom. Hoofdstuk 12. De gaven van de geest. Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. Weet u nog hoe u als heidenen,
onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de geest van God is, kan zeggen: Jezus is vervloekt. En niemand kan zeggen: Jezus is de Heer, tenzij onder invloed van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven, tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest. Aan een derde door dezelfde Geest het geloof. En aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt, zoals hij het wil. Het lichaam van Christus. Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoeveel ook, zijn samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van één en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt. En allen zijn wij doordrenkt van één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de voet zegt: omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort hij dan niet tot het lichaam? En als het oor zou zeggen: omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort het dan niet tot het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals hij het gewild heeft. Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb je niet nodig. En evenmin het hoofd tegen de voeten: ik heb jullie niet nodig. Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grotere kiesheid behandeld. De andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle anderen in het lijden. Wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, vervolgens profeten en verder leraren. Voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken. Niet iedereen kan apostel zijn of profeet of leraar. Kunt u allen wonderen doen? Hebt u allen de gave om te genezen,
in talen te spreken en uitleg te geven. De liefde, streef naar de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Spreuken hoofdstuk 28, versen 10 tot en met 12. Wie de rechtschapenen laat afdwalen naar de slechte weg, valt in zijn eigen kuil. Maar de vrome mensen erven het geluk. De rijkaard is wijs in zijn eigen ogen, maar een verstandige arme doorziet hem. Als de rechtvaardigen juichen, is de bijval groot. Maar als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 336 en we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 15, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 10 tot en met 12. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Bernardus. Wel zeggen wij dat het Oude Testament voorafschaduwing en voorafbeelding is geweest, maar dat voor ons door de genade van Christus menswording het licht van de waarheid vanzelf doorbreekt. Toch valt niet te ontkennen dat ook wij, wat de toekomstige tijd betreft, nog in de schaduw van de waarheid leven. Of iemand moet het oneens zijn met de apostel die zegt: ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. En verder: ik beeld mij niet in er al te zijn. Want is er geen verschil tussen degene die leeft in geloof en degene die ziet? De rechtvaardige leeft uit het geloof. De gelukzalige jubelt van vreugde, omdat hij ziet. Zo leeft de heilige mens nog in de schaduw van Christus en stelt de heilige engel zijn roem in de heerlijkheid die afstraalt van zijn gelaat. Overigens is de schaduw van het geloof ook een goed. Zij tempert het licht dat te sterk is voor de ogen, zodat de ogen aan het licht kunnen wennen. Er staat immers geschreven: hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Handelingen hoofdstuk 15, vers 9. Dus door het geloof wordt het licht niet uitgeblust, maar beschut. Wat de engel in werkelijkheid ziet, wordt door de schaduw van het geloof voor mij bewaard. Het schuilt in mijn gelovig hart om te zijner tijd geopenbaard te worden. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 336. Morgen zetten wij onze tocht door de Heilige Schrift verder met dag 337. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 16, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 13 tot en met 15. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en wij horen elkaar morgen weer voor dag 337.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op

0: Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van

0: lichaam Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 33. Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te verdragen, zonder onszelf te zoeken. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Er staat immers geschreven: de smaad van hen die u smaden, is op mij neergekomen. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat we door de volharding en de vertroosting die we putten uit de schrift in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid die u in Christus past, opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God. Ik bedoel dit: terwille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van de besnedenen, om de belofte aan de aartsvaders waar te maken. Maar de heidenen moeten God verheerlijken vanwege zijn ontferming, volgens het woord van de schrift: daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen. En elders zegt zij: verheug u heidenen, tezamen met zijn volk. En elders: prijs de Heer, alle heidenen, laat alle volken hem loven. En dan zegt Jesaja nog: de wortel van Isaï zal verschijnen, hij die opstaat om te heersen over de heidenen. Op hem zullen de heidenvolken hun hoop vestigen. Moge de God, die onze hoop is, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat u best zelf in staat bent om elkaar van advies te dienen, want u bent vol goede bedoelingen en u hebt een rijke kennis van zaken. Toch heb ik u soms met een zekere vrijmoedigheid geschreven om u een en ander in herinnering te brengen uit de kracht van de genade die mij door God is geschonken. Hij heeft mij bestemd voor de heilige dienst van Christus Jezus onder de heidenen, om het evangelie van God te bedienen, om hem de heidenen aan te bieden als een welkome gave, geheiligd door de Heilige Geest. Hierop mag ik me in Christus Jezus bij God beroemen. Want ik durf over niets anders te spreken dan over wat Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad, door machtige wondertekenen in de kracht van de Geest van God. Zo heb ik van Jeruzalem en omstreken tot Illyrië de prediking van het evangelie van Christus voltooid. Alleen was het voor mij een erezaak om het evangelie niet te verkondigen waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet te bouwen op een fundament dat door anderen was gelegd. Er staat immers geschreven: zij die geen boodschap over hem hebben vernomen, zullen zien. Zij die niet van hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen. Dit is dan ook de reden waarom ik telkens verhinderd was bij u te komen. Maar nu heb ik in deze streken geen arbeidsveld meer en al jaren verlang ik vurig u te bezoeken als ik naar Spanje ga. Ik hoop namelijk u op doorreis te zien en door u te worden uitgerust voor mijn tocht daarheen, nadat ik eerst enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Nu sta ik op het punt naar Jeruzalem te vertrekken ter ondersteuning van de heiligen. Want Macedonië en Achaïe hebben besloten een collecte te houden voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Een mooi besluit, maar ze staan ook bij hen in het krijt, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan hun geestelijke gaven, zijn ze van hun kant verplicht hen materieel bij te staan. Wanneer ik dan deze taak heb volbracht en hun de opbrengst veilig ter hand gesteld heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. Ik weet zeker dat ik, als ik u bezoek, zal komen met de volle zegen van Christus. Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest. Sta me bij in de strijd. Bid voor mij tot God dat ik mag ontkomen aan de weerspanningen in Judea en dat mijn hulpactie voor Jeruzalem bij de heilige aldaar in goede aarde mag vallen. Dan zal ik, als God het wil, vol vreugde bij u komen en rust vinden in uw midden. De God van de vrede zij met u allen. Amen.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 27. Ik beveel u onze zuster Febe aan, diaken van de gemeente te Kenchreën. Ontvang haar in de Heer zoals christenen past en sta haar bij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Want zelf is ze voor velen, en ook voor mij, een beschermster geweest. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, die hun leven voor mij op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dank verschuldigd, maar ook alle gemeenten van heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, Azias eersteling voor Christus. Groet Maria, die zoveel moeite voor u heeft gedaan. Groet Andronicus en Junia, mijn landgenoten en medegevangenen, mensen van aanzien onder de apostelen die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Ampliatus, mijn geliefde vriend in de Heer. Groet Urbanus, onze medewerker in Christus en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, die echte christen. Groet hen die behoren tot het huis van Aristobulus. Groet mijn landgenoot Herodion. Groet de volgelingen van de Heer die behoren tot het huis van Narcissus. Groet Tryphena en Tryphosa, die arbeiden in dienst van de Heer. Groet mijn geliefde Persis, die veel moeite heeft gedaan voor de Heer. Groet Rufus, de uitverkorene van de Heer, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is geworden. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus met zijn zuster en Olympas en al de heiligen bij hen. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten al de gemeente van Christus. Broeders en zusters, ik vermaan u diegenen in het oog te houden die oorzaak zijn van allerlei tweedracht en ergernis in strijd met de leer die u hebt ontvangen. Vermijd hen. Zulke mensen dienen niet Christus onze Heer, maar hun eigen buik. En ze misleiden argeloze mensen met hun vrome en mooi klinkende woorden. Ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het evangelie, die algemeen bekend is. En zo zie ik u graag, volleerd in het goede en niet ontvankelijk voor het kwaad. Dan zal de God van de vrede weldra de Satan onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Mijn medewerker Timotheus en mijn landgenoten Lucius, Jason en Sosipater laten u groeten. Ik, Tertius, die deze brief heb geschreven, groet u in de Heer. Gaius, gastheer van mij en van de hele gemeente, Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën, en onze broeder Quartus, laten u groeten. Aan hem die de macht heeft u sterk te maken, volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar nu is onthuld, en dat aan de hand van profetische geschriften krachtens de opdracht van de eeuwige God is meegedeeld aan alle heidenvolken om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof, aan hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid, door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Amen.

De eerste brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 31. Van Paulus, door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God te Korinthe, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met alle die allerwege de naam aanroepen van Jezus Christus hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis, naarmate het getuigenis over hem bij u ingang vond. Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen verwijt kan treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u. Wees allen eensgezind. Laat er geen verdeeldheid onder u zijn. Wees volkomen één van zin en één van gevoelen. Ik heb namelijk van Chloe's huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er oneenigheid onder u heerst. Ik bedoel dit. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik van Kefas. Ik van Christus. Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gaius. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt. Verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met geleerde woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren. Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods. Er staat immers geschreven: verdelgen zal ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. De wijze, de schriftgeleerde, de redetwister van deze wereld, waar zijn ze? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Volgens Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want Joden blijven tekenen eisen en Grieken wijsheid verlangen. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet vele van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen. Wat niets betekent, koos Hij uit om te niet te doen wat wel iets betekent, opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf. Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Gods wegen onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer.

De eerste brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 16. Wat mezelf betreft, broeders en zusters, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had me voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus die gekruisigde. Bovendien voelde ik me toen zwak, onzeker en angstig. Het woord dat ik u verkondigde overtuigde niet door geleerde woorden, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Over wijsheid spreken we wel onder de ingewijden, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten van deze wereld die ontroond zullen worden. Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als ze ervan geweten hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Hierover zegt de Schrift: wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie hem liefhebben. Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken we, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen, met woorden die ons niet door menselijke wijsheid, maar door de geest zijn geleerd. Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de geest van God. Het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar over hem oordeelt niemand. Wie kent de gezindheid van de Heer? Wie kan hem raad geven? Wij echter hebben de gezindheid van Christus.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 23. Maar het was mij destijds niet mogelijk, broeders en zusters, tot u te spreken alsof u reeds geestelijk was en geen zondig leven meer leidde. In Christus was u nog zo onnozel. Melk moest ik u geven, geen vast voedsel, dat kon u nog niet verdragen. Zelfs nu kunt u het niet, want u leidt nog altijd een zondig leven. Of is het geen uiting van een zondig leven en van kleinmenselijk gedrag dat er onder u jaloersheid en ruzies bestaan? Als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet al te menselijk? Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan dienaren die u geholpen hebben om tot het geloof te komen, en wel ieder op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning. Gods medewerkers zijn we, Gods akker, Gods bouwwerk bent u. Naar de mij gegeven genade van God heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen uitkijken hoe hij daarop verder bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze grondslag verder gaat met goud, zilver, kostbare stenen, of met hout, hooi en stro, ieders werk zal aan het licht komen. De oordeelsdag zal het aantonen, want die verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden. Hij zelf zal gered worden, maar om het zo te zeggen, door het vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God ten gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u meent wijs te zijn, wijs volgens de opvattingen van deze wereld, dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En elders, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet hoe vergeef ze zijn. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen, want alles is van u. Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood, het heden of de toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. Hij die over me oordeelt, is de Heer. Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt ontvangen van God. Broeders en zusters, ik heb dit op mij en Apollos toegepast omwille van u, opdat u van ons leert dat men niet de ene persoon mag verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, wie vindt u zo belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt? U bent blijkbaar al verzadigd, u bent al rijk, u regeert al zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten we misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God volgens mij de minste plaats toegewezen, die van ter dood veroordeelde. We zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. We zijn dwaas ter wille van Christus, en u bent zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, u bent sterk. U geëerd, wij geminacht. Tot nu toe lijden we honger en dorst. We zijn naakt en krijgen slaag. We zijn dakloos en matten ons af om met eigen handen de kost te verdienen. Worden we uitgescholden, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Op smaad antwoorden we minzaam. We worden nog steeds behandeld als het schuim van de aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Niet om u beschaamd te maken, schrijf ik dit, maar om u te vermanen als mijn dierbare kinderen. Misschien hebt u in Christus 1000 opvoeders, maar veel vaders hebt u niet. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen. Neem een voorbeeld aan mij. Daarom ook heb ik Timotheus naar u toegestuurd. Hij is mijn geliefd en trouw kind in de Heer. En hij zal u mijn christelijke levensleer in herinnering brengen, zoals ik die overal in elke gemeente verkondig. In de veronderstelling dat ik toch niet bij u zou komen, hebben sommigen een grote mond opgezet. Maar binnenkort kom ik, als de Heer het wil. En dan zal ik wel merken of de daden van deze opgeblazen lieden overeenkomen met hun woorden. Het Koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in daden. Wat kiest u? Moet ik met de zweep bij u komen? Of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?

De eerste brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 13. Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u, en wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En daar bent u ook nog trots op? Was maar liever in de rouw gegaan, dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit uw midden verwijderd zijn. Ik voor mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik bij u was, het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen. In de naam van onze Heer Jezus en met zijn kracht moet u in een bijeenkomst waarbij ik in de geest aanwezig ben, die man uitleveren aan de Satan, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding van zijn geest op de dag dat de Heer komt. Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken. Doe de oude zuurdesem weg om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Wij moeten ons feest vieren niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. In mijn brief schreef ik al dat u niet moest omgaan met mensen die zich aan ontucht overgeven. Natuurlijk bedoelde ik niet alle ontuchtigen ter wereld of uitbuiters, oplichters en afgodendienaren in het algemeen. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Nee, wat ik bedoel is dat u niet moet omgaan met elke zogenaamde christen die erop losleeft of hebzuchtig is, of met een afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Ik heb toch niet te oordelen over de buitenstaanders. U oordeelt zelf immers ook alleen over mensen uit uw eigen kring. Over de anderen zal God wel oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 20. Is het waar dat sommigen van u hun recht gaan zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen als ze een kwestie hebben met een medechristen? Weet u dan niet dat de heiligen over de wereld zullen oordelen? En als het oordeel over de wereld bij u berust, zou u dan niet bevoegd zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan over alledaagse zaken? Voor alledaagse geschillen laat u hen die in de gemeente niet in tel zijn zitting houden? Om u te beschamen, zeg ik dit. Is er onder u niet één verstandig man die tussen broeders uitspraak kan doen? Moet dan de ene broeder tegen de andere procederen en dat nog wel ten overstaan van ongelovigen? Dat u tegen elkaar processen voert is al treurig genoeg. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Maar u pleegt zelf onrecht, zelf berokkent u schade en nog wel aan broeders. Weet u niet dat zij die onrecht plegen geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Maak u zelf niets wijs. Horenlopers, afgodendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, ze zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent dus schoon gewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Alles is mij geoorloofd. Ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles mag ik. Ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. Het voedsel is er voor de buik en de buik voor het voedsel, en God zal aan allebei een eind maken. Het lichaam is er echter niet voor de ontucht, maar voor de Heer en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht. U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus? Zou ik dan van die lichaamsdelen van Christus lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat hij die met een hoer omgang heeft, één met haar wordt? De schrift zegt immers, die twee zullen één zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. Vlucht weg van ontucht. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om. Maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. U weet het. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 40. In antwoord op wat u geschreven hebt, het is goed voor een man geen vrouw aan te raken. Ja, maar met het oog op de gevallen van ontucht is het beter dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man. De man moet aan zijn vrouw geven waarop ze recht heeft en evenzo de vrouw aan haar man. Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man. Evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw. Wijs elkaar niet af, tenzij u het onderling goed vindt om u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna weer samen. Anders zou de Satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden. Dit laatste is bedoeld als tegemoetkoming, niet als bevel. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf, maar ieder heeft nu eenmaal van God zijn eigen gave ontvangen, de een deze, de ander die. Tegen de ongehuwde en weduwe zeg ik, het is goed voor hen als ze blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Het is beter te trouwen dan te branden. De gehuwde beveel ik, of liever niet ik, maar de Heer, de vrouw mag niet scheiden van haar man. Is ze toch gescheiden, dan moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. Evenmin mag de man zijn vrouw verstoten. Tegen de overige zeg ik, niet de Heer. Wanneer een broeder een niet-gelovige vrouw heeft en die stemt erin toe bij hem te blijven, dan mag hij haar niet verstoten. En wanneer een vrouw een niet-gelovige man heeft en die stemt erin toe bij haar te blijven, dan mag zij haar man niet verstoten. Met de vrouw is de niet-gelovige man geheiligd en met de man de niet-gelovige vrouw. Anders waren ook uw kinderen onrein, terwijl ze integendeel heilig zijn. Wil echter de niet-gelovige partij scheiden, laat haar dan scheiden. De broeder of zuster is in zo'n geval niet gebonden. God heeft ons tot vrede geroepen. Trouwens, hoe weet u, vrouw, of u uw man kunt redden? En u, man, hoe weet u of u uw vrouw kunt redden? Voor het overige moet ieder blijven leven zoals de Heer het voor hem beschikt heeft en zoals God hem heeft geroepen. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Was iemand besneden toen hij geroepen werd, dan moet hij het niet laten verhelpen. Was iemand onbesneden, dan moet hij zich niet laten besnijden. Het gaat er niet om of men besneden is of onbesneden. Het gaat alleen om het onderhouden van Gods geboden. Laat iedereen blijven zoals hij bij zijn roeping was. Bent u als slaaf geroepen, laat het u niet verdrieten. En zelfs als u vrij kunt worden, blijf dan toch liever slaaf. Want de slaaf die door de Heer geroepen wordt, is een vrijgelatene van de Heer. En omgekeerd is hij die als vrij man geroepen werd, een slaaf van Christus. U bent gekocht en de prijs is betaald. Word geen slaven van mensen. Broeders en zusters, laat dus iedereen voor God blijven in die staat waarin hij werd geroepen. Voor de ongehuwde heb ik geen gebod van de Heer, maar ik geef mijn mening die door de ontferming van de Heer betrouwbaar is. Ik houd dit voor het beste. In onze zware tijden is het voor een mens het beste zo te leven. Bent u aan een vrouw gebonden, zoek dan geen scheiding. Bent u niet aan een vrouw gebonden, zoek dan geen vrouw. Maar als u wel trouwt, zondigt u niet. En ook het meisje dat trouwt doet geen zonde. Alleen halen zulke mensen zich beslommeringen op de hals, en dat zou ik u willen besparen. Ik bedoel dit, broeders en zusters, de tijd is kort. Laten daarom zij die een vrouw hebben doen alsof ze er geen hadden, zij die huilen alsof ze niet huilden, zij die zich verheugen alsof ze niet verheugd waren, zij die kopen alsof ze geen eigenaar werden. Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan, want de wereld die wij zien, gaat voorbij. Ik zou willen dat u zonder zorgen was. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje dragen zorg voor de zaak van de Heer. Ze willen heilig zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en wil haar man behagen. Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen. Het gaat me alleen om de eerbaarheid en een onverdeelde toewijding aan de Heer. Als iemand meent dat hij zich onbetamelijk jegens een meisje gedraagt, omdat zijn verlangen te heftig wordt en de dingen hun loop moeten hebben, laat hem dan doen wat hij wil. Laten ze trouwen, daar steekt geen kwaad in. Maar als hij het voor zichzelf zeker weet en vrij van dwang meester is van zijn eigen keus, en als hij voor zichzelf besloten heeft haar maagdelijkheid te respecteren, dan handelt hij uitstekend. Met andere woorden, wie met zijn meisje trouwt, doet goed, wie haar niet trouwt, doet beter. Een vrouw is aan haar man gebonden zolang hij leeft. Is haar man ontslapen, dan is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, maar alleen met een christen. Toch is ze gelukkiger als ze ongehuwd blijft. Althans, zo denk ik erover. En ook ik bezit de geest van God, vind ik.

0: wat gelijk vermijd.
1: De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 13. Wat nu het offervlees betreft, wij allen bezitten de gave van de kennis. Maar kennis alleen leidt tot eigenwaan. Het is de liefde die opbouwt. Als iemand kennis meent te bezitten, weet hij nog niet op de juiste wijze te kennen. Maar wie God lief heeft, die wordt door hem gekend. Wat dus het eten van offervlees betreft, wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve de ene. Want ook al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde, en in deze zin zijn er vele goden en heren, toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alles voortkomt en voor wie wij bestemd zijn. En één Heer, Jezus Christus, door wie alles er is en door wie wij leven. Maar niet allen bezitten die kennis. Sommige mensen waren tot voor kort nog zo gewend aan afgoderij dat ze vlees dat aan goden is geofferd nog altijd als zodanig beschouwen. En hun geweten, zwak als het is, wordt erdoor besmet als ze het eten. Voedsel brengt ons niet dichter bij God. We verliezen er niets bij als we het niet eten. En als we het wel eten, worden we er niet beter van. Maar zorg ervoor dat uw vrijheid van handelen de zwakke geen aanstoot geeft. Als zo iemand u, die daar geestelijk boven staat, in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, zal hij er dan met zijn zwakke geweten niet toe aangezet worden om ook offervlees te gaan eten? Dan gaat de gevolgen van uw beter inzicht de zwakke verloren, een broeder voor wie Christus is gestorven. Door zo te zondigen tegen de broeders en hun angstvallige geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als mijn voedsel aanstoot geeft aan mijn broeder, zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, want ik wil mijn broeder geen aanstoot geven.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 27. Ben ik geen vrij man? Ben ik geen apostel? En heb ik Jezus onze Heer niet gezien? En u bent toch mijn werk in de Heer. Al ben ik voor anderen geen apostel, voor u toch zeker wel, want u bent in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. Dit is mijn antwoord aan mijn critici. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een christenvrouw mee te nemen, zoals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? Of zijn Barnabas en ik de enigen die verplicht zijn te werken voor hun levensonderhoud? Welke soldaat betaalt ooit zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie wijdt een kudde zonder de melk van de kudde te gebruiken? Dit zijn niet enkel menselijke overwegingen. De wet zegt precies hetzelfde, of niet soms. In de wet van Mozes staat immers: een dorsende os mag me niet muilbanden. Bemoeit God zich hier werkelijk met de ossen, of gaat het eigenlijk over ons? Natuurlijk, met het oog op ons staat er geschreven dat de ploeger moet ploegen en de dorser moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten? Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker. Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus' evangelie belemmeren. U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer. Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie moeten leven. Maar zelf heb ik hiervan geen gebruik gemaakt. Ik schrijf u dit alles waarachtig niet om dat voorrecht voor mij op te eisen. Ik zou liever sterven dan die eer te verliezen. Dat ik het evangelie predik, is voor mij niets om me op te beroemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde. Als ik het uit eigen beweging zou doen, dan had ik recht op loon. Maar ik doe het niet uit eigen beweging. Het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn loon? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht dat het evangelie me geeft. Hoewel ik van niemand afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden leef ik als Jood om de Joden te winnen. Met hen die onder de wet staan, leef ik als aan de wet onderworpen, hoewel zelf niet gebonden aan de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Met de wetteloze werd ik als een wetteloze, hoewel niet zonder de wet van God en onderworpen aan de wet van Christus, om de wetteloze te winnen. Met de zwakke ben ik zwak geworden om de zwakke te winnen. Ik ben alles wat je maar wilt, om in elk geval een paar mensen te redden. En ik doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen. U weet het, alle hardlopers in het stadion rennen om het hardst, maar slechts één winter. Ren dan om te winnen. Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen. Wij doen het voor een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet zomaar wat. Ik ben geen bokser die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en houd me onder strikte tucht om niet, na voor anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen te worden.

De eerste brief aan de Korintiërs. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 33. Vergeet dit nooit, broeders en zusters. Onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee. Ze zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok, en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Immers, ze werden in de woestijn geveld. Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les om niet naar het kwade te verlangen zoals zij deden. Dien geen afgoden zoals sommigen van hen gedaan hebben. Het schriftwoord zegt, het volk ging zitten om te eten en te drinken en stond op om te spelen. Laten we geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen. Op één dag vielen er 23.000 doden. En laten we de Heer niet tarten, zoals sommigen van hen gedaan hebben. Slangen brachten hen om. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben. De verderver bracht hen om. Wat hun overkwam, is voor ons een voorbeeld. Het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan. Houd u dus ver, geliefden, van afgoderij. Ik spreek tot verstandige mensen. Vorm uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. De beker van de zegening die wij zegenen, geeft ons gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat we breken, geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, vormen we alle tezamen één lichaam, want allemaal hebben we deel aan het ene brood. Kijk ook naar het Joodse volk. Zij die de offers nuttigen, hebben bij hen immers deel aan het altaar. Ik zeg niet dat offervlees iets bijzonders is, of dat een afgod iets te betekenen heeft, maar wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat uw gemeenschap aangaat met de demonen. U kunt niet uit de beker van de Heer drinken en uit de beker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer uitdagen? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd. Ja, maar niet alles is heilzaam. Alles mag. Ja, maar niet alles is opbouwend. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen. Alles wat in de vleeshal wordt verkocht mag u eten, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen, want aan de Heer behoort de aarde en al wat ze bevat. Wanneer een ongelovige u uitnodigt en u besluit te gaan, eet dan gerust alles wat u wordt voorgezet, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Maar als iemand u zegt, dit is aan de goden gewijd vlees, eet er dan niet van, terwille van degene die u er opmerkzaam op maakte en omwille van het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waarom zou ik mijn vrijheid onderwerpen aan het oordeel van andermans geweten? Als ik onder dankzegging iets gebruik, hoe kan iets waarvoor ik God dankzeg mij dan worden kwalijk genomen? Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan Gods kerk. Ook ik tracht alles zoveel mogelijk ter wille te zijn en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen gered worden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 34. Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus. Ik vind het prijzenswaardig dat u bij alles aan mij blijft denken en dat u zich houdt aan de overleveringen die ik heb doorgegeven. Maar ik verzoek u wel te bedenken dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Een man die onder het bidden of profeteren het hoofd bedekt houdt, doet zijn hoofd schande aan. Een vrouw daarentegen brengt schande over haar hoofd wanneer ze blootshoofds bidt of profeteert. Ik vind dat even erg als wanneer haar hoofd kaalgeschoren was. Als een vrouw geen sluier hoeft te dragen, kan ze net zo goed haar haar laten afknippen. Maar als het voor haar een schande is om kort geknipt of kaal geschoren te zijn, laat haar dan wel een sluier dragen. Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is het beeld van Gods glorie, maar de vrouw is de glorie van haar man. De man komt niet voort uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Ook is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd dragen, omwille van de engelen. Overigens kan in de Heer de vrouw niet buiten de man en de man niet buiten de vrouw. Zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is de man er door de vrouw en alles is uit God. Zeg nu zelf, is het passend dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat het voor een man een schande is het haar lang te dragen, terwijl het voor de vrouw juist een sieraad is? Want het haar is de vrouw gegeven bij wijze van sluier. Nu ik toch bezig ben voorschriften te geven, ik vind het niet prijzenswaardig dat uw bijeenkomsten meer kwaad dan goed doen. Om te beginnen hoor ik dat er bij u verdeeldheid heerst tijdens de samenkomsten van uw gemeente, en ik ben geneigd het te geloven. Oneenigheid is bij u nu eenmaal onvermijdelijk, wil het duidelijk worden wie van u betrouwbaar zijn. Zoals u nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van de maaltijd van de Heer. Want iedereen gebruikt bij het eten vlug zijn eigen maal, met als gevolg dat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn. U kunt toch thuis eten en drinken? Of minacht u de gemeente van God en wilt u hen die niets hebben beschaamd maken? Wat moet ik hierop zeggen? Kan ik u prijzen? Op dit punt zeker niet. Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus, in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: dit is mijn lichaam, het is voor jullie, blijf die doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf die doen om mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken. Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zoveel ziek en zwak en is een aantal van u gestorven. Als wij onszelf zouden beoordelen, vielen we niet onder dit oordeel. Maar het oordeel van de Heer tuchtigt ons, opdat we niet met de wereld veroordeeld worden. Daarom, broeders en zusters, wanneer u samenkomt voor de maaltijd, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, moet hij thuis maar eten. Anders leidt uw bijeenkomst tot uw veroordeling. De rest zal ik regelen wanneer ik kom.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 31. Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. Weet u nog hoe u als heidenen onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand die onder invloed van de geest van God is, kan zeggen, Jezus is vervloekt. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij onder invloed van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest. Aan een derde, door dezelfde Geest, het geloof. En aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest die aan ieder zijn gave uitdeelt zoals Hij het wil. Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel. En alle lichaamsdelen, hoeveel ook, zijn samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrije, zijn in de kracht van één en dezelfde Geest

tot één lichaam gedoopt en allen zijn we doordrenkt van één geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de voet zegt: omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort hij dan niet tot het lichaam? En als het oor zou zeggen: omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort het dan niet tot het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft. Als ze allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar er is slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb je niet nodig. En evenmin het hoofd tegen de voeten: ik heb jullie niet nodig. Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grotere kiesheid behandeld. De andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat Hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle anderen in het lijden. Wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld. Allereerst apostelen, vervolgens profeten, verder leraren. Voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken. Niet iedereen kan apostel zijn of profeet of leraar. Kunt u allen wonderen doen? Hebt u allen de gave om te genezen, in talen te spreken en uitleg te geven? Streef naar de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 13. Al spreek ik de taal van mensen en engelen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mezelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen, als ik de liefde niet heb, helpt het me niets. De liefde is geduldig en vriendelijk. De liefde is niet afgunstig, ze praalt niet, ze verbeeldt zich niets. Ze gedraagt zich niet onfatsoenlijk, ze zoekt zichzelf niet. Ze laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles verduurt ze. De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakt komt, heeft het stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen. Maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Deze drie dingen blijven altijd bestaan. Geloof, hoop en liefde, maar de liefde is het voornaamste.

De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 40. Maak vooral werk van de liefde, maar streef ook naar geestelijke gaven, allereerst naar de profetie. Wie in talen spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God. Niemand begrijpt hem, onder invloed van de geest uit hij Gods geheimen. Maar wie profeteert, spreekt voor mensen, opbouwend, vermanend en troostend. Wie in talen spreekt, bouwt aan zichzelf. Wie profeteert, bouwt aan de gemeente. Ik gun u alle van harte het spreken in talen, maar ik heb liever dat u profeteert. Een profeet is meer waard dan iemand die in talen spreekt, behalve wanneer deze laatste ook uitleg geeft, zodat de gemeente erbij gebaat is. Stel, broeders en zusters, dat ik bij u kom en in talen spreek. Wat hebt u daaraan, als ik me niet tevens tot u richt met geopenbaarde kennis of profetische onderrichting? Het is ermee als met muziekinstrumenten, bijvoorbeeld een fluit of een citer. Als die geen duidelijk onderscheiden tonen doen horen, hoe kan men dan weten wat er op de fluit of citer gespeeld wordt? En als de trompet een onherkenbaar signaal geeft, wie zal zich dan gereed maken voor de strijd? Zo is het ook met u. Als u met uw tong geen verstaanbare taal spreekt, hoe kan men dan begrijpen wat u zegt? Uw woorden verwaaien in de wind. Er zijn in de wereld ik weet niet hoeveel talen, en geen enkele kan zonder klanken. Maar als ik de betekenis van een klank niet ken, blijf ik voor de spreker een vreemde en hij voor mij. Ook u moet dus, als u zo op geestelijke gaven gesteld bent, zien uit te blinken in dingen die de gemeente tot nut zijn. Daarom moet hij die in talen spreekt bidden om de gave van de vertolking. Wanneer ik in tongentaal bid, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er geen deel aan. Kortom, ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. En Gods lof zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u een zegenbede uitspreekt onder invloed van de geest, hoe kunnen dan toevallig aanwezige buitenstaanders amen antwoorden op uw dankzegging? Ze weten niet eens wat u zegt. U spreekt dan wel een mooi dankgebed uit, maar een ander wordt er niet door gesticht. Ik heb Godzijdank meer dan wie ook van u de gave om in talen te spreken. Maar ik wil in de bijeenkomst van de gemeente liever 5 woorden spreken met verstand om anderen te onderrichten dan 1000 in tongentaal. Broeders en zusters, wees niet kinderlijk in uw oordeel. Blijf klein als het om slechtheid gaat, maar wees in uw oordeel volwassen mensen. In de wet staat: door mensen met een onverstaanbare tongval en in een vreemde taal zal ik spreken tot dit volk. Maar zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Spreken in talen is dus een teken, niet bestemd voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. De profetie daarentegen is niet bestemd voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Wat zal er dus gebeuren als buitenstaanders of ongelovigen binnenkomen, terwijl heel de gemeente bijeen is en allen tegelijk in talen spreken? Zullen ze niet zeggen dat u gek bent? Maar als alle profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld, en worden zijn verborgen gedachten blootgelegd.